0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente AN Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport gebaseerd is op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer. Het wordt een zonnige dag, met vooral in het noorden ook wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeente vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: heren. Het wordt een lekker weekend. Met de start op deze vrijdag, de 22e mei van 2026. Lekker lang Pinksterweek einde. En de zon, ja, die zon die laat zich volop zien. Het was gisteren al heel lekker weer trouwens.
1: Ja, zeker. Mooi weer voor een wandeling ook. Heb je Sammy mee naar buiten genomen om ook de zonnestralen op haar te laten ingaan?
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dat zijn de mooie dagen. En ik ben even weer het bos ingegaan. Het Gagelbos, dat is een bos dicht bij Utrecht. En ik zou je vertellen, ik maakte daar toch wel iets opmerkelijks mee. Want ik kwam daar aanrijden en dan heb je daar zo'n parkeerplaats, hè, waar alle boswandelaars hun auto parkeren.
1: Ja.
0: En ik dacht, hè, daar staat een man, die ken ik. Die komt mij wel heel erg bekend voor. Maar ik dacht, ach nee, ik vergis me. Dus ik rijd iets verder, parkeer mijn auto. Sammy natuurlijk altijd wild als je de auto parkeert. Het is altijd wel een gedoe om haar eruit te laten, want dan is ze helemaal sprankelend en wild.
2: Ja, die ziet het bos, die denkt, ja, die ik wil los. Ja.
0: Ik zie het bos, ik wil los. Vind ik ook een mooie zin. Ja. Dus ik laat haar eruit. En ik kijk naar die man.
1: Ja.
0: En dat was hem echt.
1: Wie?
0: Bo.
3: Bo.
0: Bo.
3: Van Erven Dorens.
0: Van Beauty Bo. Hoe heet die? Bo van Erven Dorens.
1: Oh!
0: Die stond daar met een heel tv-team.
1: Sammy dwars door de opname heen.
0: Ja, nou, ik zou je vertellen.
1: Nou, dacht, niet Sammy, denk nou, ik.
0: ik dacht, nou ja, ik wil ze ook niet storen. Er stond zo'n vrouw bij met zo'n lange stok en zo'n kat eraan, weet je wel. Een microfoon.
3: Ja, maar je was toch nieuwsgierig.
0: Ik was toch wel nieuwsgierig, maar ik dacht, ik ga ze niet storen. En dus ik ben het bos ingegaan met Sammy. En op een gegeven moment stuit ik daar op een picknicktafel waar Sammy ook altijd mooi opspringt. En daar zat Bo nu aan, samen met wat gasten. En ik moest daar zo achterlangs lopen.
1: Ja,
0: en Sammy,
1: ja.
0: Sammy houdt van rollenbollen. En juist daarachter ging Sammy helemaal rollenbol. Dus die is gewoon volop in beeld daarachter. Terwijl ik daar achterlangs loop.
1: Waar ben je wel achter welke opnames het zijn? Voor welk programma?
0: Dat weet ik niet, maar binnenkort dan komt er dus een uitzending van Bo van Erven Dorens op televisie. En dan zie je een man voortdurend heen en weer lopen.
3: Ik zie jou als een soort meneer Wijdbeen. Zo achterlangs, als een hele zo net toevallig even luisteren.
1: Ja. Jij had natuurlijk gehoopt dat Bo zou zeggen, ach Bert, collega, vriend. Ja. Wat leuk jou hier te zien.
0: Ja, dat. Ja. Nou, zo was het dus. Oh. Maar goed, dan weet je, als je die man heen en weer ziet schuiven binnenkort in een programma van Bo.
3: Bert Haandrikman.
0: Dan weet je wie dat is. Nou, vond ik wel een heel grappig gegeven.
1: Ja.
0: Ja, over gegeven gesproken. Wij gaan iets geven op deze bijzondere ochtend. Want gisteren vertelde je het, ik mag wel zeggen, onthullende verhaal. Beste Carolijn, dat jij je kinderen in de steek hebt gelaten vroeger als het gaat om de avondvierdaagse.
1: Ja.
0: Vertel nog maar even. Daar
1: nou, ik heb het er gisteravond aan tafel over gehad. Ik zeg, jongens, ik ben op de nationale radio ben ik eigenlijk neergezet als een ontaarde moeder die jullie de avondvierdaagse heeft onthouden. Hebben jullie hier heel erg onder geleden?
0: Ja.
1: Het antwoord was, ach ja, mam, we hadden het één keertje best leuk gevonden, maar verder vonden we het helemaal niet erg. We hebben een heleboel andere leuke dingen gedaan. En we zijn niet boos op je.
0: Nou, dat vind ik dan een geruststellende gedachte. Ja. Want ja, wij hebben er toch wel een beetje van wakker gelegen.
1: Ja.
0: We hebben het er nog lang
1: over. Je hebt er niet van geslapen vandaag.
0: Nou ja, ik zat daar een beetje mee. Dus we hebben onze koppen bij elkaar gestoken. En ik geef nu graag het woord aan Carmen.
1: Ja, want op sommige plekken in het land wordt nu dus vandaag de laatste dag van de avondvierdaagse gelopen. Ja. En traditiegetrouw word je dus feestelijk onthaald. Hè, met snoep en met
0: bloemen.
1: Bombari, bloemen. En ook medailles. Maar ja, wij dachten, we willen Olivia natuurlijk even een beetje tegemoet komen.
0: Met terugwerkende kracht.
1: Met terugwerken, ja. Krijgt zij. Nou, zeg
2: een
1: maar
2: hele grote medaille, jeetje. Oh, wat leuk. Snoepmedaille, nou, fantastisch. Het is ook nog eens de dag van haar laatste examen, jongens. Ze doet vandaag geschiedenis.
0: Ach, hoe gaat het eigenlijk?
2: Oh, wat leuk. Nou, dat zal ze echt superleuk vinden. Er staat een grote 1 op. Oh, fantastisch.
1: Een mooie medaille.
2: Een mooie medaille. Nou, dit is het enige examen waar ze zin in heeft. Geschiedenis is door, vindt ze echt een heel leuk vak. Ze noemt zichzelf een geschiedenisnerd en ze heeft echt zin in dit examen.
0: Oké, nou.
2: Gisteravond had de geschiedenisdocent die had nog even een teamsvergadering of een soort Zoom-call met zijn klas. Van jongens, jullie kunnen het. En zet hem op en nog even de laatste puntjes op de i. Hartstikke leuk.
0: Nou, en als ze niet
2: haalt, is de kerst op de taart.
1: Ja.
0: Als ze het examen niet haalt, dan trek ik wel een printje van een diploma of zo. Dan krijgt ze die ook nog. Goed, we gaan even kijken wat er verder in nieuws zit vandaag.
2: Nou, dat er een groot solidariteitsprotest was in Utrecht gisteravond. Duizenden mensen verzamelden zich op het Domplein en het Jaarbeursplein om hun stem te laten horen tegen extreemrechts.

0: Geweld. Voor het eerst sinds de coronapandemie gaan minder mensen met het vliegtuig, blijkt uit cijfers van het CBS. En in Amsterdam heb je nogal veel kanta's en nu ook kanta-kunst. Okay. Ja, je moet je er iets je hebt die autootjes, hè, die boodschappenwagentjes. Je kunt er ook je hond mee uitlaten, heb ik net gezien. En je hebt een heel klein museumpje in Amsterdam. Dat is een heg in een soort U-vorm. En daar zijn twee van die dingetjes precies achter elkaar geplaatst. Dat is kanta-kunst.
1: Nou, oké. Nou, ik begrijp er niks van, maar straks de details daarover. Ja. We gaan natuurlijk allereerst een liter bed halen. Nou, Dennis, daar heb jij je over gebogen. Vertel, wat is precies de bedoeling?
2: Wij gaan een liter uit bed halen en de bedoeling is dat we dat gaan doen vandaag met de letter C van Celsius, want de temperaturen gaan omhoog.
1: Oké, liedjes met de C, geef

0: Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg naar een mooi weekend, maar allereerst nog even aan de slag, hè?
1: Allereerst nog even aan de slag in Dronten.
0: Want wat wacht er in Dronten?
1: Nou, ik ben een garagedak daar aan het maken. Bij een vrijstaande woning.
0: Ja.
1: Dus die dat moet nog even af voor het weekend.
0: Handig Harry dus ben jij, hè?
1: Nou ja, weet je. We hebben allemaal ons eigen vak. Dus, en als je er al genoeg gedaan hebt, heeft het niet zoveel met handigheid te maken als wel met ervaring.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik bedoel, de wachttijden op handige mensen zoals jij is volgens mij enorm momenteel.
1: Ja, dat is wel jammer dat er eigenlijk voor dat soort mooi werk geen animo meer is.
0: Hoe komt dat dan?
1: Nou ja, weet je, in de winter snap ik het natuurlijk wel. Het is niet echt aantrekkelijk in de bouwen als je met regen en kou. En als er wat leukere banen waar je dat niet hebt te bemachtigen zijn, dan ga je daar al gauw voor kiezen.
0: Ja.
1: Want de salarissen op zich zijn ook helemaal niet zo... Nou, ik ben wel zelfstandig, maar de salarissen zijn op zich helemaal niet slecht in de bouw.
0: Nee,
1: dus
0: zeker.
1: Dus eigenlijk, ik hoorde van de week ook een oproep van iemand die in de transport zat bij jullie, in de logistiek.
0: Ja.
1: Maar die kunnen wij in principe natuurlijk ook gewoon doen.
0: Ja.
1: Het is, wordt prima betaald met vriendelijke mensen. En ja, niks op af te maken.
0: Zeker als een grote vraag is, kun je de salariering, de beloning toch ook wel omhoog... Dan kun je aardig wat vragen,
1: ja,
0: toch?
1: Je kunt altijd een gesprek aangaan met je opdrachtgever voordat je gaat solliciteren of wat dan ook. En ik zit vaak voor een vaste opdrachtgever en doe ik heel veel. En dan tussendoor je eigen dingetjes een beetje proberen te doen.
0: En thuis bij jou is alles natuurlijk spik en span in orde, hè?
1: Ja, binnen wel, maar buiten ben ik nu bezig inderdaad. De padden was allemaal wat verzaakt en ik kon een stukje grond van de gemeente erbij kopen. Dus er moet er andere schutting omheen. Dat laat ik wel doen. En dan de rest gaan we zelf weer een beetje rommelen. Dan ben ik mooi in de weer met de Pinkster.
0: Ja, want het wordt lekker weer. Wat staat er op de planning? Of ga je echt dit allemaal in de tuin doen?
1: Nou, ik ga wel in de tuin bezig. Ik moet eerst even met mijn visjes erbij lopen natuurlijk. Met Guus doe ik in het weekend altijd hardlopen.
0: Ja.
1: Jij had gisteren een verhaal, maar ik had van de week ook een verhaal. Toen was ik in Dronten bezig. Toen kreeg ik een foto dat mijn hond ontsnapt was. Die stond ergens bij een vuilnisverzamelplek. Maar ik kon er weinig aan doen. Dus uiteindelijk is hij naar huis gebracht door de dierenambulance. Oh. Mensen wisten wel dat hij bij mij hoorde. Dus, maar de dierenambulance bracht hem thuis. Voor €30. Dus ja, ik zeg, kunnen jullie mijn voordeel ook nergens gedaan halen voor dat geld?
0: Maar was Guus ontsnapt dan of zo?
1: Ja, nou, ik krijg er komt een nieuwe schutting om de tuin heen. En want die is gewoon hier en daar een beetje, is gewoon minder.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat hij hem open heeft weten te krabben of dat het omgewaaid is. Ik had er een plaat voor gezet. Maar want normaal kan hij er niet uit natuurlijk.
0: Nee, ik snap het.
1: Maar dat was lekker op avontuur. En hij heeft het gelukkig overleefd. Dat was mijn grootste zorg. Dus
0: ja. Mm. Nou ja, Sammy was ontsnapt. Gisteren had boven Ervendoorn ze hem wel thuis gebracht.
1: Oh, nou ja, bijvoorbeeld. Dus, je beleeft altijd van alles met zo'n hond.
0: Ja, dat is het mooie. Ja. Zeg, we gaan even een lied uit bed halen met de letter C. Dat had Cam en Eileen kunnen zijn van Dexys Midnight Runners. Dankjewel, Henk Heijkamp. Leen, dat kiest voor Bob Marley's Could You Be Loved. Cupid van Sam Cooke komt binnen via Mos van Veen, Katootje, Wim Sonneveld, John Diekema. Crazy Horses van The Osmonds via Willeke. Can't Buy Me Love van The Beatles, Carla Wolf. Cold as Ice van Foreigner zie ik hier binnenkomen. Can't Buy Me Love van The Beatles, Harm Dallinga. Even kijken. Conquistador van Procol Harum, Tom Kallenberg. Carry On van Crosby, Stills, Nash & Young, Dirk van Heertem. Cassandra van ABBA via Martijn. Come On, Sava. Vind ik ook een leuke. Komt onder meer binnen via Rob Prins en ook via Henk. Crying in the Rain van de Avery Brothers zie ik hier nog. Cracking Rosie, Neil Diamond, Honey Kruijer. Crying van Roy Orbison via Wim Wouwravens. We hebben plek voor iedereen hier, maar we kiezen voor jouw inzending. Welke is dat? Peter Bakker.
1: We gaan luisteren naar Circle in the Sand van Belinda Carlisle.

0: nieuws komt van Carolijn.
1: Een groot solidariteitsprotest in Utrecht gisteravond. Duizenden mensen verzamelden zich op het Domplein en het Jaarbeursplein om hun stem te laten horen tegen extreemrechts geweld. Het was een tegenreactie op alle anti-AZC-rellen van de afgelopen tijd. En de boodschap van de demonstranten is dat vluchtelingen welkom zijn.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
1: Ja, het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog steeds overvol. Daarom hebben vannacht tientallen mensen in een sporthal in Gieten in Drenthe geslapen. En ook Amsterdam heeft extra opvangplekken geregeld. Voor het eerst sinds de coronapandemie gingen begin van het jaar minder mensen met het vliegtuig. Volgens het CBS kwam dat vooral door het winterse weer. Er werden veel vluchten geschrapt omdat er een pak sneeuw viel in januari. Maar ook de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten speelden mee. In totaal reisden ruim 16 miljoen mensen met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. 2 jaar geleden werd hij gekozen tot leider van die partij, maar de rechter zegt nu dat die leiderschapsverkiezing niet eerlijk was. De weggestuurde oppositieleider noemt het een zwarte dag voor de Turkse democratie. Zijn partij wordt al een paar jaar hard aangepakt. Eerder werd zijn partijgenoot İmamoğlu afgezet als burgemeester van Istanbul. En İmamoğlu zit al een jaar in de gevangenis. In Amsterdam heb je nogal veel kanta's en nu zelfs ook kanta-kunst. Dat is te zien in het kleinste museum van de stad, De Heg. Nou, dat is letterlijk een heg in de vorm van een U. Maar ja, precies 2 van die oude boodschappenkarretjes achter elkaar geparkeerd staan. Ja, als je er niet toevallig aan voorbij loopt, dan kun je er van alles in zien, zegt de kunstenares tegen een verslaggever van NH Nieuws.
4: 2 kanta's.
5: Ja, het is een heldere minimalistische ingreep. Die gaat ook over groen en rood, doorgaan en stoppen. Het gaat over gedrag, het gaat over alles maar in die publieke ruimte.
1: Ja, ze ergert zich geregeld aan de drukte in de stad en dan ook nog die kanta's. Deze voorbijganger heeft er meteen veel vragen bij.
6: Ik krijg hele rare fantasieën, maar dat heb ik wel hoor. Zit er dan toch nog iets in of iemand? Of,
7: oh ja.
6: En ja. Er zijn hier natuurlijk allerlei mensen ook in de nacht. Ja. Gaan er mensen ook in zitten?
7: Oh ja. Ja.
6: Of misschien proberen ermee te rijden.
5: Ze komen daar niet in en de motor, er zitten geen motors meer in.
6: Oh, okay.
1: Ja, het zijn 2 kanta-wrakken eigenlijk.
7: Ja.
1: Maar er staan nu kanta's, maar er hebben ook al eens artiesten opgetreden tussen die coniferen.
8: Een kanta, dat is dus eigenlijk een
1: zo'n klein wagentje.
8: Ja, wat vaak gebruikt wordt in de
1: Gentico. Dan kan je gewoon mee het fietspad op. Ja, ja. Nou ja, vooral door jongeren die geen geld hebben voor een auto.
8: Nee.
1: Of mensen die denken, hé, dat is handig, kan ik mijn hond mee uitlaten.
8: En deze kunstenares ziet daar kunst in.
1: Ja.
8: Ja. Nou goed, ik word nooit werkloos. Het weer dan voor vandaag.
1: Ja, zonnig en zomers warm. Het wordt 24 tot 27 graden.

daarvoor nog Chuck Berry, Johnny B. Goode. 6:50. En zometeen het verhaal van Jan François uit Oud-Beijerland. Hij stuurde mij deze week een bijzondere mail met een bijzondere gift. Met een cadeau dat hij wil overhandigen hier aan ons. En wat dat is, hoor je zometeen.

0: Earth, Wind and Fire. En Boogie Wonder. Om 12 minuten voor 7. Ja, het Eurovisie Songfestival is alweer een week geleden. En begin deze week kreeg ik prachtige cadeautjes overhandigd van Jeroen Kijk in de Vecht en Henry Schut. Die het commentaar verzorgde natuurlijk voor het Songfestival in Wenen. En dat ontroerde Jan François uit Oud-Beijerland ook enigszins. En hij stuurde mij een bijzondere mail deze week. Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Vertel eens even, wat heb jij mij geschreven?
1: Nou, ik werd inderdaad getriggerd afgelopen maandag toen jij zo enthousiast was over het draaiboek wat jij gekregen had van Jeroen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van, oh, ik heb volgens mij nog een plaat liggen van het Songfestival. Dus ik ging even kijken. En ja, inderdaad, dat is een plaat uit 1957. Dus dat is al 69 jaar geleden. En toen dacht ik van, nou, Bert is zo enthousiast. Die wil ik wel aan Bert schenken.
0: En dan hebben we het over dit liedje.

0: prachtig. Winnares van het Songfestival in 1957 met een mooie tekst van Willy van de Hemert. En die zit in jouw platencollectie, Jan. En je denkt van, nou, daar wil ik wel vanaf.
1: Ja, daar wil ik wel vanaf. Iemand die zo enthousiast is over het Songfestival en wat Furiosa wil verzamelen, denk van, nou, die wil ik dan wel schenken aan Bert.
0: En hoe kom jij dan aan die platen? Je bent al op leeftijd, begrijp ik, als je dat gekocht hebt wellicht in 1957?
1: Nee, zo oud ben ik niet. Ik ben van 1957. Dus ik ben 69. Nee, hij komt uit een verzameling van de ziekenomroep, waar ik jaren gewerkt heb. En toen we de studio moesten leeghalen omdat het rechterhuis verbouwd werd, heb ik uit de 78 toeren platencollectie die we daar hadden, heb ik deze opgedoken.
0: Nou, ik vind wel heel. Je weet zeker dat je hem weg wilt doen, Jan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat moet je ervoor hebben? Ik bedoel, ik ben echt ook een handelaar. Ik ben een ondernemer. Dus je mag gerust zeggen als je iets voor wilt hebben.
2: Nu moet je ermee komen, Jan.
1: Ja, de hoofdprijs. Je kan het voor niks krijgen. Alleen waar ik wel een beetje bang voor ben, is om hem via de post te versturen.
0: Ja, anders dan ontvangen.
2: Opgevouwen.
0: Ja, dan ontvangen we hem in brokken.
3: Ja, maar dat ding is van Bakker Lied, toch?
1: Ja. Dan is die gelijk helemaal kapot.
0: Ja. Nee, ik wil brokken graag geheel ontvangen.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Nou, dan moeten we maar even kijken hoe hoe we dat gaan doen, Jan. En de verzendkosten komen uiteraard ook voor mijn rekening. Dat komt, dat gaan we wel even allemaal helemaal in orde maken, oké? Okay? Zullen we het zo afspreken?
1: Ja, ik wil hem eventueel ook komen brengen als we het daarover eens kunnen worden.
0: Ja, nou ja, je bent welkom om dat hier persoonlijk te komen overhandigen. Ik bedoel, voor jou ligt natuurlijk de loper uit. Dat snap je wel als je met dit soort mooie geschenken aankomt zetten.
1: Dan moeten we daar even buiten uitzending even kijken van hoe we dat kunnen.
0: Oké, okay. Nou, dan mag jij hier een keer bij de uitzending zijn en kom jij hem overhandigen.
1: Nog een vraag aan jou.
0: Ja?
1: Heb jij meer vinyl uit het Songfestival?
0: Ja, ik heb meer vinyl. Ja. Dat zit natuurlijk allemaal in mijn museum. Maar deze had ik nog niet, dus dat is wel een mooie toevoeging. Daarom raakte ik ook buitengewoon enthousiast.
1: Oké. Ja, ik heb even in mijn dubbele 45 toeren single zitten kijken gisteren.
0: Oh ja.
1: En ik vond er nog een drietal.
0: Oh!
1: Dat ligt het materiaal.
0: Nou, dan ben ik nog enthousiast. Nou, weet je wat? Ik ga eerst deze plaat van Corrie Brokkemaers opzetten. Want we hebben hem hier natuurlijk ook hier bij Radio 5. En ik zie je binnenkort dan verschijnen, Jan.
1: Dat is goed. Maar...

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 7 uur. Het NOS-journaal komt natuurlijk van Carolijn.
11: Goedemorgen Bert. De 6 Nederlanders die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten zijn hard aangepakt in Israël. Sommigen zijn gemarteld. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. De activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en dus ook mishandeld, vertellen ze.
12: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
13: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie, wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij, omdat ik een Nederlands paspoort heb. Want ze weten dat ze mij niet alles kunnen maken.
11: Gisteren zijn alle ruim 400 internationale activisten door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. Van daaruit kunnen ze naar huis. Ook de Nederlanders vliegen vandaag terug. Twee wethouders in de gemeente Scherpenzeel in Gelderland zijn weg vanwege een kritisch rapport. Dat gaat onder meer over vrouwonvriendelijk gedrag, intimidatie en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Een van de wethouders hield de eer aan zichzelf en stapte op. De andere werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. De AED bestaat nu ook in een kleine variant, de Pocket AED, die makkelijker mee te nemen is. De kleine defibrillator past in je broekzak en is ontwikkeld door de 25-jarige Stef Hoordijk. Hij vertelt bij Hart van Nederland dat er nu sneller gestart kan worden met reanimeren, want iedere minuut telt.
14: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben, of in de auto of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
11: Je moet wel getraind zijn om hem ook echt te mogen gebruiken. Stef is zelf burgerhulpverlener, sinds hij op zijn 18e meemaakte dat iemand op het station naast hem in elkaar zakte. En de eerste bezoekers van het christelijk festival Opwekking zijn gistermiddag in Biddinghuizen aangekomen. En om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En dat werkt, zag Omroep Flevoland.
15: Binnen door. Gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom aan. Hier rechtsaf, eerste laantje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
16: Gaat het anders dan vorig jaar?
15: Ja, veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
11: Ja, nu dus niet. De Opwekking trekt tienduizenden bezoekers.
17: Ja, en één daarvan is in ons midden onze stagiair Sylvia Trimp uit Houten of uit Ede, waar je studeert, hè? Jij gaat die dag. Jij bent hier wel vaak geweest bij de Opwekking.
16: Ja, zeker. Ja. Zeker. Vorig jaar liep alles vast. Stond ik echt 3, 4 uur in de file. En nu kwam er 1 auto langs of zo.
11: Ja, het gaat nu goed.
16: Is er geen drukte.
17: Dus, en wat voor festival is dat, joh? Wat kan ik daar verwachten?
16: Ja, het is een christelijk festival. Je kunt daar naar diensten gaan. Je kunt sing-ins volgen. Je kunt naar allemaal seminars en allemaal tenten waar je eigen workshops kunt volgen. En je kunt er lekker van het lekkere weer genieten.
10: Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het leuk. Je maakt me nieuwsgierig. Hoewel, ik ben elke dag opgewekt. Het weer dan voor vandaag.
18: Ja, het is ook vrolijk weer. Zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 24 tot 27 graden.
10: Nou, dit kan niet in stage verslag.
19: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

weekend. Morgenavond de beslissende wedstrijd tussen FC Volendam en Willem II. Daarbij draait het natuurlijk om degradatie of promotie. Of handhaving. En komende zondag speelt FC Utrecht tegen Ajax in de finale van de play-offs om Europees voetbal. En die wedstrijd begint om 6 uur. Het wordt ook een druk weekend op de weg vanwege Pinksteren natuurlijk. En dat zorgt als vanzelf voor de nodige files op de Nederlandse wegen. De ANWB verwacht vooral veel verkeer richting de Veluwe en Zeeland. Vertrek dus lekker op tijd als je de deur uitgaat. En het wordt in alle gevallen een heerlijk mooi zomersweekend. Ja. Er komen lekkere temperaturen aan en daar gaan we het zo meteen even over hebben met onze weervriend. MUZIEK

0: Heyman Corner. If paradise is half as nice. 7:15 op deze vrijdagochtend. Aan het begin van een verrukkelijk Pinksterweek einde. Want de temperaturen die gaan flink stijgen. En dan zou je denken, tenminste dat dacht ik altijd, dat het in het diepe zuiden van ons land, bijvoorbeeld Maastricht, het warmst zou zijn, maar dat is niet zo. Hè?
1: Nou ja, warmte of zonuren, zeg maar. Want waar pik je eigenlijk de meeste zonuren op? Hè?
0: En waar, dat is in Zeeland volgens mij. Dat weet ik ook wel.
1: Dat klopt, ja. Zeeland inderdaad. Daar moet je eigenlijk zijn dit weekend. Om precies te zijn in Vlissingen. Maar in Den Helder vang je ook de meeste zonuren op. Is 1 uurtje minder. Maar goed, daar schijnt meer dan 1800 uur zon. En in Maastricht, dat is wel leuk dat je dat zegt. Maastricht is inderdaad zuidelijker, dus je zou denken, nou, daar schijnt de zon meer. Maar de wolken ontstaan over het land. En daar is dus meer bewolking dan aan de kust.
0: Waar altijd de zon schijnt, is Rode School. Daar woont onze weervriend Jannes Wiersma. Dag Jannes, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ik bedoel dat natuurlijk symbolisch. Hè? Want meestal bellen we jou met als code rood hier actueel is. Hè?
2: Meestal wel. Hè?
0: Ja, als we glibberend naar het werk moeten door sneeuw, ijzel en weet ik veel wat. Ja. Maar wij zijn er altijd.
2: Of stormen,
0: precies,
2: hè?
0: Ja. Precies. Ja. Maar nu liggen de kaarten natuurlijk anders, de weerkaarten. En vertel eens, wat voor Pinksterweek einde gaan wij tegemoet?
2: Ja, nou, je hebt ook de meeste zon langs de kust. Dat klopt naar verhouding wel, hoor. Vooral in het voorjaar. In het herfst is het meestal allemaal zon. En dat heeft te maken met het koude zeewater in het voorjaar. Dus dan ontstaan er minder wolken. En in de herfst dan is het zeewater juist warm. En dan ontstaan daar meestal de buien en de heftige regen. Maar daar hebben we deze week op zich niet zoveel mee te maken. We hebben vandaag, vooral in het noorden, is nog wel wat bewolking. Dat zal ook morgen zo zijn, hoor. Maar de meeste plaatsen... Vandaag is het sowieso droog. De temperatuur die loopt maar op naar de zuiden toe, van 25 graden ongeveer. Het noorden blijft iets achter. Omdat er ook de wind een beetje van zee nog een beetje kwam. Dus daar is er ongeveer 25 graden. Dus maar dat is op zich ook wel, of 23 graden nog vlak aan de kust. Dat is op zich ook wel ook redelijk. Vooral omdat we afgelopen tijd een flinke koude periode hebben gehad, is dat wel aangenaam.
0: Ja.
2: Nou, morgen dan is in het noorden ook wat meer bewolking. En daar zou in de middag een enkele bui kunnen ontstaan. Mogelijk met onweer, omdat de temperaturen zijn dan wel morgen ook wel 5, 26, 27 graden. Dus er zou een enkele bui kunnen ontstaan, maar dat is maar een klein buitje op zich. En dan dat is ook zo weer voorbij.
0: Ja.
2: Dus dan zondag en maandag, dan wordt het ook echt wel vrij zonnig, hoor. Dat is ook wel wat bewolking. De temperaturen die blijven een beetje wel in de goede hoeken. Die worden 5, 6, 27, misschien in Limburg 8, 29 graden.
0: Ja, maar even samenvattend, want het is een hele reeks aan weerkennis. Mooie temperatuur, maar toch wel een beetje bewolkt volgens mij.
2: Klopt. En ook in het noordoosten iets wisselvallig. Misschien morgen een enkele bui, maar dat mag de pretreis niet drukken, hoor. Dus over het algemeen een droog weekend en een mooie temperatuur voor heel veel mensen. En als je in de zon gaat zitten, moet je even goed insmeren of een hoedje opdoen of een petje opdoen. Dus het is eigenlijk fantastisch. Ja.
3: Wat heerlijk, Jans. En wordt het wel lekker warm weer? Wordt het dan een beetje benauwd? Want vaak als het bewolkt is dan...
2: Het wordt wel een beetje benauwd, hoor. Vooral denk ik morgen in het noorden, wanneer is er bewolking en kans op een bui. Dus dan is het wel een beetje broeierig, denk ik.
3: Oh ja, wel broeierig. Maar het is wel goed te doen.
2: Ja, dat op zich wel, hoor. En heel veel mensen zijn vrij, dus dan kun je lekker in je strandstoel gaan zitten met een flesje bier erbij.
3: Plantjes nog water geven uit voorzorg? Of,
2: de plannen hebben net heel veel water gehad. Daar valt op zich wel mee, denk ik.
0: Okay. Een beetje zon. En hoe lang houdt dit weer aan? Na de Pinksterdagen gaat het door of houdt het dan weer op?
2: Nou, het blijft wel droog, maar de temperaturen gaan wel langzamerhand weer een beetje naar beneden. En daar komt dat we een beetje meer een noordelijke stroming krijgen over het koude zeewater. Dus maar 20, 22 graden is ook nog heel goed.
0: Nou, dat is ook zo, hè. De zomer is begonnen volgens mij, Jannes.
2: Nou ja, misschien wel. Ja.
0: Nou, dat is mooi allemaal aan de vooravond natuurlijk van de zomermaand juni. Hè?
2: Ja.
0: Wat ga je zelf met de Pinksterdagen doen, Jannes?
2: Nou, lekker thuis, hoor. Ja, ik ben niet zo'n feestganger. Dus wat dat betreft lekker thuis genieten. Dat kan ook, hè.
0: Nou, achter de weerkaart, achter de weercomputer.
1: Ja. Ja.
2: Nou, dat is nou wel rustig, want er is niet zo heel veel te beleven. Hè. Dus dan hebben wij het ook wat rustiger.
0: Ja, dat is waar. Nou goed, in elk geval dank voor je mooie berichten. Want het wordt een heerlijk Pinksterweek einde. En ik spreek je de volgende keer weer. Hè, in wat voor code dan ook.
2: Ja, doen we. Dan is het code grijs nou, hè.
0: Oh ja.

0: The OJ's en Backstabbers om 8:04. Ja, de ochtendkranten die kleuren koninklijk vandaag. En dat is niet heel toevallig natuurlijk. Want we vertelden het je gisterochtend al in de ochtendshow. Gisteren was de koninklijke fotosessie. Die wordt 2 keer per jaar gedaan. Zo vlak voor de zomer en ook in de winter. Hè. En het zijn prachtige foto's geworden, vind ik, zoals altijd. Ze staan er goed op, gelukkig en vrolijk valt mij op.
1: Ja, lekker zomers, vond ik.
0: Ja.
1: En gewoon heel normaal, of zo. Ze zien er allemaal heel... Gewoon lekker gezond en
0: bijna
1: vrolijk.
0: Bijna aanraakbaar.
1: Bijna aanraakbaar, ja.
0: Ja. En wat vind jij ervan?
2: Ja, mooi. Ik vind de kleurtjes leuk die ze allemaal aan hebben. Allemaal wat anders. Ik vind Alexia er toch ook wel weer heel chic uitzien. Ze is de enige die een beetje een gala-jurk aan heeft. Dus,
1: en het viel me gelijk op dat toen ik de krant ophaalde vanochtend. Dan kijk je en dan zie je de foto. En ze hebben bij de Telegraaf bijvoorbeeld een foto gepakt op dat Alexia staat heel soort geinend, met een brede lach staat ze op de voorkant.
2: Ja, weer heel dwars eigenlijk.
1: Heel dwars.
2: Ondeugend, zoals ondeugend. Zij een beetje is.
0: Ja, en die Alexia, daar werd toch een brutale vraag aan gesteld, vond ik. Want ja, er gaan natuurlijk geruchten dat prinses Alexia een relatie zou hebben met zanger Antoon. Mm-hmm. En ik vind persoonlijk dat zo'n fotosessie niet het moment is om daarover vragen te stellen. En dat gebeurt dan toch, hè?
2: Ja,
0: Annemarie de Klunder, geloof ik, van RTL Boulevard.
2: Klopt.
0: Die stelde deze vraag.
3: Nou, u snapt, ik moet hem toch even vragen. Hoe is uw relatie met Antoon?
4: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
5: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken. Maar, ja.
3: Heel goed.
5: Maar dat...
0: Ja, deze Annemarie zegt dus, ik moet de vraag toch even stellen. Hoezo?
1: Je moet helemaal
0: van
1: niet.
0: Wie? Je moet helemaal niks. Je hebt toch ook gewoon... Man, dat meisje, ik noem maar gewoon nog een meisje... Dat is ook gewoon in de bloei van haar leven. Die heeft toch ook recht op privacy. Ik vind het echt heel vreemd. Ik vond en dan ook zelfs een vraag aan onze toekomstige koningin. Dat die was nog veel gekker. Heb je dat gehoord? Wat voor vraag zij voorgeschoteld kreeg?
2: Ja, de sfeer sloeg toen ook even om. Want het was nogal ongepast dat er werd gevraagd of prinses Amalia klaar was voor het koningschap als haar... Nou ja, vader, de koning dus, zou wegvallen. En dat is best wel een confronterende vraag natuurlijk.
0: Ja,
2: want je weet nooit of je klaar bent. En dat zei ze ook heel eerlijk. Goed geantwoord van Amalia, van prinses Amalia. Ze zegt, of je er klaar voor bent, dat weet je nooit. Maar je wil natuurlijk ook niet je vader verliezen.
0: Nou, zo is het ook. Goed antwoord.
2: Ja.
0: En zo'n fotosessie, laten we dat houden bij een fotosessie. En een beetje fatsoenlijke vragen, dat lijkt me toch wel gepast. Ach, dit is koningin ook in de muziek. Céline Dion.

0: is nu 2,5. Carolijn, met het laatste nieuws.
1: Bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken bij de bank lopen geld mis voor in hun pensioenpot. Het gaat om duizenden tot tienduizenden euro's. De ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En daar zijn ze boos over, vertelt vakbond de Unie.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
1: ING wijst naar het sociaal plan dat is afgesproken met de vakbonden. Daar hoort volgens de bank geen compensatie bij. Toch zegt ING te kijken wat er nog mogelijk is. Op het eiland Saba stoppen de hulpdiensten na 8 dagen met de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar Erik. Een moeilijke beslissing, zegt de gouverneur van het eiland. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. De 50er was een medisch specialist die op Saba voor defensie werkte. Op 13 mei werd hij voor het laatst gezien. Sindsdien is er naar hem gezocht met drones, helikopters, duikers en speurhonden, maar dus zonder resultaat. Vandaag schuift de Amerikaanse minister Rubio aan bij de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden. Na een jaar van dreigementen en verwijten van de Amerikaanse kant aan het adres van de NAVO, is het de vraag hoe vriendelijk de sfeer vandaag zal zijn tussen de bondgenoten. Minister Berendsen voelt de druk.
3: Maar ik denk dat die druk niet per se veroorzaakt wordt door de VS, maar ook gewoon omdat wij zelf meer verantwoordelijkheid willen dragen over onze eigen veiligheid. En als je ziet hoezeer wij afhankelijk zijn voor onze veiligheid van de Amerikanen, dat is iets wat wij niet kunnen accepteren. Dus daar werken we ook hard aan.
1: Het gaat vooral ook over de beloftes om 3,5% uit te geven aan defensie. Ja, en je hoorde het net al van Jannes Wiersma. Haal je korte broek en teenslippers maar uit de kast, want het wordt vandaag zomers warm. Maar pas op als je met je melkflessen meteen uren op een terrasje gaat zitten. Deze arts in Assen zegt, kijk vooral eens naar hoe Zuid-Europeanen zich beschermen.
4: Eerst kiezen voor kleren, dan voor weren en dan voor smeren. Weren betekent, probeer tussen 12 en 3 niet in de volle zon te gaan zitten. Punt 2 is de kleren, dus doe een lange mouw aan en een wat hoger shirtje. En als derde, de lichaamsdelen die je niet goed met die manieren kunt beschermen, die zou je kunnen insmeren als je langdurig in de zon bent met zonnebrandcrème.
1: Ja, en haar advies is, geniet maar verbrand niet. En ja, misschien valt het jou ook op als je in Italië of Spanje of in Zuid-Europa op vakantie bent. Je ziet de inwoners daar niet in een korte broek. Gewoon in zo'n nette chino of zo'n luchtige broek, maar wel lang, tot de enkels.
5: Maar wij zien eruit als Jan Toerist natuurlijk, als wij daar rond
1: zijn. Ja, wij zien er niet uit, sorry.
6: Zo'n buideltje voor je buik.
5: Klopt, ja. Maar goed, oppassen dus als je met je melkfles op een terras gaat zitten, zeg je, ik zit meestal met een biertje op het terras.
1: En 1 melk, hè, Bert? Ja, het is zonnig, droog en warm. 24 graden in Groningen tot 27 in Limburg.

0: Holly Johnson. En Amerikaans.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

0: niet geheel toevallig aan het begin van de Pinksterweek einde deze. Go Like Elijah. En you're the Chai Coltrane. De grootste verjaardagskalender van Nederland. Anneke Vastenhout uit Burghaven wordt 72. Klaas Kwant uit Slochteren, 79. Afra Bouwman, mens uit Alkmaar, 80. Brenda van Lieren, 46. Els van der Vliet uit Almere, 65. Hans Philips uit Purmerend, 73. Ellen Barnaert uit Den Hoorn, 63. Anne Bosman uit Zevenaar, 64. En Chris Lampen wordt vandaag 70.
1: Joost van Eldik.
0: Dag José van Eldik uit Beuningen. Goedemorgen, welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5.
1: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd met je 68ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Je hebt er mooi weer bij, wordt dan gezegd, hè?
1: Ja, heerlijk. Ja, had niet verwacht.
0: En dan krijg je ook nog het Pinksterweek aan de cadeau bij je verjaardag.
1: Ja, helemaal geweldig.
0: Wat staat er op de planning?
1: Nou, vandaag de familie en morgen kennissen en vrienden.
0: Oké, en wordt er op tafel gedanst of is het gewoon zo'n kringgesprek?
1: Nou, meer kringgesprek. Rustig aan, ja. We zijn op leeftijd.
0: Oh ja, ja, ja. En is er dan nog... Want je bent al met pensioen, denk ik, hè?
1: Ja, sinds een jaar.
0: En hoe bevalt dat?
1: Nou ja, goed. Eigenlijk wel goed, maar... Ja, derde keer is toch een herseninfarct gehad. Dus ja, ik had eigenlijk anders verwacht. Maar goed, we blijven vrolijk.
0: Ja. En wanneer kreeg je dat infarct dan?
1: Derde keer is toch eigenlijk.
0: En wat herinner je je nog van dat moment, wat dat gebeurde?
1: Nou, ik, in mijn evenwicht, hè. Ja, het had ermee te maken. Dus ik klapte zo neer.
0: En wat heeft dat met jouw leven gedaan?
1: Nou ja, goed, het is weer een beetje beter, maar ik heb voor de rest helemaal geen uitvallen. Maar ja, gewoon rustig aan doen, hè?
0: Ja, ja. Nou ja, goed, ik heb hier ook heb ik hier op een tegel laten inbijtelen in de studio van Radio 5. Ik zeg altijd rustig aan, radio aan. Of andersom, ja. Mag ook. Hè?
1: Ja, ik ga me al hard aanstaan, dus ik had me eerst zachter gezet voordat ik de telefoon opnam.
0: Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het ook voor onzekerheid zorgt, hè?
1: Ja, ja. Ja. Je bent altijd toch bang dat het toch een keer kan gebeuren. Maar goed, daar ga ik me niet van uit.
0: Nee. En hoe zorg je voor afleiding? Heb je een hobby?
1: Ja, ik t-shirtjes maken. Van alles.
0: En wat voor t-shirtjes maak je dan?
1: Ja, bedrukken. Bijvoorbeeld, ik loop de Vierdaagse mee bijvoorbeeld. En dan kan je erop. Nou, bedoel maar wat hoor. Maar. Ja.
0: En wat staat er op dat shirt dan dat je draagt tijdens de Vierdaagse?
1: Ik loop mee. Grapje natuurlijk, maar...
0: Ik vind hem leuk. Ik loop mee. Ik vind hem best grappig. We gaan even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rad. Ja. Benieuwd wat daar uitkomt.
2: José, goedemorgen. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
2: Jij hebt gedraaid nummer 886.
1: Nijmegen, hè?
0: Nijmegen, ja.
1: Ja, prima.
0: Nou, dan wordt dat hem. En dan krijg je die van ons cadeau. En dan wens ik je een mooie Pinksterweek en een mooie verjaardag. En dan zou ik toch willen afsluiten met rustig aan.
1: Ja, nee, komt goed. Jullie ook veel plezier.

0: José van Eldik. Deze van de Frank Boeijengroep, Zwart-Wit.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 8:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend. En dus is hier Eline de Ruig.
2: Ja,
0: want je was bij het Songfestival in Wenen.
2: Ja, goh, dat was toch wel gek hoor.
0: Ja, dat zou wel. Wat was het mooiste moment voor jou?
2: Nou, de winst. Ik vond het zo'n onverwachte winnaar.
0: Hebben we gewonnen?
2: Nee, oh. Ja. Nee, ja, dat Bangaranga won, dat vonden we toch allemaal wel verbazingwekkend. Dus dat was wel echt een heel leuk moment.
0: Ja, dat zou wel. Nou, lekker gefeest daar, denk ik, hè?
2: Ja, zeker.
0: Okay. We nemen straks alles door uit de wereld van entertainment. Maar eerst even de eerste opdracht voor jou.
2: Ja.
0: Want welke plaat heb ik voor je uitgezocht?
2: Jij hebt Blue Diamond Ramona voor mij uitgezocht.
0: Klopt, ook nog in de juiste volgorde. Keurig. Ja.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
11: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 8:00, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
17: Goedemorgen, Bert. Een grote solidariteitsactie gisteravond in Utrecht van mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. Het is een tegendemonstratie na de vele anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen tijd. Van jong tot oud ging in Utrecht de straat op.
18: Waarom vinden jullie het belangrijk om hier vandaag een tegengeluid te laten horen?
19: Nou ja, omdat wij zijn oma's. Tenminste, ik ben oma.
20: Ik ook.
19: Ja, ik weet niet hoe de toekomst eruit moet zien. Ik ben echt hartstikke bezorgd. Dus ik vind het heel belangrijk om hier met z'n allen te laten zien. Wat er gebeurt is niet normaal.
17: Ondertussen piept en kraakt het nog steeds in de opvang in Ter Apel. Daar was het vannacht weer zo vol dat mensen onder meer in een dorp in Drenthe in Gieten werden opgevangen en ook in Amsterdam. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen. Syfilis komt 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Want de SOA's kunnen ernstige complicaties veroorzaken, zoals chronische pijn en onvruchtbaarheid. En in het geval van syfilis problemen met het hart of het zenuwstelsel. Polen krijgt er 5000 Amerikaanse militairen bij. De precieze aanleiding is onduidelijk. President Trump koppelt het zelf aan de verkiezing van de Poolse president. Dat is een medestander van Trump, maar die verkiezing was al 1 jaar geleden. Eerder deze maand werden er wel 5000 Amerikaanse militairen teruggetrokken uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had op Trump. En de finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen Ajax en Utrecht. Gisteravond won FC Utrecht met 3-2 van Heerenveen, zag commentator Mark Kloostra.
20: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
17: Ja, eerder op de avond wonnen de Amsterdammers met 2-0 van Groningen. Zondag is die finale tussen Ajax en Utrecht en de winnaar speelt volgend seizoen in de voorronde van de Conference League.
16: Ja, dat is wel mooi. Wij staan recht tegenover elkaar.
17: Jij en Carmen?
16: Want Carmen is natuurlijk voor Ajax, hè? Mm-hmm. Ja, want de gifbeker die is eigenlijk al leeg, maar ik weet niet of die misschien nog een beetje bijgevuld kan worden als Ajax wint.
17: Ja, leuk,
16: maar ik vind het leuk als FC Utrecht wint, want dat is dan toch het echte afscheid van Ron Jans, die stopt als trainer. Dat zou toch het ultieme afscheidscadeau zijn?
17: Mooi cadeau, ja.
16: Ja, goed, dat gaan we zondag zien.
17: Gaan jullie samen kijken? Of?
16: Nou, dat lijkt me beter van niet.
17: Nee, gaan we niet doen.
16: Nee. Lijkt me beter van niet. Het weer dan.
17: Het is zonnig, alleen in het noorden wat meer bewolking. Er is weinig wind, het blijft droog en het wordt zomers warm. 24 tot 27 graden.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: een zonnig Pinksterweekend natuurlijk. En ja, in verschillende plekken van ons land wordt bovendien Luilak gevierd dit weekend. Dat is een luidruchtig feestje. Waarbij de mensen die tot laat in bed blijven liggen uit hun bed worden getild. Is dat iets voor jou eigenlijk?
1: Wat erg. Nee. Als ik slaap, dan wil ik blijven slapen en niet wakker worden gemaakt.
0: En na een pauze van 3 weken is de Formule 1 weer terug. Max Verstappen mag opnieuw de strijd aangaan tijdens de Grand Prix van Canada. Max bekijkt het positief. De regels binnen de Formule 1 zijn weliswaar aangepast. En ja, daardoor krijgt hij juist weer wat plezier in het race. Hij was het een beetje kwijt, toch, Carmen?
2: Ja, klopt. Vanwege inderdaad allerlei regels die waren aangepast, zeg maar. Ja, kon de auto gewoon niet zo snel rijden. En dat is nu een beetje teruggedraaid. Dus het veld komt weer wat dichter bij elkaar.
0: Oké, en die wedstrijd is, die race is komende zondag om 10:00.
2: Ja, pas laat, ja.
0: Oh, in de avond, hè?
3: Ja. Maar we zijn vrij maandag, ja. Dus...
0: Nou, ik niet, hoor. Nee,
3: wij niet.
0: Nee. Jij bent een luilak. Ja. Ik tril je uit bed. Zeg eens even kijken, Eline. Vrijdagochtend, waar ga je het zo meteen in elk geval over hebben?
1: Nou, we hebben natuurlijk een hoop bij te praten, Bert. Want er is genoeg gebeurd in Showbizland. Ik heb een film voor je. Ik heb een fantastisch concert natuurlijk voor je. En nog veel meer.
0: Oké, horen we zo meteen.

0: En over magazines gesproken, deze week sta jij, of deze maand is het toch? Of is het een week?
1: Deze maand, ja.
0: Deze maand sta jij in Linda, het magazine, met een bijzonder verhaal over jouw kinderwens die je samen hebt met je vriend Elwin. Een heel openhartig en toch ook confronterend verhaal. Waarom wilde je dat verhaal graag delen met het publiek?
1: Nou, ik zit er zelf nu al bijna 4 jaar ben ik ermee bezig met die wens. En heel lang is dat iets heel erg persoonlijks en iets heel erg van jezelf. En wil je dat absoluut niet delen. Maar op een gegeven moment merk je ja, dat het je ook wat meer opbreekt. En dat het moeilijk is om soms als je op je werk komt die glimlach op te zetten. Als je bijvoorbeeld net gewoon een vervelend iets hebt gehoord. Of een vervelende behandeling hebt gehad. En toen merkte ik dat ik er echt heel veel aan heb aan verhalen van andere vrouwen op social media of in de media. Daar haalde ik heel veel steun uit. En toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel tijd om mijn verhaal te delen. Om misschien een stukje terug te geven aan vrouwen die in hetzelfde schuitje zitten. En er iets meer duidelijkheid over te geven.
0: Ja, wat voor reacties krijg je daarop?
1: Ja, echt heel veel. Het is bijna alsof ik jarig ben, maar dan over een heel gek, natuurlijk beladen onderwerp. Maar ik vind het vooral heel erg bijzonder dat heel veel vrouwen hun verhaal dan weer delen met mij. En dat ik denk van jeetje, wat zijn er veel vrouwen die ja, eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. En die er ook heel veel emotionele en lichamelijke stress van ervaren. Ja, nou. Dus ik hoop dat we elkaar een beetje zo kunnen steunen en supporten.
0: Ik denk dat dat lukt. Het staat allemaal in de Linda deze maand met overigens ook prachtige foto's voor jou. Wil ik ook wel even
1: dankjewel.
0: Zeg, er is een nieuwe film in de bioscoop met Nederlands decor, namelijk App.
1: App, ja, het is een misdaad-thriller die zich afspeelt op Ameland. En ik vind dat wel heel erg leuk. Altijd alle series, films die zich afspelen op zo'n wadeiland, ik vind dat zo, ja, dat heeft iets mysterieus
0: ja,
1: of zo.
0: Vind
1: dus ik
0: ook,
1: vind
0: ja.
1: het wel heel erg leuk dat ze dus nu ook zo'n thriller daar laten afspelen met een enorme sterrenkast, onder andere van Jan van der Bas. Bos, denk je? Het is een moeilijke naam. Van Jij van de Bos, Juvat Wessendorp, Ellen ten Damme. Echt wel een grote namen. En wel een hele spannende film. En ik vind het toch altijd leuk om naar die Nederlandse films te gaan. Want het is nu wel heel erg mooi weer. Maar mocht je komende week denken, ik wil even afkoelen, dan
0: kun je naar
1: is
0: app?
1: Wel een tip. Kun je naar App?
0: Ja, nou, dat kun je niet vergeten. App. Dat deel ik wel met jou. Die mystiek op een eiland. Ik word al nerveus van een vuurtoren.
1: Word je daar nerveus van?
0: Daar word ik nerveus van. Goed, ik ben nieuwsgierig naar App. En dan een mooie glansrol voor Fayenne van den Bos. Dus in die film die met haar laatste show ook in de musical The Greatest Showman heeft gespeeld in Engeland.
1: Ja, zij doet echt van alles en nog wat. Want we hebben natuurlijk afgelopen woensdag ook het Musical Award Gala gehad. Daar gaan we het later nog eventjes over hebben. Maar Fayenne van den Bos stond daar weer in een nieuwe rol als Evita. En, maar heeft net The Greatest Showman in Engeland afgesloten. En dat is wel echt ontzettend cool. Want ja, dan wordt er zo'n Nederlandse actrice wordt er naar Engeland gehaald om daar een hoofdrol te spelen. En ja, dat doet ze ook waanzinnig goed. Het is een grote Disney musical, dus dat zij als Nederlander daar mag staan, ja, dat is echt iets waar we heel trots op
0: Hoe
1: mogen spreken zijn.
0: Hoe spreken ze haar naam eigenlijk uit Veetje aan?
1: Ja, dat denk ik zoiets. Ja. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik moest wel heel erg lachen, want zij doet dat nummer Never Enough van The Greatest Showman. Misschien ken je hem wel. Ja. En een enorm moeilijk nummer. Deed ze fantastisch. Ik kreeg het grootste applaus van de avond. Dus ik wilde ook iedereen aantikken van, ja, dat is Fayenne, ze is Nederlands, ze kennen haar. Maar het is wel echt iets om trots op te zijn. Maar ze is dus nu weer terug in Nederland voor straks Evita. Nu deze film en wie weet ooit The Greatest Showman in Nederland.
0: En dan gisteren de laatste aflevering van Married at First Sight. Daar ben ik zelf ook wel blij mee, want dat staat de hele dag bij ons thuis aan.
1: Oh, je hebt het een beetje meegekregen.
0: Ja, klopt. Volgens mij is er maar één koppel getrouwd uiteindelijk gebleven.
1: Dominic en Ferenc, die houden de moed er nog een beetje in. Die zijn echt verliefd. Maar ja, het is wel een beetje dramatisch. En ik vond het wel echt een saai seizoen, ik hoor.
2: Ja, en ik vind het inderdaad dus ook vooral zonde dat er zoveel mismatches zijn.
1: Ik denk dat er gewoon te weinig aanmeldingen zijn geweest. Dus ik vraag me ook af of er een volgend seizoen komt. Want het is gewoon, je ziet gewoon dat die matches zo verkeerd zijn gegaan. Er zijn zoveel mensen ook wel echt gekwetst nu door dit programma. Ja, dat kan je bijna niet meer volhouden.
0: Maar dat is wel weer lekker materiaal voor jouw podcast die je erover maakt natuurlijk.
1: Dat wel, maar als je er op een gegeven moment 7 weken over moet praten en het is 7 weken hetzelfde, dan val je wel een beetje in herhaling. Dus ik moet zeggen dat ik blij ben dat het er nu een beetje op zit.
0: Dan is de dood in de podcast, hè, een beetje. Ja. We gaan het nog even hebben over de concerten van Suzanne en Freek. Dat is natuurlijk uniek. 10 maal in de Arnhemse Gelderdoom. Ben je al geweest?
1: Nee, ik ben nog niet geweest, want ik was natuurlijk vorige week op het Songfestival. En dit weekend lukt me niet. Ik ga pas volgend weekend, dus ik heb het gevoel dat iedereen het al gezien heeft en er al is geweest. Maar dan pak ik nog even het staartje mee. Ja. Maar wel ontzettend succes, hè. Je ziet het overal voorbij komen. Ze hebben nu 3 shows gehad. En wel echt geweldig. En natuurlijk is er ook wel echt ruimte voor een persoonlijk tintje. Want in het concert haalt ook Freek zeker eventjes aan hoe het nu met hem gaat.
3: Door het afgelopen jaar ben ik veel dichter bij mijn eigen gevoel gekomen. En het is eigenlijk best gek dat er soms eerst iets ergs moet gebeuren om dat te leren. Ik dacht namelijk altijd dat het leven zich in de toekomst afspeelde. In plannen, in later. Maar het zit hier. Precies hier. In dit moment.
0: Ja, dat is mooi. Ik ga er morgenavond naartoe.
1: Oh,
0: en daar verheug ik me ook in het bijzonder op.
1: Mooi.
0: Later dit uur bellen we met cabaretier Richard Groenendijk over zijn award voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. Wat was hij blij, hè?
1: Oh ja, en terecht ook. Ja. Ja, voor Hairspray. Fantastisch hoe hij dat doet en dat hij nu deze award heeft gewonnen is meer dan terecht. Dus ik ben heel erg blij voor hem. Ja. En benieuwd hoe hij er naar kijkt.
0: En een mooie speech was dat.
1: Ja.
0: Dat was om in de woorden te spreken van Suzanne en Freek. Goud.

0: Genesis, follow you, follow me. Zometeen nieuws van 8:30. Waar ga jij het dan in elk geval over hebben, Carolijn?
1: Nou, ik wilde wel eens even met jou naar het strand, Bert. Om te kijken hoe druk het is in de strandtent. En of ze zich al heel hard aan het voorbereiden zijn. Nou, wat denk je?
0: Ja, dat zou wel.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Ik vind het een leuk idee om met jou naar het strand te gaan. Neem jij de melkflessen mee?
1: Ja, dat is goed. Jij de zonnebrand, goed?

0: Nintendo. Het is exact 8:30. Carolijn, het nieuws.
1: Ja, goedemorgen. De Nederlandse actievoerders en journalisten die op een hulpgoederenboot voor Gaza zaten, zijn in Israël hard aangepakt. Gisteren werden ze door Israël naar Turkije gestuurd. En daar vertelde deze actievoerder wat hij in de cel mee heeft gemaakt.
2: Gisteren dus als een hond in een kooi met z'n allen opgepropt. Veel te kleine kooi weer natuurlijk. Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel. Op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Mijn handen zijn kapot. Van de handkerchiefs die ze gebruiken, die zijn van metaal. Die zijn ontzettend pijnlijk. En dan moet je proberen te zitten. Je moet op je knieën zitten. En ze zijn voortdurend met de luide stem maken ze duidelijk van, ga zitten, ga zitten.
1: Ja, alle ruim 400 internationale activisten zijn weer vrij. Een Nederlander zegt tegen de Volkskrant dat hij 3,5 dag is gemarteld door Israëlische militairen. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. Gisteren gingen ze dus naar Turkije en vandaag vliegen de Nederlanders terug naar huis. De druk is weer even wat van de ketel in Ter Apel. En dat kwam door hulp van buiten, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
3: Het heeft ermee te maken dat de helpende hand kwam uit Amsterdam en uit Gieten vlakbij Ter Apel. Daar hebben ze extra plekken vrijgemaakt om mensen op te vangen. Dat betekent dat in Ter Apel het even weer wat rustiger is. Maar de grote vraag is wel voor hoe lang? Want er is gewoonweg een structureel tekort aan opvangplaatsen. En de verwachting is dat over een paar dagen de problemen in Ter Apel weer gaan toenemen.
1: Automobilisten op de A2 richting het zuiden kunnen weer wat beter doorrijden, want de gaten in de weg zijn gerepareerd, meldt de ANWB. De afgelopen dagen waren er lange files op de A2 bij knooppunt Everdingen. Het asfalt was daar al kwetsbaar door de winterse omstandigheden begin dit jaar. Nou, die gaten zijn nu gedicht, de rechte rijstrook is weer open. Maar het hele wegdek kan pas na de zomer aangepakt worden, want Rijkswaterstaat heeft nog steeds te weinig geld. Ja, het is zonnig en dat blijft het hele Pinksterweekend zo. Strandtenten langs de hele kust bereiden zich goed voor op de drukte, ook in Perkpolder. Daar verwachten ze volle bak, hoorde een verslaggever van Omroep Zeeland.
4: Wat maakt het zo mooi, dat soort drukke dagen?
5: Ja, het is natuurlijk met z'n allen strijden, één team, één taak. De mensen het naar de zin maken en als we dan zien dat we het met z'n allen kunnen bewerkstelligen, dan komt er 's avonds laat toch adrenaline vrij en dan is het gewoon genieten.
4: U heeft net een hemelvaartweekend achter de rug wat toch wel fris en koud was. Hoe was dat?
5: Ja, dat is een duidelijk verschil. Na een hemelvaart die toch een klein beetje in het water viel, hunkeren we met z'n allen denk ik naar die zon in de Pinksteren.
1: Ja, ze zoeken daar nog wel personeel, maar ze denken dat dat wel goed komt. Ja, zonnig en warm dus. En vandaag wordt het 24 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Carolijn. Ik heb een mooie Franse plaat.

0: Countdown om 9:50. We hebben een winnaar aan de telefoon en ik wil graag heel groot applaus voor hem. Ik heb het over Richard Groenendijk. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat was een mooi moment. Afgelopen week won de Musical Award voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. Ja. Voor je rol als Edna Turnblad in Hairspray. En het bijzondere is eigenlijk, het was eerst nog maar de vraag of je überhaupt een nominatie zou krijgen. Hoe zit dat precies, Eline?
2: Nou ja, eigenlijk was het wel overduidelijk wat mij betreft dat hij een nominatie zou krijgen. Laat staan dat hij zou winnen überhaupt. Maar Richard en ik hadden even een grapje met elkaar op het podium. Want ik mocht de nominaties uitreiken. En ik dacht, Richard die is er overtuigd van dat hij wel die envelop krijgt.
1: Oh, nee.
2: Dus ik had dat een beetje uitgesproken. Ik had allemaal enveloppen aan de castleden weggegeven. En gedaan alsof Richard er niet eentje kreeg. Tot op het laatste moment natuurlijk hem wel gegeven. Maar je trapte er wel even in, hè, Richard?
1: Enorm, ja. Want kijk, er was nog één envelop. En toen dacht ik, ja, misschien is die wel voor mij. En toen zei jij van, Richard, kom even naar voren. En Hans Cornelissen, de producent. Toen denk ik, ja, dit gaat over de grootste musical. En niet over best. En dat was inderdaad ook zo. Dus toen zei ze, nou, nu is het klaar. En zei ze, of heb ik toch nog één? Ik denk, ja, joh, jongens.
0: Ja.
1: En toen had ik hem inderdaad. Ja.
0: En wat betekent deze onderscheiding voor jou?
1: Ja, het is, weet je, het gaat natuurlijk in het vak niet om de prijzen. Maar het is wel hartstikke leuk dat je zo nu en dan even op die manier een succesje behaalt. En een schouderklopje krijgt van, joh, het is goed wat je doet. En, Eline, jij zei nu van, was ervan overtuigd dat je nominaties zou krijgen? Natuurlijk heb ik eraan gedacht. Maar ja, je twijfelt toch. En weet je wat het is? Wat is nu ook met het winnen? Heel veel mensen zeiden, nee, maar dat wint Richard Groenendijk. Denk ik, ja, dat zal, maar dan moet het wel ook nog gebeuren.
2: Ja, dat snap ik, ja.
1: Dus dat, weet je, dat was net met William Spaar vorig jaar. Daar zei ook iedereen het van. En dat ging ook naar iemand anders. En toen dacht ik moet er ook niet te veel op gaan rekenen. Maar dan zou het tegenvallen.
0: Ja,
1: ik duurde lang die avond in de zin van...
2: Ja. En jij zat ook op het einde natuurlijk.
1: Ja, het was van de rollen die was ik de allerlaatste.
2: Ja,
0: oh. En dan zie je die genomineerden op een rij op televisie. En dan hou je er dan ook rekening mee met het feit dat je hem dus niet krijgt... en dat je je gezicht dan in de plooi moet houden?
1: We hebben geoefend. Ik heb samen met Katelijne de Zonnevieren, die zit bij mij in de voorstelling... hebben we het winnaarsgezicht geoefend en het verliezersgezicht.
2: Oh, wat goed. Nou ja, gelukkig kon je het winnaarsgezicht laten zien en had je ook wel een hele...
1: Ja, heel anders als het dan geoefend had.
2: Ja.
0: Had je de speech ook geoefend? Want die had je wel op een blaadje bij.
1: Ja, want weet je waarom ik dat doe? Omdat ik vind dat heel veel mensen kunnen soms dan zo gaan rafelen en in paniek. En dan vergeten ze weer de regisseur of zo, noem maar wat.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik moet gewoon even een paar belangrijke mensen voor mij noemen. En even wat mensen die normaal gesproken niet in het schijnwerper staan. Zoals de mensen van de Kap en Griem en mijn kleedster. Wat die keihard moeten werken achter de schermen, die dingen wat je meemaakt. En toen dacht ik, en dan is het netjes en kort. En ik wil even een kort statement maken over dat er zoveel negativiteit de laatste tijd is. Op social media, mensen maken elkaar af, vinden van alles van elkaar. En ik denk, wat ik ook zei op het eind, je kan best veel bereiken in je leven als je lekker met je eigen zaken. Ja,
0: ben ik helemaal met je eens, Richard. En dat statement...
1: Kan een t-shirt.
0: Dat statement viel me op voor de mensen die het gemist hebben. Ik laat nog even horen zoals dat afgelopen woensdagavond klonk.
3: En deze prijs is voor iedereen die ergens van droomt en daar positief de schouders onder zet. En voor al die negatieve mensen die altijd en van iedereen wat hebben... Je kan heus wat bereiken als je je lekker met je eigen zaken bemoeit, jongens. Bedankt, tip van de dag.
0: Het kan ook heel inspirerend. Het kan natuurlijk ook heel inspirerend werken, hè? Mensen die je droom willen afnemen om juist dan net nog weer een tandje harder te gaan werken.
1: Ja, every kick is a boost inderdaad. Maar ik denk dat we toch dat je meer bereikt in het leven als je gewoon lekker in het licht gaat staan. Je bezig gaat met de positieve dingen. En als jij gewoon lekker in het leven staat, heb je helemaal geen tijd om je te bemoeien met anderen.
0: Nou,
1: en inderdaad, ik heb natuurlijk ook heel vaak gedacht, wacht maar.
0: Ja.
1: Weet je, toen ik jong was, tuurlijk. Maar ik denk dat je moet gewoon zelf lekker schouders eronder en hoppakee vooruit.
0: Mooi. Gisteravond stond je alweer op de planken en toen overheerste nog steeds het gevoel van trots volgens mij. Want je nam je award mee. Luister even.
4: Oh, daar ben je. Emma, is mijn was al klaar?
5: Die was
4: voor
5: jou,
4: hebben
5: vandaag zo niks
4: gegeven,
5: weet je waarom niet? Ik heb namelijk een musical.
1: Ja, dat was heel erg leuk.
5: Sorry, jongen, en...
2: heerlijk.
0: Waar was dit eigenlijk?
1: Jammer, het grappige is dat we hadden het erover met de resident director, met degene die ook regie doet. En ik zei, dat zou toch geestig zijn dat ik dan op die draaischijf opkom. Hij zei, ja, dat kan ik voor één keer doen. En dit is ook nog eens in Rotterdam, dus mijn eigen stad.
2: Ja.
1: Vanavond is het weer gewoon een normale voorstelling. Maar ik ben altijd bang dat inderdaad de mensen stilvallen. Dus ik zei al tegen Nolaila Karim, als het stilvalt, dan speel ik gewoon door.
2: Oh, ja.
1: Maar dat was, want ze gingen echt, want je hebt nu ingekort, maar het was echt een staande ovatie van een minuut.
0: Ze hebben het ingekort, maar anders dan zouden we...
2: Morgen nog bezig zijn met dat applaus.
1: Ja, ja, maar het was heel leuk. En nu is het ook weer klaar, want ik heb van Jenny Arian geleerd, prijzen, je mag het best even vieren, maar je hoeft ze ook niet op te spelden. En hoppakee, weer door. Vanavond weer gewoon een voorstelling.
2: Hoppakee, weer door. Nu Hairspray. Volgend jaar sta je natuurlijk ook gewoon weer in het theater met je eigen show, wat je natuurlijk ook fantastisch doet. Maar Richard, beloof me alsjeblieft, kom nog een keer terug in die musicalwereld en pak nog een andere rol, want we kunnen je niet missen. Je doet het zo goed.
1: Ah, dat is lief dat je dat zegt. En het kan nog wel even een paar seizoenen duren, maar er spookt al iets rond. En ik zit niet in de Phantom, hoor.
2: Ja, ik wou net zeggen.
1: Nee.
2: Leuk.
1: Nee, daar wordt hier en daar wat gepeild. Oh, en dat zou een hele mooie rol zijn.
0: Oké. Okay. Richard Groenendijk, een eer om je even te mogen spreken hier zo in de vroege ochtend. Dank voor je tijd en ik wens je een mooi Pinksterweek en alle geluk.
1: Dankjewel, veel succes.

0: Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. En Jackson, daarvoor nog Shattered Dreams van Johnny Hates Jazz. Nou, zometeen hier op NPO Radio 5 natuurlijk. De arbeidsvitamine met Hans Schiffers. Daniel Dekker is onderweg met Lunch Lekker. Magical Mystery Tour gaat ook weer van rijden vanmiddag. Hè? Met Stefan en met Tim. De weekendborrel komt eraan. Altijd mooi. Met de 5 in de klok, zeg ik. Avondstart met Simone. En dan vanavond ook nog de avond van 5. Enfin, eerst maar eens even een rondje langs de velden. Want hoe gaat jouw weekend eruit zien, Dennis?
1: Ja, ik ga ten eerste heel erg uitrusten en genieten van het weer. En morgen naar Michael the Movie, eindelijk.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat stond al heel lang op de planning. En voor de tweede keer naar Harry Styles. Opnieuw naar Harry Styles.
0: Oké, okay, dan kun je het nu wel zien, want ze hebben het podium aangepast, ja. Heb ik begrepen. Dus heel veel plezier daar. Jij dan, Eline?
2: Nou ja, ik ga lekker de zon in en een beetje werken, maar vooral heel veel de zon in. Ja.
0: Oké, okay, ja, lekker toch?
2: Ja. Ja. En jullie?
3: Nou, ja. Ik ga vanavond met mijn moeder eten. Ik ga speciaal voor haar koken.
2: Oh,
3: dus
2: leuk.
3: We hebben lekker meidenavondje samen.
1: Wat ga je koken?
3: Weet ik nog niet. We moeten vandaag even iets verzinnen. Maar iets dat zij lekker vindt in ieder geval.
0: Nou, ik ga morgen in elk geval naar Suzanne en Freek in de Arnhemse Gelderdoom.
2: Leuk, jullie hebben allemaal goed voor elkaar. Veel concerten.
0: Ja, het zijn goede berichten allemaal. En we zijn er natuurlijk ook gewoon komende maandag op Tweede Pinksterdag in de vroege ochtend hier op NPO Radio 5. Iedereen een goed weekend en vooraleerst...
2: Een goede dag!

0: Samen Max.
1: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
2: Wat een vreemde vraag.
1: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
2: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
1: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
2: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
1: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
16: Goedemorgen Hans. Bedrijven en instellingen moeten paraat staan voor een nieuwe golf van digitale aanvallen met behulp van AI, kunstmatige intelligentie. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cyber Security Centrum. Want AI is veel beter in hacken dan dat mensen dat zijn. Zo kon dit cybersecuritybedrijf een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken binnendringen.
17: Nou, hier zie je letterlijk de wachtwoorden tot die server. We hebben aangetoond dat er vervolgens, als je die wachtwoorden gebruikt, er geen blok plaatsvindt. Dus we worden niet tegengehouden.
16: Het Nationaal Cyber Security Centrum zegt dat bedrijven ook AI moeten gebruiken, maar dan om kwetsbaarheden in hun eigen systemen op te sporen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. De bank heeft dat bevestigd. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. En voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Bij andere bedrijven wel. Vakbond De Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Vrouwelijke raadsleden in Amsterdam hebben gisteren een rondje hard gelopen rond de Sloterplas. En dat deden ze niet voor niets. De laatste tijd worden vrouwen daar lastiggevallen door jonge mannen op fatbikes.
0: Dat kan niet. Openbare ruimte is net zoveel van ons als die van mannen. De VVD heeft vorige week gevraagd aan het college om permanente camera's in de Sloterplas te plaatsen. Zodat we ook echt de pakkans kunnen vergroten.
18: Dus met je conditie?
0: Best wel goed, denk ik. Maar daar gaan we niet achter komen. Ik sport wel. Hardlopen nog niet helemaal mijn ding. Wilde ik wel, dus dit is een goed begin.
16: En het lukt maar niet om de dode walvis Timmy te bergen. Na de Duitsers zijn nu ook de Denen er druk mee, want het dode dier ligt op een zandbank voor de kust van een klein Deens eilandje en dat dreigt te ontploffen, vertelt deze deskundige.
19: Als een zoogdier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat wordt een soort drijvende tijdbom.
16: Ja, dus moet er een gat in Timmy worden gemaakt, maar daar moet je wel verstand van hebben.
19: Je moet in één keer een hele grote haal geven. En dat je een snee maakt van een meter lang of zo, zodat je een groot gat maakt. Want als je een heel klein gaatje prikt, dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
16: Ja, maar dat hoeft misschien niet meer, omdat hij waarschijnlijk snel explodeert. En daarom stopte Denemarken gisteren al met de berging. Het weer zonnig en warm. Het wordt 24 tot 27 graden.
20: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

werd in een Britse studio. In de aangrenzende controlekamer stond het Rolling Stones Backstreet Girl te spelen. Toen, het loonde wel de moeite allemaal, want lukte Golden Earrings om net niet, of eigenlijk wel, de Beatles niet voorbij te gaan met Michel, maar wel op de tweede plaats te eindigen. Welkom, het is vrijdag, het is prachtig weer en we gaan heerlijke arbeidsvitamine draaien. En die komen uiteraard ook weer voor rekening van twee partijen. Het Rijk Metselbedrijf en Kroeze en Bouw in Beerta is dat, in Groningen. Jan en Anton Rijks en Bert Kroeze, die zijn bouwvakkers, ZZP'ers. Begonnen als groep metselaars in Duitsland, rond 1995 was dat, rond Berlijn. Maar de laatste jaren leggen ze zich meer vast op timmerwerkzaamheden. Dat is minder belastend, maar nog iedere dag gaan ze met plezier naar het werk. Waar humor bovenaan staat, schrijven ze. Alle drie hebben de heren een andere muzieksmaak. En wat we te horen krijgen vanmorgen is vooral de smaak van Anton. Maar ook Bert en Jan zullen genieten, schrijft hij. En jullie allemaal hopelijk. En dan de wandelmeisjes in Tubbergen. Daar wandelt Annie Kemna elke zondagmorgen mee in de schatkamer van Nederland, Twente. Ook doet ze dat in de wachtkamer van het paradijs, Tubbergen of omgeving. En we zijn zo rond de 70, delen lief en leed, lachen heel wat af. En we gaan ook daarnaast nog regelmatig naar het

Het optreden van Pearl Jam op Pinkpop in 1992 werd ooit uitgeroepen tot het beste optreden daar ooit. Pearl Jam, die had echt een hotline met ons Kikkerland. En 18 jaar later werd dit ook weer heel warm ontvangen. Deze ballade van Pearl Jam, Just Breathe. Daarvoor Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Man. Beetje mal was het wel eigenlijk, dat nummer. Save Your Kisses For Me. Maar het moest bijzonder op ABBA lijken trouwens. En Graceland hoorde je van Paul Simon in de documentaire Under African Skies. Zei hij ooit weinig aan te merken hebben op die Graceland track, terwijl hij toch heel erg kritisch naar zijn eigen werk luistert. Maar dat vond hij bijna dan perfect, dat liedje heeft hij al eens verteld. Ik heb dadelijk een hele futuristische track voor je.

De arme wijken van de stad werden in de jaren 60 voor het eerst aangeduid als ghetto's. En McDavis leverde Elvis een tekst over een kind in een sociaal ongewenste omgeving die dan gedwongen is om de weg van zijn vader te gaan. Dat was vooruitstrevend. Daarvoor ook vooruitstrevend Donna Summer met I Feel Love, maar in een heel ander opzicht. En je hoort ook nog Lazy Sunday van de Small Faces in dat heerlijk gezongen Cockney accent. En dit is Boy George.

0: vitamine. Is jullie dagelijkse programma.
1: Van maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 5.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Naar buiten hing de vrolijke Frans altijd uit, Frans Halsema. In de privésfeer schijnt hij moeilijk rust te hebben gevonden. Het ging daar straks over de Musical Awards bij Bert Hanrikman. En Michiel van Erp die regisseert Soy Kroon bij zijn eerste grote hoofdrol in de musical Voor Haar. Die dan in oktober gaat primeuren. Ik ben heel benieuwd hoe hij die rol invulling gaat geven. En iets meer over het leven van Frans Halsema te weten te komen. Jij misschien ook. The Fortunes met You've Got Your Troubles hoorde je uit hun eerste leven. Ze had later nog een leven met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Maar dit was uit die eerste tijd. En de Culture Club kwam voorbij met Karma Chameleon.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Het is een lekkere, rauwe Neil Diamond die we deze dagen horen. Met werk van Rook Wilburn. One side of me is warm and quiet.

Als Paul McCartney zelf vraagt, dan zal hij waarschijnlijk komen met Let It Be als zijn favoriete Beatles track. Maar misschien ook omdat Mother Mary daarin genoemd werd. De vrouw die jong overleed bij Paul voordat hij met John Lennon muziek ging maken. En het blijft natuurlijk een schitterende titel. De zon schijnt, het is lekker. En dan denk ik altijd weer terug aan dat Braziliaanse dansje dat de hele wereld veroverde. Met een Frans gezelschap zit allemaal raadselachtig in elkaar. Want waar kwam dat zomaar ineens vandaan? Die dans maakte in elk geval in heel veel mensen veel los, want het zag er super erotisch uit. Dit is de

0: God's sakes, turn around.
1: Nee, het is geen femicide. Het is een poging, of in ieder geval een voornemen om iets met die vrouw te doen. Maar hij is ook een stukje loers, want hij kan niet bewegen, ligt op bed. En zijn vrouw gaat er lekker vandoor en gaat lekker stappen. Zo ongeveer is het verhaal, denk ik, van Kenny Rogers met Ruby, Don't Take Your Love to Town. Spannend hoor. Daarvoor Kaoma met Lambada. En midden in de arbeidsvitamine komen we dan ook Son Mieu tegen. Want die staat namelijk op het verlanglijstje van een van de aanvragers. Dit is Dancing at the Doors of Heaven.

0: Johnny Jeu met Dancing at the Doors of Heaven. Leuk om die hier tegen te komen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
13: Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Vrij Nederland meldt dat. De ambtenaren zijn bezig met een Europese wet die sociale mediabedrijven strenger aanpakt en ze verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. Tech-redacteur Joost Schellevis weet meer.
14: Het gaat in ieder geval om verslagen van bijeenkomsten. Met wie er is gemaild over die bijeenkomsten, wie er is uitgenodigd. Dus ook echt informatie uit Microsoft-systemen. Waar dus Nederlandse en Europese overheden klant zijn. Die zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid. En dat is toch wel echt schokkend eigenlijk.
13: De VS ziet de nieuwe Europese wet als censuur en heeft Microsoft, Google en Meta verplicht om die namen te geven. Het gevolg kan zijn dat de Nederlandse ambtenaren en wetenschappers Amerika niet meer in mogen. Ondertussen blijft de Amerikaanse regering Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde kindermisbruiker Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins nog handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. En tienduizenden gelovigen zijn dit Pinksterweekend in Biddinghuizen in Flevoland bij Opwekking, een meerdaags festival met concerten, workshops en veel gesprekken. Ja, ook nog mooi weer.
15: Ik ben hier voor, ja, kijk uit, voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
16: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus.
17: Ja, kijk, papa doet dan eerst wat leggen op de grond, de tent. Daarna gaan ze hem overeind tillen en nog doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
18: Maar er komt weer rood, maar die moet rechtdoor. Niet te hard.
13: Ja, vorig jaar stonden er nog lange files, maar dit jaar niet, omdat de organisatie 3 aankomstplekken heeft gemaakt in plaats van 1. Het weer, zon, in het noorden wel wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

die 40 gezongen door Sammy K. Dave Bartholomew vond het een afgekloven boterham, maar Fats Domino die wilde hem graag opnemen. En die haalde dus die Dave met wie die zaak samenwerkte over. En het, eigenlijk hebben ze de definitieve versie op de plaats gezet. We hebben vandaag aanvragen van de wandelmeisjes uit Tubbergen. Wandelen doet Annie Kemna sowieso graag met velen, zo'n 3 keer per maand. Ook dan blijven we in de wachtkamer van het paradijs, Tubbergen of omgeving, zegt ze. En ik wens jullie veel plezier en ons allen veel gezondheid. Dus Annie, haar lijstje doet het vanochtend naast die van Rijks en Kroezenbouw in het Groningse Beerta. Met name Anton is de muziekman van Hendrietjes. Maar hij hoopt dat ook Bert en Jan hiervan genieten. De timmerlieden begonnen ooit als metselaars in de jaren 90, maar gaan nog altijd met veel plezier naar hun werk.

0: Ze vroegen Roy Orbison met veel arbeidsethos zo te horen. Working for the man. Daarvoor Over de Muur van het Klein Orkest. We kijken een beetje terug daarmee op de pacifistische Hollanditis-beweging. Begin jaren 80, de strijd tegen kruisraketten. Hoe anders is deze tijd nu eigenlijk, hè? En Al Stewart met Year of the Cat hoorde je ook.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Een klein puzzeltje, het bestaat uit 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. In die volgorde is het nooit de juiste volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken. En het zal je vast lukken vandaag met een heel bekend liedje van Michael Jackson. Billie Jean is not my lover. She is just a girl who claims that I am the one.
1: 1. 2. 3. 4.
0: Een nieuwe generatie maakt helemaal kennis met Michael Jackson op dit moment in de bioscoop.

die er een puzzeltje van gemaakt hebben. Weet jij hoe die moet? Niet 1, 2, 3, 4, dat is nooit de juiste volgorde. Wat wel, dat mag je zelf bepalen. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. Julio!

0: Dat is natuurlijk Boudewijn de Groot. Ooit hebben we die klassikaal besproken. Dat was op de HAVO, weet ik nog wel. Ik weet niet meer welke les het was. Het zal Nederlands geweest zijn natuurlijk ook. Maar het was mooi om dat te doen. Alleen toen was ik iets van 18 jaar of zo. Dus die teksten drongen nog niet zo tot me door als nu. Want het gaat natuurlijk over een 22-jarige. Dus ik dacht toen al dat het over een oude lul ging of zo waarschijnlijk. Zo werkt dat altijd.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Wietse de Jong, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je staat buiten. Je hebt net je machine bijgevuld. Wat doe je?
2: Ja, klopt, ja.
0: Wat doe je? Wat voor werk?
2: Ik werk op een timmerfabriek.
0: Op een timmerfabriek?
2: Houten kozijnen.
0: Oh, wat leuk. Hartstikke goed. Dus daar was je nu mee bezig net?
2: Daar was ik mee bezig, ja.
0: En wat maakt er zo'n lawaai? Want je bent nu even naar buiten gelopen, geloof ik.
2: Nou, die machine maakt nogal wat lawaai, dus ja.
0: Dat wil je niet mee.
2: Dan kun je beter even naar buiten lopen.
0: Nou, hartstikke goed. Fijn dat het even mocht. Laat eens horen wat jij van die puzzel gemaakt hebt.
2: Ik had er 4-3-2-1 van gemaakt.
0: Je hebt het helemaal omgedraaid dus eigenlijk, als het ware.
2: Ja, ik heb het helemaal omgedraaid.
3: 4. 3. 2. 1.
0: Ja, maar het is wel goed. Ik ben heel benieuwd wat voor kozijnen je maakt als je de boel zo makkelijk omdraait. Dat zal er best goed uitzien, denk ik. Ja. Hey, maar ik vind het tof dat je dit gedaan hebt. Ik krijg voor mij een arbeidsvitamine puzzelboek.
2: Nou, geweldig.
0: Ja, het enige echte officiële.
2: Nou, kunnen we mooi buiten puzzelen.
0: Ja, dat kun je zeggen. Nou, snel naar binnen weer, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Hey, dankjewel.
2: Yo.

mooi. Ja, die vrouw verraste me al in 1983 met 99 luchtballons. En wat is die Duitse taal dan toch mooi als je haar daar hoort zingen over haar eigen leven. We hangen aan de lippen. Het is alweer een liedje van 17 jaar geleden. Maar er wordt flink op gereageerd. En altijd mooi als je dat zomaar kan draaien. Never Marry a Railroad Man van Shocking Blue. Daar heeft Eve Wouters nog over gezegd dat hij op het Huygens Lyceum blij is. En het voorrecht had om op die school zowel Sandy Coast als Earth and Fire en Shocking Blue te hebben gezien. Het was destijds een behoorlijk vooruitstrevende school in Voorburg, zegt hij. Dat kan ik me helemaal voorstellen. En Billie Jean hoorde je met Michael Jackson. Maar dat wist je al, want die hoor je zo vaak overal, je hele leven al. Net als al die andere mooie liedjes, zoals deze van Bob.

I've been loving you too long van Otis Redding hoor je net. En Little Green Bag was van George Baker natuurlijk. Op het Spui in Amsterdam kwam regisseur Quentin Tarantino zijn boek nog wel eens signeren. Omdat hij een hotline had met Amsterdam. En daar heeft hij ook die George Baker ooit een keer opgepikt voor zijn films. Fijn. Anton Rijks was met zijn vrouw in Nashville in het Johnny Cash Museum. Het heeft indruk op hem gemaakt, schrijft hij. Hurt is dit.

0: Away.
1: Johnny Cash. Aan het einde van de rondgang in het Johnny Cash Museum schijnt de stoel te staan dat die videoclip Hurt. Met daarboven dan die clip die wordt afgedraaid. En dat komt toch wel binnen, zegt Anton Rijks, een van de aanvragers van vandaag. Dus we moesten, mijn vrouw en ik, toch wel even een traantje wegpinken toen we dit hoorden. Dat is heel voorstelbaar. Inmiddels is het lekker buiten en kijken we naar de mooie groene bomen. De zon schijnt, en wat heb je dan nodig nog?

0: en wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
22: Ook werkgevers willen niet dat het kabinet de AOW-leeftijd sneller laat oplopen. Dat zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW vanmorgen in de Telegraaf. Vertelt ook verslaggever Roeland Muller.
23: VNO-NCW maakt zich vooral heel veel zorgen over die snellere stijging van de AOW-leeftijd. Zij zeggen ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust. Dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen dat is geen goed idee. En dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen ja, afspraak is afspraak. Dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel.
22: De vakbonden hebben alvast een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Het is nog maar de vraag of ambtenaren van toezichthouders ACM en de autoriteit persoonsgegevens straks nog de VS in kunnen. Microsoft heeft hun namen en die van Nederlandse wetenschappers doorgegeven aan de Amerikaanse overheid. Dat meldt Vrij Nederland. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale mediabedrijven harder aanpakt. Ja, de gevolgen voor die ambtenaren kunnen groot zijn, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
0: Ja, die zouden dus op een zwarte lijst kunnen komen te staan. Het kan zijn dat die bijvoorbeeld de Verenigde Staten niet meer in mogen. En daar blijkt dus ook binnen die overheidsinstanties best wat onrust over te zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook medewerkers met familie in de Verenigde Staten. Ja, wat als ze die niet meer op kunnen zoeken? Maar het zou ook nog een stapje verder kunnen gaan. Eigenlijk alles wat te maken heeft met betalingen, met hotels boeken. Je komt al vrij snel bij een Amerikaanse dienstverlener terecht. Dus je digitale leven wordt dan min of meer afgesloten.
22: Eerder gebeurde dat ook al met medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. De 68-jarige man in een rolstoel die gisteren om het leven kwam op station Bijlmer Arena werd door de aanzuigende werking van een voorbijrijdende intercity naar het spoor getrokken. Daardoor kwam hij tussen de trein en het perron terecht. De politie spreekt van een noodlottig ongeval. Brandweerlieden hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat lukte niet meer. En de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is eindelijk weer open. 2 jaar geleden stortten de hellingbanen in, waarbij wonderwel niemand gewond raakte. Sinds vandaag is de parkeergarage weer in gebruik en daar is het ziekenhuis blij mee.
1: We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar heel erg moeten behelpen met parkeerplekken in de omgeving. Maar ja, dat we nu weer gewoon met bezoekers, patiënten, maar vooral ook onze medewerkers hier terecht kunnen, dat is echt heel fijn.
2: In een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ik ga toch een keer met de auto. En toen kon ik gewoon parkeren, dus dat is echt heerlijk.
22: Het weer zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 24 tot 27 graden. Het hele Pinksterweekend blijft het zomers warm.
11: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ze hebben net een nieuw album ook nog uit. Foreign Tongues heet dat. De aanvragen die komen van Rijks en Kroeze Bouw in Beerta in Groningen. En Winschoten, Anton Rijks en Jan Rijks en Bert Kroeze, die begonnen als metselaars, maar doen nog steeds timmerwerk met veel plezier. En andere aanvragen komen van de wandelmeisjes vanochtend in Tilburg. Wandelen doen ze in de

Prachtige track van Frank Boeien in de arbeidsvitamine. De ontmoeting met een arrangement van Hans Hollestelle. Daarvoor hoorde je Billy Ocean. En ook weer eens leuk een keertje Red Red Wine. Maar dan door de blonde zanger van de T-set. Dat nummer, dat blijft ook al een heel leven. Adriaan.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Timmy Euro, zo, dat is levensecht, zeg. Dat is, ik hoop dat het haar heeft opgelucht, deze opname. Dat moet haast wel. Ze werd er in ieder geval wereldberoemd mee. The Three Degrees hoorde je met Dirty Old Man. And I'll See You in My Dreams, Bruce Springsteen. Dit zijn arbeidsvitamine met de trailers, skin deep.

Uitmuntend is het. Alles wat Queen in huis heeft, dat gebruiken ze hier. Love of My Life. En dan Brian May met die lekkere gitaar. Fijn, je hebt het waarschijnlijk zo vaak gehoord, maar dan iedere keer toch weer verrassend om te horen. A Night at the Opera, daar kwam het vandaan. R.B. Greaves met Take a Letter Maria en Skin Deep van de Stranglers waren er. En nu uit Beerta, waar de aanvragen komen van onder meer Anton, die schrijft: Dwight Yoakam zou ik graag nog eens live willen zien, maar kom niet meer naar Nederland, zegt hij. Van zijn derde studioalbum is dit Dwight Yoakam met Buenas Noches from a Lonely Room.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Sylvia hoorde ineens dat haar vader de Spaanse kostganger Lorenzo López Fernando is. In 1966 woonde hij in bij de familie Dorrestein in Hilversum. En hij had iets met moeder Marijntje Puik. Hij werd Fernando genoemd en hij komt uit Madrid.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

Heerlijk, die schorre stem van de dames. Sister Sledges, dat We Are Family met Dwight Yoakam daarvoor. Die hoor je ook niet altijd. Dit waren de aanvragen van vandaag. En die kwamen van Rijks en Kroeze, Bouw Beerta en ook nog van de wandelmeisjes uit Tebergen. Zo hebben ze zichzelf omschreven. Dus als je het leuk vindt om mee te doen met het programma, dan weet je ons hopelijk te vinden via arbeidsvitamine.nl. Hetzelfde adres waar je ook de puzzel kunt spelen altijd en leuke prijzen kunt winnen. Het wordt een mooi weekend, geniet daarvan. En vooral lunch lekker met Daniel Dekker straks. Tot maandag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 12 uur, nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
10: Goedemiddag, Daniel. Staatssecretaris Van der Burg vindt het zorgelijk dat Microsoft namen en andere gegevens van Nederlandse ambtenaren heeft overhandigd aan de Amerikaanse overheid. De ambtenaren werken aan een Europese wet om sociale mediabedrijven harder aan te pakken. Tech-redacteur Joost Schellevis vindt het schokkend dat die namen nu zomaar doorgespeeld zijn en zegt dat de gevolgen groot zijn. Niet alleen voor de betrokken ambtenaren, maar mogelijk straks ook voor andere overheidsinstanties.
11: Tot nu toe is de reactie eigenlijk heel relativerend eigenlijk geweest. En ook bij Microsoft zelf, maar ook bij de overheid. Hè, dus die houding van, het werd bijna meer als een soort complottheorie gezien dat iets als dit zou kunnen gebeuren. Het is natuurlijk niet aan ons om te bepalen welke overheid wat gebruikt, maar dat de Belastingdienst nu de overstap aan het maken is naar Microsoft en daarmee doorgaat, het lijkt me dat daar echt wel serieuze vragen over te beantwoorden zijn.
10: Veel gemeenten doen te weinig of helemaal niets aan asielopvang. Binnenkort moeten die gemeenten op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel. Vannacht schoot de gemeente Gieten te hulp om te voorkomen dat er mensen in Ter Apel in het gras moesten overnachten. Asielzoekers konden in een sporthal slapen in Gieten, zegt de burgemeester.
12: Ja, mensen in het gras slapen vinden wij ook gewoon niet humaan. Dit is inderdaad een oplossing voor één nacht. Het is geen ideale oplossing, maar mensen in het veld laten slapen vinden wij ook nog erger. Dus zeg van, als het dan nodig is, dan kun je beroep op ons doen.
10: Gisteravond gingen duizenden mensen in het centrum van Utrecht de straat op om te laten zien dat asielzoekers welkom zijn. Presentator Stephen Colbert heeft afscheid genomen van zijn tv-programma The Late Show. Na 33 jaar verdwijnt het van de buis. Het was een van de best bekeken Amerikaanse tv-programma's.
13: Uiteindelijk zei ze ja. Dat is...
10: Pardon, die had er even in moeten staan. Komt ie aan hoor, Stephen Colbert is dit. Die afscheid neemt gisteravond op de Amerikaanse tv.
14: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years... and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
15: We were just there tonight.
16: How was it?
15: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was definitely a party.
17: 3 days to get in, but never got in.
16: 3 days here at Broadway?
17: Yes.
10: Ja, volgens omroep CBS moet het programma verdwijnen vanwege bezuinigingen. Maar er wordt ook gewezen op druk vanuit het Witte Huis. En niet alleen zijn er boeren die met aardappels zijn blijven zitten. Ook met knolselderij. De oogst was gewoon heel goed dit jaar. Het kwam ook bijna altijd wel weer goed. Deze Zeeuwse teler heeft bijvoorbeeld te veel appels. En ook hij is ze kwijtgeraakt. Hij belde met No Waste Army en die had een oplossing. Gaat lekker vandaag. Ik ga de Zeeuwse boer er even bij pakken. Die dacht van ja, ik wil ook mijn appels wel kwijt. En die andere boeren zijn kwijtgeraakt via No Waste Army. Dat is misschien een oplossing. En toen zeiden ze dit.
13: Uiteindelijk zei ze ja, dat is leuk. We maken er appelsap van. En nou goed, uiteindelijk toch nog een redelijk prijs voor gekregen. Het is niet te hopen dat het elk jaar zo wordt. Want dat, blijf je ook geen fruitdeel ermee. Hè? Want je gaat niet telen voor appelsap.
10: Het weer dan nog. In bijna het hele land een strak blauwe lucht. En het is zonnig. De temperatuur loopt op naar 24 tot 27 graden.
9: Ja, dat geldt ook voor de apparatuur die je gebruikt. Daar zit de warmte wel goed in.
10: Die wil ook vrij. Ja,
9: ja, ik zie je zo meteen.
10: Tot zo. Hè.
9: Gezellig. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: onze vlag.
1: Vlag?
0: Jawel, de enige echte oranje Omroep Max-vlag in de zetmast van NPO Radio 5. Officiële begin van de muzikale lunch voor deze vrijdag. De laatste van deze week. Eet smakelijk. Over een paar minuutjes is hier Treintje Oosterhuis. Want er is iets te vieren binnenkort. Het jubileumconcert dat ze gaat geven in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. En ook Waylon en René Vroger komen gezellig langs. Ze hebben samen een nummer opgenomen. En straks natuurlijk ook horen hier in de show. Het is vrijdag 22 mei. Dit is Lunch Lekker.

0: The China Girl. Wat een lekker liedje nog steeds, hè? 1983. En dan worden we de enige echte Animals uit de jaren 60. De Evergreens hoor je hier op NPO Radio 5 natuurlijk. En dat was Bring It On Home To Me. Geschreven door Sam Cooke. En toen dacht ik, nou, misschien ook wel leuk om Sam Cooke zelf weer een keertje te laten horen. Even kijken, nou, gaan we zo meteen wel even uitzoeken. Eerst even naar onze gast van vandaag. Jawel, want ze is bij ons. Treintje Oosterhuis.
1: Te zijn.
0: Nou, gezellig om jou weer te zien op deze mooie zonnige dag.
1: Ja, toch?
0: Hoe gaat het?
1: Het gaat fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, het gaat geweldig. Dat wilde ik aan jou vragen of je niet in een enorm gat gevallen bent nu het Songfestival voor ons niet door is gegaan.
0: Nou, nee, ik val niet zo snel in een gat.
1: Nee.
0: Heb je nog gekeken eigenlijk?
1: Nee.
0: Ik moest er wel even aan je denken ook.
1: Ja, toch? Wat hebben wij wel meegemaakt.
0: Een mooi avontuur beleefd toen.
1: Nou, echt.
0: Ja, ja. En je was hartstikke goed.
1: Nou, dat is heel lief dat je het zegt. Ik was met hele andere dingen bezig. Want toen had ik mijn kleine dochtertje, hè, in mijn buikje.
0: Die had je toen al mee?
1: Die had ik toen al mee.
0: Ja. Maar daarom heb je niet de finale niet gehaald. Dat had er toch niks mee te maken. Toen staat zij op de schuld. Dat moeten we niet hebben. Nee, toch?
1: Nee,
0: maar ja, je bent natuurlijk dan... Ja, dat stiert je natuurlijk ook, Trein. Ik bedoel, jouw gezin gaat altijd voor.
1: En mijn gezin gaat altijd voor, dat klopt. Ja.
0: Want je moet nu vanavond ook weer aan de wandel.
1: Hè? Oh mijn god, ik heb spierpijn.
0: Ja, want de avondvierdaagse.
1: Avondvierdaagse en het is 10 kilometer verplicht, hè. Die kinderen moeten, de bovenbouw moet 10 kilometer. En soms is het gewoon 12 kilometer. Maar ik doe het.
0: En mama loopt gewoon mee.
1: Mama loopt mee, wel als laatste, maar ik kom tot de eindstreep.
0: De rode lantaarn aan het eind. Ja.
1: En wij doen dan zingen, hè? Liedjes zingen onderweg, anders hou ik het niet voor.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, is wel gezellig.
0: Dat is leuk.
1: Potje met vet en...

0: Ja, dat is leuk. Maar is het nu 4 dagen of is dit de laatste dag?
1: Dit is de laatste dag.
0: Oh, oké. Dus de medaille die wacht aan het eind?
1: Aan het eind, ja.
0: Dat is wel leuk, toch?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ik heb vroeger ook altijd gedaan, jij niet?
1: Nee, ik heb het nooit gedaan. Nooit ook. Het was helemaal niet aan de orde in Amsterdam. Ik wou zeggen in Nederland.
0: Ja, ik woonde toch ook in Amsterdam. Ik kan me niet anders herinneren dat ik...
1: Ja? Ja, hoor. Nou, wij hebben het helemaal gemist.
0: Door het Vondelpark ook en zo.
1: Ja.
0: Ja, ik vond dat wel leuk.
1: Nee, ik doe het nu dubbel over.
0: Alles voor een medaille natuurlijk ook.
1: Ja, toch.
0: Nou, je hebt het hartstikke druk gehad ook weer. En je bent nog steeds wel bezig, want er komt nog wel wat aan ook.
1: Ja.
0: Maar je bent hier met een hele bijzondere reden
1: eigenlijk. Ja.
0: Want het gaat gevierd worden.
1: Het gaat gevierd worden.
0: 30 jaar treintje van de zee naar Carré.
1: Ja.
0: Ja. Mooi.
1: Wat gaat de tijd snel, hè? Nou. Dat is deze zomer is dat 30 jaar geleden, de arena-opening. Die wij ons nog kunnen herinneren op het drasserige gras van de arena.
0: Ook weer iets met een jurk.
1: Ook weer iets met een jurk. Ik heb wat met die jurken, hè?
0: Ja, daar heb jij iets mee.
1: Maar die jurk pas ik wel weer, dat is dan het goede nieuws. Maar nee, dat was de arena-opening en daar begon zeg maar mijn publieke carrière. Hè? Maar eigenlijk was ik natuurlijk al lang en breed in alle kroegjes van de stad en overal aan het optreden. Maar dat was het publieke
0: grote begin. Ik weet het nog wel, er waren die jam-sessies in de Regulus Breestraat, Dwarsstraat in Amsterdam.
1: Klopt, ja. Ja,
0: hoe heette die tent ook
1: café
0: alweer?
1: Café naar boven, ja. De Korte Golf. Heren van Amstel, dat was waar ooit de Vrienden van Amstel begonnen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Daar begonnen wij allemaal.
0: En stond jij al te jammen. Toen ook al een keer met Candy Tulsa.
1: Ja, met Candy en Herman Brood kwam daar altijd langs. En met alle muzikanten uit de scene. Lois Lane was daar toen ook veel. En hele leuke tijd. Waar we echt... Dat was onze...
0: Amsterdamse muziekmafia.
1: Ja, het is echt... nee, maar wij leerden daar veel van, hè. Van in die kroegjes spelen. Dat waren onze vlieguurtjes natuurlijk.
0: Zeker. En daar is Total Touch eigenlijk ontstaan, hè?
1: Daar is Total Touch ontstaan en daar werd ik ook door Candy opgepikt en meegevraagd om de wereld rond te zingen en we zijn nog steeds connected.
0: Ja, dikke vriendinnen ook.
1: Ja, zeker.
0: Net weer de Ladies of Soul gehad in april, vorige maand. In de Ziggo Dome in Amsterdam, wat was dat goed?
1: Het was leuk, hè, dit jaar ook weer.
0: Goed ook.
1: Ja, en zij deed natuurlijk de Prince Tribute. Nee, ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon, wat dat betreft, ben ik ook wel echt oprecht ontroerd. Als je kijkt naar hoe lang gaan wij nou al terug met elkaar. Hè? Want Birgit is natuurlijk ook begonnen bij mij.
0: Birgit Lewis.
1: Of wij waren buurmeisjes toen we 17 waren. En we zijn er gewoon nog. We zijn nog steeds met elkaar verbonden. En op een manier dat we elkaar alleen maar zien shinen en trots op elkaar zijn. Dat is echt wel heel mooi, hoor.
0: Ja, zo. En het gaat ook heel mooi gelijk op. Want Cecilia Romley viert ook haar 30-jarige jubileum.
1: Ja, klopt.
0: Dat gaat nog dit jaar gebeuren in de Avonds Live in Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: In november is dat.
1: Dat is in november. En dus we zijn super trots op elkaar. En we doen ook lekker onze eigen dingen af en toe.
0: Ja. Nou, leuk dat je er bent. Laten we maar eventjes inderdaad even terugblikken naar dat prachtige moment in de Amsterdam Arena. Nu de Johan Cruijff Arena. Treintje Oosterhuis. Van de zee naar Carré, dat jubileumconcert. Moet trouwens snel zijn met kaarten. Keihard hoor ik. Het is op 9 mei 2027.
1: Het is al bijna uitverkocht, hoor ik net.
0: Oh,
1: Jesus.
0: Nou, zometeen lekker verder kletsen. Nu nog een keer de zee.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: met... Ja, ik ga meer keuze krijgen.
1: Dan... Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Ik ben geweldig, hè. Dat koos vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

0: waren ze nog een keer, de Ladies of Soul. En de Woman's World. En daarvoor waren we heel eventjes in gedachten in de Johan Cruijff Arena bij Treintje Oosterhuis. Yo, die is bij ons.
1: Yes.
0: Dat was de opening toen die kwamen. Wat leuke apps binnen met herinneringen aan die opening. Dat hebben mensen toch nog wel een beetje in hun hoofd zitten, hoor.
1: Ja, ik vind het ongelooflijk. Maar het is natuurlijk ook gewoon een heel grappig moment geweest, toch? Ik dacht, ze gaan vast een Celine Dion-achtige grote artiest daarvoor inhuren. Maar ze namen gewoon Straatkatje Treintje Oosterhuis.
0: Straatkatje ook. Nee, maar wat mooi was natuurlijk... wat ons bij is gebleven is natuurlijk ook dat die jurk zo open ging. Dat toen... Dat rood werd toen groen. Want
1: ja,
0: het
1: dus grasveld. Het grasveld. En
0: de koninklijke familie was aanwezig.
1: Klopt, ja. Nee, het was wel een heel bijzonder moment.
0: Het paste echt bij die 30 jaar treintje van de Zee naar Carré. Jubileumconcert op 9 mei volgend jaar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat wordt echt een mooie herinnering ook.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Want ik wil echt gewoon allemaal mooie liedjes gaan doen die het publiek ook uitkiest. Hè. Dus ik krijg nu al mijn hele Instagram is ontploft met reacties van mensen. Oh, ga je dat doen en dat? Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Het zijn door al die jaren heen zoveel mooie liedjes geweest. Natuurlijk de hits. Maar ook wel de pareltjes waar wij een heel mooi gevoel bij hebben. Of een herinnering. En ik vind dat ook wel... Ja, ik heb zo'n trouw publiek wat altijd gewoon elk jaar komt.
0: Maar je hebt ook zoveel gedaan eigenlijk. Van Nederlands, Engels, jazz, Stevie Wonder. Ken je mij is natuurlijk ook...
1: Ken je mij, de liedjes van mijn vader en de Henny Vrienden liedjes tot en met... Nou, alles. Ik wil ook mijn publiek bedanken door hun keus te eren. Dus ik ga zeker ook songs doen die zij hebben
0: Ze hebben hier agenda 9 mei volgend jaar wel brood meenemen. Want hoe lang gaat het duren, dit concert?
1: Het wordt een avondvierdaagse.
0: Ja, dan bijna wel, ja. Hey, maar dat wordt nog wat om dingen te kiezen.
1: Ja, dat wordt een drama. En ik weet ook, ik moet altijd binnen een curfew blijven. Dat lukt mij nooit. Ik ga altijd over de tijd heen. Dus wapen je, neem inderdaad een flesje water mee.
0: Nee, maar weet je, we gaan het vieren ook, Treintje, 30 jaar.
1: We gaan het vieren ook, hè?
0: Ja, want het is echt wel een mooie
1: mijlpaal. Ja, toch? En weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat niet alleen mijn publiek het nog steeds leuk vindt, maar ik zelf ook. Weet je, ik bedoel, we hebben van alles meegemaakt. Hè? Ook het leven is er overheen gegaan. Maar ik ben gewoon super gelukkig. Ik heb 4 prachtige kinderen. En ik vind zingen het allerleukste wat er is. Ja. En ik heb natuurlijk die workshops. Ik heb natuurlijk al die cursisten die ook meezingen. Ik hoop dat heel veel mensen in de zaal gewoon ook lekker kaart gaan meezingen.
0: Ja, dat zal wel vanzelf gaan gebeuren. Dit wordt een
1: te gek, hoor.
0: Daverend feest. Maar ja, de kaarten gaan al heel hard.
1: Ja, ik hoor het, ja. We zijn echt sinds 12 uur in de verkoop. En volgens mij is bijna 3/4 al weg.
0: Maar is er dan sprake van dat je misschien een extra dag of een extra concert... Of
1: jij brengt mij op een idee.
0: Of een matinee misschien wel.
1: Ja, misschien moet ik er gewoon een show bij. Ik kijk mijn management aan die daar op de bank zit.
0: Die zit al druk te bellen dus.
1: Nou, die zit al druk te bellen. Ja, ik zeg altijd... Ik ben altijd dankbaar als we weer een tour aankondigen... en kaarten worden weer verkocht. Ik zeg je echt oprecht... Je hebt nergens recht op, hè, als artiest. En je moet er ook nooit van uitgaan dat dat maar vanzelfsprekend is. Dus altijd ben ik nog steeds kinderlijk blij als het... Maar dit gaat wel heel hard. We zijn nog maar een paar minuten in de verkoop en het gaat echt hard. Dus misschien moeten we erover nadenken. Maar ik ga dat vragen aan mijn achterban of er nog een show in de...
0: Als dat zover is, dan kunnen we dat vanzelf alweer aankondigen op de radio.
1: Ja.
0: Nou, er zit natuurlijk ook een heel groot hoogtepunt in jouw samenwerking met Burt Bacharach... die helaas niet meer onder ons is inmiddels.
1: Nee.
0: Maar je hebt het fenomeen en de muzikaal icoon, held, heb jij ontmoet. Je hebt niet alleen Stevie Wonder een paar keer een hand gegeven en met hem gezongen.
1: Ja.
0: Maar ook Burt Bacharach. Dat is toch wel een van de hoogtepunten.
1: Dat is echt oprecht in mijn hart een heel groot hoogtepunt. Ik heb superveel van hem geleerd, muzikaal gezien. En ook dat ik denk, jezus, dat repertoire heeft mij over de wereld gebracht. Ik heb ermee getoerd in Japan. En het einde is nog niet in zicht. Want ik krijg nog steeds gewoon wel aanvragen en dingen. En het is... een groot compliment dat ik dat mocht doen. Je had natuurlijk Dionne Warwick en die is nog steeds de muze. Maar ja, die is ook al ver in de 80. En ik heb ook gezongen zijn liedjes waar zij bij was. En zij heeft me ook een beetje haar blessing gegeven van... nou ja, if anybody, hij wilde dat ik zijn liedjes zong. Dus
0: laat
1: dat
0: haar het
1: dan
0: maar doen.
1: Maar dat is toch een geweldige holy ground. Ik ben me daar echt van bewust.
0: Zeker, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... laat mij dan maar zeggen dat je natuurlijk een fantastische zangeres bent.
1: Dank je wel.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk ook internationaal wel gehoord en gezien, denk ik.
1: Nou, Burt Bacharach heeft mij echt over de wereld gebracht. Dat durf ik echt te zeggen. En ook met grote internationale... een mooi duet met Gregory Porter mocht ik zingen.
0: Ja, oh ja.
1: Ja, wie maakt dat mee? Weet je, dat komt ook wel echt wel door dat repertoire. En omdat hij als icon... het licht aandoet bij heel veel mensen. Dat heeft me echt heel veel gebracht.
0: Dat brengt me wel bij de vraag. Ik weet niet of je er al over hebt nagedacht. Ga je dit alleen doen, die 30 jaar van de Zenuwcarré op 9 mei volgend jaar? Of komen er ook nog allerlei gasten?
1: Alleen is wel heel erg alleen, hè?
0: Ja, daar ben jij niet zo van, hè? Je bent van de gezelligheid
1: ook. Nee, dat zou gewoon niet bij mij passen. Want ik voel me sowieso ook iemand die het samen doet met mensen. Je hebt ook dingen aan elkaar te danken. Daarbij, het is ook het leukste wat er is om het met anderen te delen. Dus ik ga zeker de mensen die me diep geraakt hebben in mijn carrière daarbij proberen te betrekken. Maar goed, mensen zijn ook druk, hè, hebben ook hun eigen schema's. We gaan het zien.
0: Ja, maar er zullen een aantal. Ik wil nog even schoonvegen voor dit mooie moment.
1: Ik hoop het.
0: 30 jaar treintje van de Zenuwcarré. Als er nog een kaartje is, moet je vandaag denk ik wel even actie ondernemen. Want het is nog helemaal niet bekend of er nog iets extra's komt.
1: Nee, het gaat nu hard, maar we houden jullie op de hoogte. Maar mag ik nog even van dit moment gebruik maken om iets aan jou te zeggen? Want ik hoorde net dat jij een lintje hebt gekregen.
0: Ja, inderdaad, een koninklijke onderscheiding.
1: Ja, dus je moet even je muziekje wegdraaien. Want ik wil toch... Wij konden daar niet bij zijn, maar ik wil dan toch van al die jaren, hè, dat ik ook erbij mocht zijn, jouw carrière aan de zijlijn heb meegemaakt en jullie zo lief altijd onze muziek draaien, moet ik jou toch even een klein bedankje zingen.

0: en de rest van heel Nederland.
1: Oh, dankjewel, lieve schat. Nou, dit...
0: Hier is mijn lintje voor jou, lieverd.
1: Nou, super lief. Dankjewel. Wat fijn dat je dit... Ah, ik vind het echt heel mooi.
0: Ah.
1: Dankjewel. Nou, ik wens je een heel mooie dag vandaag. En,
0: dankjewel.
1: En ik ben er zeker bij, al moet ik buiten wachten op een scherm kijken. Maar ik kom zeker uit Koninklijk Theater.
0: Heerlijk,
1: komt heerlijk, helemaal goed.
0: Gezellig.
1: Nou, liever, maak een mooie dag van. Hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Trein Joost trouwens bij ons vandaag. En natuurlijk draaien we dit ook nog eventjes. Van Burt Bacharach.

0: Trentje Oosterhuis, Do You Know The Way to San Jose? Nou, het is al bijna 10:50. We zijn een beetje uitgelopen.
1: Je krijgt niet elke dag een persoonlijke ode van Treintje, toch?
0: Nou, dat was wel mooi.
1: Ja.
0: Het laatste nieuws met Carlijn.
1: NAVO-baas Rutte heeft positief gereageerd op het besluit van president Trump om 5000 Amerikaanse militairen extra in Polen te stationeren. Vorige week zei Trump nog dat de komst van 4000 militairen afgeblazen zou worden. Ja, volgens de Poolse minister van Buitenlandse Zaken komt het erop neer dat het aantal militairen nu ongeveer gelijk blijft. Polen heeft ze nodig om Rusland af te schrikken. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kun je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. En de maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De supporters van Groningen probeerden na afloop door hekken heen te breken en gooiden die hekken naar de politie. Fans van Willem II mogen morgen alsnog mee naar de beslissende play-off-wedstrijd tegen FC Volendam. Mocht eerst niet, onder meer omdat fans van Volendam zich eerder die week hadden misdragen. De wedstrijd is nu vervroegd en daarom zijn de supporters uit Tilburg toch welkom.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Vanwege het zomerse weer vandaag flamingo's. Om die in het wild te zien kun je bij Groenlo de grens over naar het Duitse natuurgebied Zwilbroekerven. Ja, nu is er extra veel te zien, want de flamingo's hebben kuikentjes gekregen. Fotograaf en flamingo-fan Erik uit Neede kan er geen genoeg van krijgen en heeft alweer een kuikentje gespot.
3: Je ziet net boven het gras uit te zien met zijn hoofdje. Heel klein.
4: Dit verveelt nooit voor jou?
3: Nee. Elke dag ben ik weer verbaasd. En inmiddels heb ik een klein groepje fotografen om me heen gekregen die allemaal hetzelfde denken. Zowel Duitse als Nederlandse kant. Ja, soms ook bijna elke dag hier te zien zijn. Ik heb vanavond ook weer een afspraak met iemand die ook heel graag komt. En die is ook gefascineerd geraakt over alles wat hij zich laat zien. Ja.
1: Ja, er zitten 3 flamingo-kuikens. Die zijn er trouwens niet elk jaar bij andere waterstanden. Of als het slechter weer is, dan kan je lang zoeken. Maar goed, het is nu prachtig weer.
0: Je bent zelf ook een halve vogelaar geworden inmiddels.
1: Ja, ja.
0: Fantastisch.
1: Ja, volop zon, alleen aan de noordkust wat meer bewolking. Het is 24 tot 27 graden, aan zee ietsje koeler. En blijft het hele Pinksterweekend zomers warm.
0: Dankjewel, Caroline. Geniet er lekker van, hè.
1: Tot weekend.

0: de muziekquiz tijdens de lunchshow hier. Met iedere keer weer een fragment van een liedje dat door twee artiesten wordt gezongen. En we vragen aan jou, wie was er het eerst mee? Vandaag spelen wij met A Thing Called Love. Dubbeldekker 1 is van Jerry Reed. En dubbeldekker 2 van Johnny Cash. Nou, dan moet je even goed nadenken. Wie zou daar nou het eerste mee zijn?
1: 1. Strong enough to rule the heart of any man, this thing called love.
0: Heerlijke stemtoog van Jerry Reed. Dat was dubbeldekker 1.
2: 2.
3: Strong enough to rule the heart of any man, this thing called love.
0: En dit was Johnny Cash. Ja, die hoor je best wel vaak hier op NPO Radio 5. Maar wie was er nou het eerst met A Thing Called Love? Je kunt het laten weten via de app. Dan gaat het snelst via de NPO luisteren. Dan ben je binnen een paar seconden hier in de studio. Dubbeldekker 1 of 2, altijd 50% kans. En als je drie vragen goed hebt, dan word je beloond met de enige echte

0: 29 mei viert Miss Montreal haar jubileum. 20 jaar doet ze in de Avonds Live in Amsterdam. En wij zijn daarbij vanaf 's middags, 12 uur. Met een geweldige muzikale lunch natuurlijk met Sanne Hans. En daarom ben jij er ook bij als je die dag luistert, 29 mei. We gaan naar Kees. Kees uit Fries.
1: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Goedemiddag Kees. Ja, ik dacht eerst Kees de Vries, maar dat is niet zo. Jij woont in Vries.
1: Ik woon in Vries, ja.
0: Ja, dat is een klein dorpje.
1: Ja, dat is een klein dorpje tussen Groningen en Assen.
0: Oké, okay, nou dat is mooi daar natuurlijk.
1: In de kop van Drenthe. Ja, dat is zeker mooi.
0: Prachtig. Nou, we gaan bij het begin beginnen, Kees. Wie was er het eerst met A Thing Called Love? Was dat Johnny Cash of was dat Jerry Reed?
1: Dat was Dubbeldekker Rijn.
0: Ja. Jerry Reed in 1968 en Johnny Cash aan het begin van de jaren 70. De Omroep Max zorgen komen eraan. Je moet er nu niet aan denken misschien met dit weer, maar ze komen toch een keer verpast.
1: Zeker.
0: Gefeliciteerd en draag ze met trots, zeggen wij. Jerry Reed die bracht in 1967, dat was het jaar voor A Thing Called Love, een nummer uit dat heette Guitar Man. In 1973 kwam de single Piano Man uit. En welke zanger zingt dat beroemde nummer, de Piano Man?
1: Dat is Billy Joel.
0: Welke van de volgende drie nummers is niet uitgebracht door Johnny Cash? Antwoord A, I Walk the Line. Antwoord B, Ring of Fire. En antwoord C, Heart of Gold.
1: Heart of Gold.
0: Ja. Dat is
1: dat
0: goed.
1: Dat is van Neil Young.
0: Dat is van Neil Young, ja. Vandaag de geboortedag van Charles Aznavour. Welke titel van een van zijn beroemde liedjes deelt hij met Elvis Costello? Ik heb het van de week nog gedraaid, volgens mij, in die uitvoering van Elvis Costello. Is dat A, She? Antwoord B, The Old Fashioned Way? Of antwoord C, For Me, Formidable?
1: Nee, dat is She.
0: Ja, nou. Je bent in topvorm, Kees.
1: Yeah.
0: Je hebt de Lus Lekker Kaasgaaf ook nog gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, maak er een leuke dag van, een mooi Pinksterweekend. En,
1: ja, jij nog een leuke uitzending.
0: Je mag van voor iedereen beslissen die op dit moment bij de radio zit, welke versie gaan wij draaien? Wordt dat Johnny Cash of Jerry Reed?
1: Johnny Cash graag.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Hey Remo!
13: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Hey Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
21: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
20: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
22: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
23: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 1 uur nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
1: Goedemiddag, Daniel. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit heeft de Amerikaanse ambassadeur aangesproken op het delen van namen van Nederlandse ambtenaren met Microsoft. Ze noemt dat niet wenselijk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat het is gebeurd. En ik denk dat wat wij kunnen doen is nadrukkelijk aangeven dat als er zorgen zijn over beleid, dat die met ons worden gedeeld. En echt dat we de ambtenaren daarin heel erg beschermen. We hebben hier ook al over gesproken in het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur en aangegeven hoe ontzettend onwenselijk wij dat vinden. En dat we ook echt, als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
1: De ambtenaren die in stukken voorkomen werken aan een Europese wet die sociale media verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. De Poolse minister van Defensie zegt dat in een reactie op de aankondiging uit Washington dat er 5000 militairen naar Polen gaan. Eerder werd juist aangekondigd dat duizenden militairen zouden worden teruggetrokken. Volgens de Poolse minister worden ze juist afgelost. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. Die garage stortte 2 jaar geleden voor een deel in en was daarna heel lang onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de een naar de andere verdiepingen kunnen rijden waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat de constructie niet sterk genoeg was door een ontwerpfout. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. En hoopvol nieuws voor Max Verstappen-fans. Door de aangepaste Formule 1-regels die volgend jaar ingaan, denkt de Nederlander erover om toch langer in de Formule 1 te blijven rijden. Besloten is om de invloed van de elektromotor terug te schroeven. En dat zal de sport zeker verbeteren, zei Verstappen in aanloop naar de race in Canada dit weekend. Daar hoopt Verstappen weer in de top mee te kunnen doen.
16: It's going to be a bit of a development race, I think, as well, every single weekend, depending on what other teams bring. But I naturally hope, of course, to again try and be close to that top 3.
1: Het is een druk programma in Canada, want het is een sprintrace weekend en de race zelf is zondagavond onze tijd. Het weer droog en zonnig, graad of 25. Aan de kust vanmiddag een verkoelende wind van zee. Morgen nog wat warmer met 24 tot 29 graden. En het zomerse weer houden we tot na Pinksteren.
24: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: jaar stonden ze erin in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. Of dat dit jaar nog zo is, ja, dat gaan jullie natuurlijk weer beslissen, want die lijst wordt door onze luisteraars samengesteld. Don't Answer Me, the Alan Parsons Project. Maar eerst krijgen we nog de Evergreen Week van de jaren 70. Er gebeurt hier een hoop bij NPO Radio 5. Gezellig dat jullie er nog weer bij zijn vandaag bij onze lunch. René Vroeger en Waylon, die zijn zo hier. Ze hebben samen een liedje opgenomen, Hoe de Liefde Gaat. Fantastisch nummer geworden. Even een beetje bijpraten ook op deze vrijdagmiddag. De zon schijnt buiten en misschien heb je wel wat muziek in je hoofd.
1: De beleggingstips.
0: Dat zou mooi zijn, want we hebben altijd de beleggingstips. Waarmee gaan wij het broodje of de salade beleggen, muzikaal dan? Vannacht is na 33 jaar de allerlaatste aflevering van de Amerikaanse talkshow The Late Show uitgezonden. Met Stephen Colbert. Je hoorde het eigenlijk ook al in het nieuws, want Caroline had het daar ook al over. Wij zoeken daarom liedjes die iets met een talkshow te maken hebben. Nummers over praten, talk, een gesprek. Nou, je mag het helemaal zelf verzinnen als er een liedje is dat in je hoofd oppopt nu. Zet het meteen even op de app en stuur het naar ons toe. Dat kan via de NPO Luister. Liedjes die gaan over praten, talk, talk of een gesprek. Kom maar door.

Heerlijk. Zijn ze er nog, jongens? Dat is een beetje afgekoeld al. Ja, het is vrijdag, dan hebben we altijd wat bruin fruit hier. En vandaag bij ons, jawel,

0: Erin, maar we roken niks.
1: Sorry mannen dat ik jullie even van het terras hou.
0: Want nee het jongen, het is weer gezellig hierop.
1: Ik vind het altijd leuk als jullie even langskomen. Hoe gaat het?
2: Coachje. Ja, lekker.
1: Ja? Alles gaat goed. Ben je goed?
2: Ja, ik ben relaxed. Alles gaat... Nou, niet alles, maar het meeste gaat naar wens.
1: Nou. Het belangrijkste gaat naar wens.
2: Ja.
1: Of niet?
2: Ja, zeker. Ja,
0: dat ik heb ook geluid met van je
2: benen. En de rest is allemaal onzin.
0: Met je benen is ook goed gekomen.
2: Met mijn middelbeen is goed gekomen.
1: Wat is er gebeurd dan? Heb ik iets mis?
0: Nee.
1: Oh, nee. Goed. Jullie hebben samen de muzikale handen ineengeslagen. Ik zag hem niet helemaal aankomen, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ik ook niet.
1: Nee, hè? Jij
2: nee, ik ook niet.
1: Wie is initiatief was dit?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk vorig jaar mijn 65e verjaardag gevierd. En toen dacht
1: ben ik helemaal niet meer mee bezig.
0: Nee, goed. en toen dacht ik van, weet je wat... Ik kan natuurlijk wel een feest geven en lekker dronken worden. Je kent het allemaal wel. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon een heel jaar. Ben je ook 65?
2: Ik ga een heel jaar dronken worden.
0: Dus, dus ik bel Willem. Ik zeg, Willem, wil jij ook een heel jaar dronken worden? En toen zei hij, ik doe het. Nee, toen dacht ik, weet je wat, laten we eens een hele mooie duet-cd gaan maken. Van gewoon mensen waar ik altijd mee heb willen werken. Gewoon het beste en leukste van Nederland. En ik belde Willem op en die zat toevallig in de sauna. En ik zei, vind je het leuk om met me mee te doen? En het hele traject uitgelegd. Nou, en ik had binnen 3 seconden gezegd, ik doe mee.
1: Ja, en wie staat nog meer op het lijstje eigenlijk?
0: Nou ja, ik heb een hele lijst, maar die komt in de loop van het jaar. Komen al die namen bij elkaar.
1: Want dit is het eerste duet.
0: Het eerste duet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je kan toch wel een paar namen noemen? Of moeten wij dat gaan verzinnen? Wat denk jij, Willem?
3: Nee, je moet het echt zelf gaan verzinnen. Ik weet ook niet niks.
0: Nee, hij weet ook niet.
3: We hebben er echt wel gesprek over, maar hij laat niks los. Hij houdt het echt geheim.
1: Het is ook wel mooi als er een beetje verrassing in zit.
0: Nou ja, weet je, ik vind het ook wel weer leuk.
1: Of bellen ze nog niet terug? Dat kan ook.
0: Nee, maar wat ik ook voor ogen heb, is dat je dit... Kijk, wij zijn nu bezig met deze plaat. En dan ben je lekker promotie voor aan het doen. Maar dan worden er ook meteen weer vragen gesteld over... Oh, de volgende en de volgende. Ja. Terwijl wij nu echt heel druk met deze zijn.
1: Ik was gewoon geïnteresseerd.
0: Nee, lieve schat, ik vind het alleen maar leuk. Nee, dankjewel.
1: Maar ik weet nog dat je hier was, naar aanleiding van je verjaardag. En toen kwam Nobody Else 2.0 uit namelijk.
0: Ja, dat was eigenlijk de start.
1: Dat was de start, toch?
0: Ja.
1: En daar zat een fantastische videoclip bij, kan ik me nog herinneren.
0: Ja. Ja, dat heeft er ook een beetje mee te maken dat je wordt zo'n oude lul. En dan kijk je af en toe eens even je platenkast en dan kijk je de foto's. En natuurlijk met AI tegenwoordig kun je alles. Dus ik vond het wel leuk om dat bij elkaar te brengen.
1: Er waren allemaal beelden. Die kon je gewoon nog allemaal terugvinden.
0: Gelukkig heb ik heel erg veel oude shows natuurlijk en zo.
1: Heb je allemaal bewaard?
0: Ja, ik heb alles wel. En het staat natuurlijk op Kiezen. Kiezen.nl.
1: Oh, Kiezen natuurlijk, ja.
0: Daar staat het allemaal op te vinden.
1: Je hoeft daar maar één keer in te loggen.
0: Met een Q.
1: Met een Q.
0: Met een Q. Q-I-S-U-M. En draait op. En je hebt muziek.
1: Ja, dat is waar. Ja, en daar heb je dat natuurlijk allemaal.
0: En daar staat eigenlijk wel mijn hele leven op.
1: Ook van Waylon.
0: Van Waylon staat het beginnen we allemaal te laden.
1: Zijn hele leven. Dus ik moest een servertje extra nog aanstaan.
0: Nou, sterker nog. We zijn deze komende jaren nog wel bezig.
1: Dat wil ik zeggen. Ik ga hem toch nog even draaien. Want het was goed gelukt. Nobody Else 2.0. René Vroger. Samen hier met Waylon. Zometeen hun gezamenlijke nieuwe single.

0: Een van de grootste hits uit Duitsland, Marianne Rosenberg. Altijd leuk om te horen, ook in gebieden die door was dat. En dan worden we Nobody Else 2.0 van René Vroeger. Ja, eigenlijk een project wat een jaar gaat duren, denk ik. 65e verjaardag. Dat duurt dus sowieso een jaar. En in dat jaar komen er heel veel nieuwe muziek uit.
1: Ja.
0: En vandaag is hij hier met Waylon.
2: Hallo.
0: Een mooi applausje, jongens, voor jullie. Want dat is wel op zijn plaats, denk ik. En Waylon, hoe ga jij verder muzikaal? Want ik kan de jumper natuurlijk nog helemaal voor de geest halen.
1: Nou, wij zijn net klaar met de tour. We hebben 65 shows gehad. En we gaan er na jaar weer 40 doen, volgens mij. En ik ben nu eigenlijk weer aan het voorbereiden voor wat nieuwe muziek. En weer terug te gaan naar Nashville om daar weer wat dingen op te nemen. Eigenlijk een vervolgstap van wat ik nu gedaan heb. Ik heb met dit album eigenlijk een soort basis willen neerleggen. Waarmee ik een statement willen neerleggen van goh, als het over country gaat, dan druk maar eerst op mijn bel. En ik wil daar nu een vervolg aan geven. Dus ik wil weer een country album gaan maken, maar wel met iets meer modernere invloeden.
0: Want er is veel, hè, op dat gebied.
1: Country mag tegenwoordig. Ineens is die deur open. Ik begrijp er geen reet van.
3: Nou, gelukkig
1: het moment
3: maar.
1: Absoluut. Maar het moment dat ik het eigenlijk had uitgezwaaid, min of meer, kwam het 10 keer zo hard terug. En geweldig. Ik bedoel, ik ben er hartstikke blij mee. En mensen moeten ook vooral naar die muziek gaan luisteren. Ik geloof nog steeds dat het de muziek is die de meeste troost brengt. En dat hebben we nodig in deze tijd.
3: Ja, het spreekt voor zichzelf. Ik ben bij de tour geweest. En als je er dan 60, 65 doet en die zit allemaal vol.
1: Ja.
3: Ik bedoel, dan is het toch wel liefde voor country in Nederland, toch?
0: Ja, ook. Maar
1: er zijn een heleboel liefhebbers voor die muziek. Alleen ze worden niet per se gevonden door de media. En dat is lastig. Het is altijd een zoektocht geweest. Het wordt tijd dat die volharding beloond wordt. En dat lijkt er nu op te gaan gebeuren.
0: Wat denk jij? Zit dat toch meer in de Nederlandse cultuur, die country muziek, dan wij misschien zelf wel denken?
1: Maar wij luisteren elke dag tegenwoordig naar Nederlandstalige muziek. De muziek is een klein beetje anders, maar het ligt niet heel ver van elkaar vandaan. De metaforen zijn misschien wat anders, maar het ligt qua gevoel zeker niet ver van elkaar. Zeker niet.
0: Ziel en emotie natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, jij bent ermee geboren, dus als er iemand is die...
1: iedereen geloof ik, maar... Ik hou gewoon heel erg van die muziek. En ik heb het altijd omarmd en ik heb het altijd verdedigd. En ik heb het altijd moeten verdedigen, gek genoeg. En dat hoeft niet meer. En dat is fijn. Dus laat het maar gebeuren. Laat het maar stromen. En laat het maar een ding worden in dit land. Ik denk dat we eraan toe zijn. Ik denk dat het een hele mooie toevoeging is. Er is ook zoveel talent op dat gebied. Je hebt Koen Vaal. Ken jij Melanie Ryan?
0: Zeker, die is heel paar keer geweest ook.
1: Tuskhead. Allemaal dat soort gasten.
0: Ja.
1: En dat is goed. Laat die maar een beetje opkomen.
0: Ja, de tour. Er zijn nog een aantal optredens, zie ik hier.
1: Het najaar spelen we weer een tour.
0: 5 september begint het in Amsterdam. Daarna ga je naar Hardenberg. Atlas Theater in Emmen. Theater aan de Parade in Den Bosch.
1: Dus we gaan weer vol er tegenaan.
0: Mooi,
1: het is een prachtige tour. Ik heb nog nooit zo genoten van een tour als van deze. Ja, het is een hele... Het is een grote tour. We hebben veel mensen op het podium staan. Alles. 2 violen en een trommel en een fluit.
3: Ja, het is ook echt een heel... Wat mij opviel, is dat het ook ongelooflijk origineel is.
1: Ja, dat was ook de bedoeling.
3: Echt
1: laat origineel. Het maar eens een keer in zijn ware vorm zien. In plaats van wat iedereen denkt. Iedereen denkt, oh, klappenpistolen en sporen aan je laarzen. Nee, het is kwalitatief zeer, zeer hoge muziek. De meeste muzikanten bijvoorbeeld, die door Nashville gaan... die komen er vaak gefrustreerder uit omdat ze erin zijn gegaan. Want het is een doodenge stad. Er zit daar zoveel talent. Er zijn zo ongelooflijk veel geweldige muzikanten.
0: Jij hebt daar inmiddels wel een soort tweede leven opgebouwd muzikaal, toch? Jij kent er veel mensen inmiddels.
1: Ja, ik ken er zeker. En wat mij betreft ook de juiste. Waarmee ik zo'n album als dit kon maken. Ik bedoel, de band waar ik het mee heb gedaan, de Time Jumpers, dat zijn allemaal zwaar gerenommeerde gasten. En die gaan niet zomaar een plaat met je opnemen. Dan moet er wel iets achter zitten. De vorige met wie ze een plaat opnamen was Willie Nelson. En daarna niemand. Dus ik voel me zeer vereerd.
0: Ja, zeker.
1: En ik geloof ook dan dat ik iets juist heb gedaan.
0: Ja.
1: Als ik die validatie krijg.
3: Maar ja, kijk, als jij daar bent, ben je ook one of the guys.
1: Ja, zeker.
3: Weet je, ben je geen Hollander meer die country wil doen.
1: Nee.
3: Jij bent echt wel one of the guys.
1: Ja, zeker.
3: Ja, ja,
1: zo voelt het.
3: Dat is wel te gek.
0: Wel mooi ook dat dan daar ook zo herkend wordt, hè?
3: Ja, maar zijn hele leven is gewoon zo.
0: Ja, nee, maar dan zei ik het ook. Hij is daarmee geboren.
3: Ja, 100%. En dat moet je eer hebben.
0: Goed dat je die missie nu echt helemaal definitief hebt opgepakt, Willem.
1: Ja, ik ben veel te oud om nog rond te springen.
0: Nou, dat weet ik dan niet. Let's get over with. Dit is Wayne.

0: Waylon, that guest this over with. Komt meteen een aantal reacties binnen. Meer kunt u op de radio. Nou, ja. Je zegt het allemaal niet voor niks.
1: Bij deze. Ja,
0: dat is dan weer gelukt. Nou, even kijken, het is 2:30. Is Ewout met het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Rode Kruis zet vanmiddag 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens een woordvoerder zijn het open tenten en bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om onder te slapen. Op de A10 bij Amsterdam-Noord heeft de politie vanochtend een auto aan de kant gezet waarin een jongen zat die kort daarvoor was ontvoerd. Hij was vastgebonden. 3 verdachten zitten vast. En de looptijd van het goedkope treinabonnement wordt korter dan de bedoeling was. Het abonnement loopt van 21 juni tot 1 september. 3 maanden korter dan gedacht. Het kabinet maakt er 120 miljoen euro voor vrij, zodat mensen er ondanks de dure benzine toch op uit kunnen. En de Helmondse oma-dansgroep Forever Young staat binnenkort in Ahoy. De hiphop-oma's doen mee aan een groot evenement waarbij 7000 basisschoolleerlingen samenkomen in Rotterdam voor een dag vol muziek en dans. De oma's zijn er in ieder geval helemaal klaar voor.
3: Heel veel oefenen. Heel veel oefenen.
4: Hoe vaak oefenen jullie?
3: 1 keer in de week normaal. Maar zo tegen optreden, dan is het 2 keer in de week.
5: Wij zijn alle schaamte voorbij. Het is goed voor lichaam en geest. En wat wil je nog meer? Fit blijven. Nou, ik ben er helemaal klaar voor, maar ik ben er helaas niet bij. Ik heb al een vakantie geboekt voordat we wisten dat we naar Ahoy gingen. Dus ik moet er niet te veel over praten, want dan word ik er verdrietig van.
2: De groep deed al eerder mee aan internationale hiphopwedstrijden en zelfs aan een rollatorrace. Wat lief. Kan allemaal.
0: Wanneer is het?
2: Nou, moet je even opzoeken dan, hè?
1: Daar moet er gewoon iedereen naartoe. Dat is
0: ja, nou, daar wil ik ook weten wanneer het is. Ja. Maar dat heb je er dan weer niet bij.
2: Nee, maar het is ook een dag voor basisschoolleerlingen. Ik denk dat je een beetje te oud bent ook gewoon.
1: We hebben daar gewoon veel meer behoefte aan in dit land. Kneuterigheid, toch?
6: Ja. Heerlijk, lekker om elkaar geven. Ook.
0: Ja. Ik denk dat je daar wel een punt hebt.
1: Ja, man. Ja. Ja. Als ik kijk, zoals je met die kinderen bent. Ik ben deze week alleen met de kinderen, want mijn vrouw is filmopnames aan het doen. En gewoon kneuterigheid, een puzzel.
6: Ja, ik hou ervan.
0: Een puzzel leggen.
1: Een puzzel leggen met een ventje van nou, morgen wordt hij 4. Weet je, dat soort dingen.
0: Maar wel even buiten met die temperatuur, toch? Lekker buiten. Je kan buiten ook een puzzeltje leggen.
1: Jawel, nee. Een puzzelroute.
0: Ja.
1: Het is zo helend, zo fijn.
0: Heel speurtocht.
1: Speurtocht. Dat soort dingen.
0: Bomen uitbouwen. Wat voor weer hebben we erbij?
2: Dat komt helemaal goed, hoor. Droog en zonnig. Het is vandaag gemiddeld een graad of 25. Aan de kust vanmiddag een verkoelende wind van zee. Dat scheelt dan weer morgen nog wat warmer met 24 tot 29 graden.
0: Dankjewel, Ewout. Fijn weekend.

0: pionier. Buddy Holly.
1: Buddy Holly.
2: En de Peggy Sue, onvergetelijk. Hier hoor je ze nog bij NPO Radio 5.
1: Geweldig.
2: Grote sterren.
1: Ik luister er nog vaak naar thuis.
2: Ja, echt?
1: Ja, zeker. Vorige week zat ik nog, had ik nog een plaat op staan van Buddy Holly.
2: Ik heb Roy Orbison nog gedraaid vorige week. Vind ik ook mooi.
1: Ah, dat komt ook bijna wekelijk voorbij.
3: Ja, dat heb ik ook wel heel veel op staan, hoor.
2: Ja?
1: Ja. Indian Summer moet je een keer luisteren.
3: Ach, prachtig.
1: Indian Summer. Ik samen met Ronnie Gibb of Barry Gibb. Dat is geweldig.
2: Waarom heb jij nog geen radioprogramma, Willem? Dat is,
1: Ik zou zeggen, luister de baas.
2: Weet je aan het einde van de avond of zo?
1: Ja, een beetje achtergronden achter de muziek.
3: Country love. Country radio.
2: Ja. Jongens, ik moet nu wel even hebben over Toppers in Concert natuurlijk. Want het komt er ook weer aan. Vrijdag 19, zaterdag 20 juni. Johan Cruijff Arena Amsterdam.
3: Ja.
2: Het stadion is dan weer vrij. Voor jullie.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
2: Voor jullie. Ik denk dat hij tegen die tijd is eigenlijk wel uitgevoetbald, denk ik.
3: Hey, daar moet ik wel even bij zeggen. Ja, je begint nu over het voetbal. Maar even voor de mensen thuis. Wij zenden de wedstrijd Nederland-Zweden zenden wij uit om 7 uur.
2: Ja, dus op 20 juni.
3: Op 20 juni, ja. Dus als je naar het stadion wil komen. We hebben 444.000 hele grote schermen. Dus feel free. Dus als je denkt van nou, ik ga niet naar Toppers. Maar ik wil voetballen thuis. Nee jongen, kom wel lekker naar het stadion.
2: 7 uur begint je wedstrijd.
1: Wel de beleving toch?
3: 7 uur begint je wedstrijd.
1: Dat wil je toch in het stadion beleven?
3: Ja, dat is wat gek.
2: Heerlijk natuurlijk.
3: Ja. Met je buurman, een biertje in je hand.
2: Het zal wel leuk zijn als we dan winnen. Want dan hebben we ook daarna. Nou ja, het is sowieso altijd wel iets te vieren bij de Toppers.
3: Ja, ja, nee, ja wij hopen het wel. De laatste keer dat het gebeurde, dat uitgezonden werd, was Nederland-Frankrijk.
1: Wanneer is dat? 20 juni zeg jij?
2: Ja, 20 juni, 7 uur.
3: Ja, en toen
1: mag ik ook komen?
3: Ja, absoluut. Maar toen wonnen we gelukkig met 4-1 van Frankrijk. Dus ik hoop het nu ook, daar hou ik me vast.
2: Hartstikke leuk. Wat kun je al iets vertellen over wat die twee dagen gaat gebeuren?
3: Ja, het is gewoon een ongelooflijk leuke zomerse show. The Summer is Magic. En natuurlijk met onze gasten, met onze leuke. Wat ik heel leuk vind is dit jaar dat Jason Donovan op de lijn staat.
2: Ik zag het, ja.
3: Ja, en A London Beat. Ja, dat zijn mijn helden. 80, 90 jaar. Maar natuurlijk ook Emma Heesters en Mart Hoogkamer.
2: Anita Meijer.
3: Anita Meijer doen we een waanzinnig duet mee met z'n allen. En ja, ik vergeet natuurlijk weer de helft. Maar het wordt weer onvergetelijk.
2: Maar ik kom eigenlijk voor Waylon. Komt die ook nog?
3: Dit jaar niet.
1: Ja, die komt kijken.
2: Ja, nou, dat vind ik al gezellig genoeg.
3: Waylon staat lekker in de stands. Nee, dat moet later. Want weet je, deze plaat kwam dan. En eigenlijk was de show al gebouwd en zo. En
2: ja, ik snap het, joh.
3: Dus, en, ja, en als je dat dingen doet, moet je...
1: Ik ga net als vroeger bij de ingang staan met een hoed omgedraaid. Met een gitaar. En dan een bord erbij. Ik spaar voor een nieuwe gitaar.
2: Oh. En we hadden het net al eventjes over Waylon Sinit om optredens verlegen. Want hij komt ook nog 25 mei naar een feest in Delfzijl. Kampvuurconcert gaat hij ook nog doen in Fasen.
3: Liedjes voor in het kampvuur?
1: Druk baasje.
2: Ja, ja, nou,
1: liedjes voor in het kampvuur, ja.
2: Ja. Nou, even over de samenwerking, hoe de liefde gaat. Het is een liedje dat eigenlijk van alle tijden is. Het zit een country sound in, hè?
3: Nou ja, kijk. Wat ik echt te gek vind, is dat de Waylon ja gezegd heeft natuurlijk. Maar dan kan je denk ik wel denken van, nou, ik maak een René Vroeger plaat.
2: Onder voorwaarden heeft hij ja gezegd?
3: Nou, dat ook nog niet eens.
1: Nee, even niet onder voorwaarden. Ik heb gewoon gezegd, het lijkt mij te gek om dan ook met elkaar... Kijk, samenwerkingen tegenwoordig is vaak gewoon... Jij gaat de studio's in, jij doet thuis even wat inzingen. En dat. Ik zeg, dan zou ik ook heel graag echt de studio in willen gaan. Ja. En laten we dat vastleggen. Dat vind ik ook heel leuk om op te scheppen. En het dan en gewoon een dag muziek maken met elkaar.
3: Ja,
1: dat,
3: weet je,
1: dat zijn we aan elkaar verschuldigd.
3: Ja. Weet je wat echt gek is? Als je de videoclip ziet, dat is ook de dag van de opname met de band.
2: Ja, ik zie jullie ook. Dus dat is ook zitten met z'n tweeën.
3: Ja, ja. Maar dat is ook... Tuurlijk hebben we een demootje gemaakt. Ja. Maar de echte opnames die je hoort, de plaat, die hebben die dag allemaal live ingespeeld.
2: En Waylon zit erbij natuurlijk, maar het is toch ook wel mooi om het René Vroeger...
1: Nee, maar dat heb ik vanaf het begin af aan gezegd. Ik bedoel, deze man heeft me ook jarenlang levend gehouden als ik, toen ik in coverbandje speelde. En dan kun je Aerosmith zingen, dan kun je alles zingen wat je wil zingen. Maar als je gewoon een gezellige song op de en een vers kopje thee zingt, dan gaat de bierkraan lopen en dat vindt de kastelein leuk. En dan word je weer uitgenodigd. Dus dat soort liedjes hebben mij ook helpen overleven. Dus ik ben hem heel erg dankbaar. Dus dat zit veel dieper dan heel veel mensen zomaar denken. En daarom wou ik ook muziek maken met hem.
2: Ja.
1: Dat was een voorwaarde. Ik dacht van ja, dan vind ik het ook te gek als we. Hey, ik ben zelf achter de drums gestapt. Omdat ik dacht van ja, dan wil ik het ook echt gewoon echt eigen maken.
2: De drummer kan Waylon ook wel een beetje.
3: Niet normaal.
2: Ja, dat wist ik wel.
3: Ja, ik dus niet.
1: Nee, dus hij schrok zich de keren. Hij zei, waar is de drummer? Ik zeg, ik. Hij denkt, godverdomme, nou, dat wordt wat.
3: Ja, ik kwam vorige die wisselorde kwam ik binnen. Ja. Ik zeg, waar is de drummer?
1: Ik stond mijn eigen drumstel op te bouwen, toch?
2: Ja. Mooi. Heel geslaagd, jongens, deze samenwerking.
3: En weet je wat het ook is? Je kan natuurlijk wel een of andere hele grote power ballad maken. Weet je, een hard zingen, hoog zingen, vers zingen, weet ik wat allemaal. Maar dit is echt een liedje geworden wat we allebei vreselijk voelden. En eigenlijk ook wel ergens waar we allebei vandaan komen.
2: Maar ik hoorde ook dat het hier niet bij blijft. Want jullie later dit jaar nog Winter in America met z'n tweeën gaan doen.
3: Ik heb aan alle gasten gevraagd, lijkt het je leuk om een oud liedje van mij te doen? En wat dan geen duet is, maar dat maken we dan een duet. En daarbij schrijven we dan een nieuw liedje. Daar hebben we voor gekozen om in ieder geval nu met Hoe de Liefde Gaat uit te brengen.
2: Maar ik ben wel heel benieuwd naar die Winter in America.
3: Ja, nou, ik ook.
1: Ik heb daar alweer ideeën voor. Heb ik al lang met John Deere ook besproken. Ja. Dus ik zei tegen John, dan kom ik wel een dagje bij jou. Dan gaan we even een beetje in de pot roeren.
3: En dit keer mag ik alleen maar langskomen.
2: Ik wens je een hele mooie puzzeltocht vandaag.
3: Dankjewel.
2: Met je kids.
3: Dankjewel, man.
2: Mark, wat leuks van het Pinkstukken. En jij ook, René. Mooi dat jullie er waren. Gefeliciteerd met jullie liedje.
3: Dankjewel.
2: Hoe de liefde gaat, René Vroeger en Waylon.

Ja, we gaan afsluiten met Peter van Dijk. Die gaat een liedje aankondigen. Of Liesbeth Gooyer, Marianne van Vught. Maar je dacht er niet iedereen door elkaar natuurlijk. Het ging om de beleggingstips en deze is het geworden. Ja, dat komt bijna niet anders over die talkshow in Amerika die stopt. Dit zijn de Cats en the end of the show.

0: samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Goedemiddag, het is exact 2:00.
2: Lieve reizigers, we vertrekken zo op de afgesproken plek met de Magical Mystery Tour. Inchecken op kosten van de reisleiding kan nu al met de NPO Luister-app.
15: Nu eerst het allerlaatste nieuws met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Stefan. De FIOD heeft twee mannen opgepakt die mogelijk Russische cyberaanvallen hebben gefaciliteerd. De mannen uit Amsterdam en Den Haag zouden hebben geholpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. En daarmee hebben ze volgens de FIOD Europese sancties tegen Rusland omzeild. In Zweden is de NAVO-top bezig van alle buitenlandministers. Voor het begin van de vergadering zei NAVO-chef Rutte dat er meer geld nodig is om Europa te verdedigen en voor de situatie in het Midden-Oosten.
17: We need the money to make us
0: capable of defending NATO territory. The whole situation with Iran, the Strait of Hormuz, the freedom of navigation at this moment basically seriously being under threat there is an issue we will no doubt also touch upon today.
16: En ook moet Europa minder afhankelijk worden van de VS, vindt Rutte. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op en daardoor moesten de afgelopen nacht tientallen asielzoekers ergens anders heen. En tienduizenden gelovigen zijn dit Pinksterweekend in Biddinghuizen bij Opwekking. Een meerdaags festival met concerten, workshops en veel gesprekken. En ook nog mooi weer.
12: Ik ben hier voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
17: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus.
18: Ja, kijk, papa doet dan eerst leggen op de grond, de tent. Daarna gaan ze hem overheen tillen en nog doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
19: Maar er komt weer rood, want die moet rechtdoor. Niet te hard.
16: Ja, vorig jaar stonden er nog lange files bij Opwekking. Maar dit jaar niet, omdat de organisatie 3 aankomstplekken heeft gemaakt in plaats van maar 1. Ja, is goed, hè? Ja. Het weer droog en zonnig. Het is een graad of 25 aan de kust. Vanmiddag een verkoelende wind van zee. Morgen nog wat warmer met gemiddeld 24 tot 29 graden. En het zomerse weer houden we tot na de Pinksteren.
15: Dankjewel, Ewout. Tot straks.
16: Tot straks.
15: Wil jij ook nog wat zeggen, Tom?
2: Tegen Ewout?
15: Ja.
2: Hij is al weg.
16: Nee hoor, ik ben hier nog.
2: Waar is er nog?
16: Ja.
2: Tot straks, Ewout.
16: Tot straks.
20: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
21: The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: dit nummer opzetten en het gaat allemaal een stuk makkelijker.
1: Zo is dat.
0: Zo is het. Nou. Toen we de bus startten.
1: Ja.
0: Of in ieder geval hier naartoe reden. Toen kwam ik dus en René Vroker tegen.
1: In Techt.
0: We zagen ze toch. Jij toch ook, Whalen ook.
1: Ja.
0: We hebben gezwaaid en alles.
1: Ik vond nogal wat.
0: Ja. Even terugkomen nog even op Old Town van Phil Lynott. Of Phil Lynott mag je zelf weten. Daar zit dat stukje in. Ola.
1: Ja.
0: Dat kent iedereen, hè?
1: Ja.
0: Maar probeer dat maar eens op het juiste moment te timen.
1: En dat is eigenlijk gewoon een spel is dan geboren. Hè?
0: Dan is
1: het, want als jij het op het goede moment ola wil weten timen, wat onmogelijk is. Ja. Want
0: misschien dat we dit heel leuk online gaan uitzetten.
1: Dat is leuk.
0: Met gewoon mensen in de buurt die het proberen. En je zal het maar goed hebben. En dan kun je misschien een hele mooie prijs winnen.
1: Fix in de prijzen vallen.
0: Goed, wij gaan eens beginnen.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, dankjewel Daniel Dekker natuurlijk, lieve reizigers. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En op deze dag is hier aanwezig natuurlijk onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En een hartelijk welkom in speciaal voor drie ICT'ers die mee willen met de bus. Ze heten Sergio, Maddy en Tom. Ze willen graag instappen bij de drie modus bij Schermerhorn. Dat kan. Groetjes alvast van deze drie ICT'ers. Nou, ze zijn van harte welkom voor het reis.

0: reisschema.
1: Ja, een hele goede middag, beste reizigers. Namens chauffeur Cor en toerleider Stefan en mezelf van harte welkom aan boord. De komende 2 uur kunt u genieten van een verrassend animatieprogramma. Kan natuurlijk nog niet alles verklappen, maar ik kan al wel vast wel vertellen dat u als reiziger van deze bus straks getuige bent van een officiële recordpoging. Daarvoor gaan we later deze tour schakelen naar het familiekamp van Chris Lampen, die overigens ook vandaag jarig is. 70 jaar wordt hij. Maar op dit moment zijn we eerst onderweg naar de vrouw met misschien wel de mooiste naam van Nederland, Tineke Kussendrager. Zij is verzamelaar van de Floating Pen. Dat is een object dat uit lange tijd verdwenen leek. Tot vandaag, want wij gaan deze Deense uitvinding samen met Tineke Kussendrager herintroduceren als gewild relatiegeschenk. En zometeen ook meer over de uitvinder van de Floating Pen. En contact met een pennenfabriek in Tokio. Maar eerst gaan we geheel in het Floating Pennenthema luisteren naar Eddie Float met Knock on Wood.
2: Tot zover.
1: Nog even puur praktisch. De stoel kan naar achter en met het hendeltje aan de zijkant. Dus leun lekker achterover. Kijk af en toe gezellig om u heen. En laat u geheel verwachtingsloos meevoeren op deze bijzondere reis. Wilde ik nog even zeggen.
2: Oké, tot zover.
1: Tot zover.
2: Tot zover. Tot zover.

0: Op 45 Tour, Sandy Coast Summer Train uit 1972. Ja, lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. Geheel op jouw frequentie. Eens even kijken, want er komen heel wat mensen die zijn inmiddels binnen of gaan zo meteen inchecken. Anneke die zegt, Stefan Timmerkor, ik ben ingestapt in Zierikzee. Vraag wel even aan de chauffeur of de airco aanzet, als die airco aanzet, anders liggen we straks in de flauten. Kitty zegt, lekker in de bus, vanuit Eindhoven een paar uurtjes werken en dan nog een lang weekend vieren. Guido heb ik hier nog, Tim. Hey, Stefan Timmerkor, ben ingecheckt en reis met de bus mee richting een prachtig weekendje kamperen in Enkhuizen.
1: Ik dacht Piet nog even mee te nemen. Hey, goedemiddag. Vanuit het zonnige Weymouth kan iemand even naar de airco kijken. Het is warm in de bus.
0: Ja, als je wilt inchecken, dan kan dat geel vrijblijven natuurlijk via die gratis NPO-luister-app. Daar kun je ook iets inspreken. Dat vinden wij altijd hartstikke leuk. We hebben een vol programma, Tim zei het net al. Laten wij beginnen met een, misschien een stukje radiogeschiedenis. In ieder geval van de afgelopen week. Want het speelt al een paar maanden hoor. Want wij wilden graag een nieuwe prijs hebben. We hebben natuurlijk hele leuke prijzen gehad. Hè?
1: Ja.
0: Een hoodie, een t-shirt.
1: Bierveld.
0: Bierveeltjes, stickers. Van alles hebben we gehad. Een mooi bordspel.
1: Ja,
0: we dachten, nu wilden we iets nieuws. Dus we zijn een beetje gaan brainstormen. En jij kwam met een aantal ideeën.
1: Nou, je hebt van die catalogus. Dan kom je op dingen als strandkussens. Mooi zakmes misschien. Ja. Of een bedrukte bliksnert.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Kaasschaaf hebben we het nog over gehad. Ja. Of een thermomok.
0: Snert hebben we er heel lang over gepraat. Maar dat is zo seizoensgebonden. En dat heeft ook Bert heeft het gehad.
1: Ja. Snert van Bert.
0: Snert van Bert, dus dat konden we niet doen.
1: Peper- en zoutstel. Nou, functionele dingen.
0: Borrelplank. Ook niet. Hè?
1: Ja, ook niet.
0: En toen zei, en dat was volgens mij... dat was volgens mij onze buschauffeur Cor die zei... waarom geen balpen?
1: Ja, inderdaad. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen.

0: rollen.
1: Ja.
0: Want na lang zoeken kwamen we uit bij een pen met een zwevend ontwerp in de houder. En binnen de vakkringen staat dat beter bekend als de floating pen.
1: En ik ken die nog uit mijn jeugd.
0: Ja.
1: Nou, dat was ik zo, vond ik zo fantastisch. Dat was ook mijn eerste contact met speelse erotiek. Je had van die pennen en als je die omdraaide... Eerst was de vrouw aangekleed en als je dan omdraaide...
0: Dan was ze uitgekleed.
1: Ja, dat was ik een jaar of 7. Vond ik natuurlijk hartstikke spannend.
0: Dat moet de tip en strip pen zijn geweest. Klopt. Van de floating
1: Zullen we even in de geschiedenis van de floating pen duiken?
0: Ja, heel graag.
1: Oké, ga je gang.
0: Het principe achter de pen werd eind jaren 40 bedacht... door een Deense bakker Peder Eskesen. Hij ontdekte een manier om een pen volledig luchtdicht af te sluiten... zonder dat er olie uit kon lekken. Ja. Daardoor kon hij als eerste ooit een object echt laten drijven... in vloeistof van een pen.
1: Ja.
0: In 1946 richtte Peder Eskesen in het kleine Deense plattelandsdorp... Sankt Maileuze zijn eigen fabriek op.
1: Eskesen.
0: Ja. Klopt. En dat bleek een gouden vondst. Want ineens kon alles. Een vrachtwagen die door een landschap rijdt... wodka die in een glas wordt geschonken... zelfs een zaadcel die een ijscel bevrucht... waarna er een baby verschijnt. Peder Eskesen is inmiddels overleden. Maar zijn familie zette het bedrijf nog jarenlang voort. Totdat in 2024 de fabriek in Denemarken definitief de deuren sloot.
1: Ja.
0: En de productie verhuisde naar Tokio.
1: Ja. Ja, en dus?
0: En uit deze fabriek in Tokio komt ook onze Magical Mystery Tour Floating Pen.
1: Ja.
0: Dus we gaan even bellen met Tokio.
1: Hebben we gedaan, hè? Ja, we gaan luisteren naar een vooropname. We hebben de afgelopen week even geprobeerd te bellen met Tokio.
0: Ja.
1: Nou, hier komt het resultaat.
2: Welcome at Eskesen. We're sorry, your call cannot be completed at this time. Thank you.
0: Hello, this is Stefan and also Tim speaking from Magical Mystery Tour, the Netherlands.
1: We've bought, I think, thousands of floating pencils.
0: And we were wondering if we can get some information about the unique and special floating pen your company.
1: Yeah, the Danish floating pen from Peder Eskesen.
0: Eskesen, yes.
1: We can't reach Peder Eskesen, but...
0: He doesn't live anymore.
1: Yeah, because he's he passed away, and that's long ago in 1990. But now you are the leader of the company. Perhaps you can call us.
0: Yes.
1: Then we call you.
0: If that is possible, would be marvelous.
1: We give you our number. You call us back.
0: Thank you. Right? Yes. Bye bye.
1: Yeah. Dat leverde natuurlijk, hadden we ook al een beetje verwacht, dat leverde weinig op. Maar we zijn nog steeds, hopen we dat ze ons gaan bellen vanuit Japan. En misschien dat iemand kent daarbij de fabriek in Tokio die pennen maakt, die floating pennen.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn.
1: Ja.
0: Of misschien dat we in contact kunnen komen met iemand rondom de familie.
1: Ja.
0: Want we zijn wel verder gaan zoeken op fora en voor pennenliefhebbers en verzamelaars. En we zijn in vakbladen gaan zoeken. En we zijn gaan bellen met het Deense dorp zelf.
1: Ja.
0: En dat leverde niet heel veel op. Totdat ineens we stuiten op de naam...
1: Eskesen.
0: Thomas Eskesen.
1: Thomas Eskesen.
0: Ja, die naam moet je even onthouden.
1: Onthoud die naam, want dat zou wel eens de kleinzoon kunnen zijn... van de wereldberoemde Peder Eskesen.
0: Ja.
1: Dus die gaan we straks horen wat dat telefoontje heeft opgeleverd.
0: Ja.
1: Mocht jij trouwens iemand kennen... of ben je familie of een van de nazaten van de roemruchte familie Eskensen... neem dan ook even contact op via het noodnummer 0800-3000-555. Ondertussen kunnen wij gaan luisteren naar de nieuwe single van Tangerine. Dus met groot gospelkoor erbij ook nog. Work for That Love. En die speciaal voor jou heb ik zijn wij een van de eerste die het gaan draaien. Omdat jij zo'n ontzettende Bee Gees fan bent.
0: Ik vind het heerlijk.

0: Ja, met het Gospel Choir daarbij nog eens een keer. De nieuwe single Tangerine is net uit eigenlijk. Work for That Love. Dan, Tim, even belangrijk. We krijgen nu een bericht van Anne Gien, die komt binnen. Ik ben ingestapt in Pijssen. Ja, heeft niets met Eskensen te maken, maar ze zegt ik ben ingestapt in Pijssen. Het ruikt nu misschien wel vreselijk in de bus. Net een mengsel gemaakt van houtsnippers met knoflook en rondom mijn kleine pompoenplantjes verdeeld. Nu maar hopen dat de slakken niet weer die plantjes opeten. Dat wou ze wel even gemeld hebben.
1: Oh, nou waarvan akte.
0: Goed, even terugkerend naar de floating pen.
1: Ja.
0: Want waar waren we gebleven?
1: Bij Thomas Eskensen.
0: Thomas Eskensen.
1: Ja, dat is iemand die zijn we op het spoor gekomen. En we hebben zijn nummer ook weten achterhalen. Dat zou mogelijk wel eens inderdaad nazaat kunnen zijn van die Peder Eskensen.
0: Ja.
1: De ontwerper en bedenker ook van de floating pen.
0: Ja.
1: En we hebben hem proberen te bellen.
0: Ja, is niet gelukt overigens.
1: Nee, is niet gelukt. Want ik kreeg het direct zijn voicemail.
0: Ja. Maar we laten wel even de voicemail horen. Want misschien denkt iemand achter, het is Thomas Eskensen.
1: Ja.
0: Daar is mijn nicht mee getrouwd. Ik noem maar wat. Zo kan het balletje soms heel raar rollen.
1: Inderdaad.
0: Laten we even luisteren.
2: Hey, det er Thomas Eskensen. Jeg kan desværre ikke svare i øjeblikket. Du kan lægge en besked. Eller kan du sende mig en sms eller en mail.
0: Ja.
2: Hi.
0: Ja, ben je Thomas Eskensen? Of ken je op een bepaalde manier Thomas Eskensen? Of iemand van de familie Eskensen? Neem contact met ons op.
1: Dat is een hele constructieve man.
0: Zullen we dan nu contact maken met... dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. Hè?
1: Zeker weten.
0: Dat we gaan contact maken met misschien wel een van de grootste Nederlandse verzamelaars van floating pennen. En zij stelt zichzelf zo meteen aan je voor in een zelfportret. Misschien dat we de naam nu alvast kunnen noemen.
1: Ik denk het wel. Het is een prachtige naam. Tieneke Kussendrager.
3: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Tieneke Kussendrager.
4: Mijn naam is Tieneke Kussendrager en ik woon in het Groene Hart van Nederland. Mijn man en ik zijn al meer dan 45 jaar getrouwd. En dat betekent ook dat we inmiddels allebei met pensioen zijn. Onze dagen vullen we in de zomer met bezig zijn in de tuin. En af en toe maken we kleine reisjes, uitstapjes. Als we onderweg zijn, dan is voor mij eigenlijk niets leuker dan een nieuwe floating pen ontdekken in een souvenirwinkel. Hoe is dat gekomen? Vroeger, toen ik 7 was, vond ik floating pennen al heel erg leuk. Maar mijn moeder zei altijd van, ja, zo'n dure floating pen, het gaat om het schrijven. En zo'n pen schrijft net zoals een gewone, goedkope pen. 40 jaar later, toen waren we ineens in Frankrijk en kwamen we in een souvenirwinkeltje en zag ik een floating pen. En toen dacht ik van, oh, maar nou ga ik er eentje kopen. Ik ben ook wel verzamelaar. En toen had ik er een. En toen wilde ik nog meer floating pennen. Dus elke keer als we ergens kwamen en er waren souvenirwinkeltjes, even binnenlopen en kijken of er een floating pen was. Ik heb er zo'n 80 stuks. De grootste helft komt uit Frankrijk, want daar gaan we meestal op vakantie. De leukste uit Frankrijk, dat zijn de wielrenners op de Mont Ventoux. Zeehonden in de Sommerbaai. En schaapjes bij Mont Saint-Michel. In Nederland zijn ook hele leuke. Ik vind bijvoorbeeld het rode autootje bij het monument op de Afsluitdijk heel erg leuk. De Vliehorse Express, bus op Vlieland, vind ik ook een hele leuke floating pen. En de Volendamse klederdrachtpoppetjes midden in de tulpenvelden. Dat is lekker Holland. Nou, hij moet in ieder geval goed gemaakt zijn, want er komt nog alles voor dat na een tijdje het objectje niet meer drijft in de pen. En er zijn ook pennen waar ineens een luchtbel in komt en dat maakt dan ook dat het niet meer goed werkt. Of zelfs een hele grote luchtbel, dat je het hele plaatje niet zo goed meer kan zien. Dat vind ik wel heel erg jammer. En ik vind het heel leuk als er een beetje een mooie achtergrond achter het floating objectje zit. Ja, ik heb er bijvoorbeeld eentje van de Euromast waar dan een rood dingetje van boven naar beneden valt. Maar ja, het is een heel simpel tekeningetje van de Euromast. Ja, hij blijft leuk, maar dat is dan toch weer iets meer daar. Naast het verzamelen van floating pens ben ik ook verzamelaar van alles wat over moestekie gaat. Artikelen, boeken, tijdschriften en zijn platen natuurlijk. Ja, ik zou graag een plaat uit willen zoeken die nu gedraaid zou kunnen worden. En dat is Époutant dans le monde van Moustaki natuurlijk. Nou, er zijn heel veel liedjes bijzonder. Maar deze ligt prettig in het gehoor. Was getekend Tieneke Kussendrager.

0: Lekker weer, lekker zon, lekker warm.
1: Ja, het is echt heel warm.
2: Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zon, maar honing houdt de huid. Maar als je boterham op je

0: 1981, Dolly Parton. Hans is zojuist ingestapt, lieve mensen. Hij is net terug van overwinteren in Spanje. Met dit zomerweer is de overgang vloeiend.
1: Oh, dat lekker.
0: Ja, dat is
1: nou,
0: lekker,
1: die valt met de neus in de boter.
0: En wie ligt er op het strand op dit moment?
1: Tony Peroni, ja, is zojuist ingecheckt.
0: Ja, ja, heeft het even laten weten dat hij is al wakker geweest. Dus, en ook even weer in slaap gevallen.
1: Ja.
0: Komt natuurlijk door de zon. En hij is als drummer is hij altijd heel fysiek bezig. Drummer van het Goede Doel bijvoorbeeld, onder andere. En dan is hij natuurlijk fysiek bezig. En dan ga je op zijn strand liggen. En dan,
1: ja, dan
0: zak
1: je
0: om de havenklap zak je weg.
1: Ja.
0: Ik hoop dat hij een beetje wakker blijft. Ja, we gaan een mooi moment beleven, denk ik nu, hè?
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja.
1: Heel bijzonder.
0: Zal ik dan maar officieel gaan beginnen?
1: Ja.
0: Goed, lieve mensen. Je luistert naar de Magical Mystery Tour. Hier op deze zomerse zender NPO Radio 5. En zojuist hebben we kennis kunnen maken met de grootste floating pennenverzamelaarster van Nederland. Opererend onder de naam Tineke Kussendrager.
1: Ja, Tineke, die als kind werd begeisterd door een prachtige floating pen, maar hem niet kreeg van haar moeder. Veel te duur en bovendien schreef een goedkope pen precies hetzelfde. En dat moment heeft haar gemaakt tot wie ze nu is. En nu, 40 jaar later, is zij de grootste floating pennenverzamelaarster van Nederland en de Nederlandse autoriteit op het gebied van floating pennen. En ze is hier voor de uitreiking van de allereerste floating pen aan ons.
2: Woe! Hallo!
0: Tineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Tineke, ja, een enorme eer om te beginnen dat jij de allereerste floating pen aan ons gaat uitreiken. Ik wil jou graag, voordat dat gaat gebeuren, het woord geven.
2: Nou, ik heb de eer gekregen om aan jou de eerste floating pen te overhandigen. Dus dat is misschien wel heel leuk.
0: Dat zou fantastisch zijn.
2: Ja, ik hoop dat je daarvan gaat genieten en dat je er heel veel moois mee gaat schrijven. Ja.
0: Dat betekent ook, want ik geef hem nu even aan Tim. Tim, zometeen even jouw reactie. Ja? Het betekent overigens ook, Tineke, dat jij die floating pen zometeen die je aan ons uit hebt gereikt ook weer terugkrijgt. Want jij zal de eerste zijn die de floating pen zal krijgen in Nederland.
2: Ja, heel leuk. Echt een super verrassing.
1: Nou, dan is het moment daar, denk ik, hè?
0: Welk moment?
1: Te overhandigen.
0: Ja, dan kun je nu kan nu de overhandiging gaan plaatsvinden. Fantastisch.
1: Wow.
0: Dankjewel, Tineke. Ja, jij eerst je reactie even van Tim.
1: Zo, ik vind dit echt... Dankjewel, Tineke. Wat is het een mooi resultaat geworden. Het is, ja, ik kan hem even omschrijven. Het is een heel slank silhouet eigenlijk, de pen. En ik zie een woestijnlandschap. Ik denk Route 66, maar dat is voor de vorm en voor het thema natuurlijk helemaal omgevormd tot Route 5 van Radio 5. En je ziet dat busje inderdaad voor dat verkeersbord langsrijden. En ik ga hem nu weer terug bewegen. Ongelooflijk. Ja,
0: je ziet ons ook zitten.
1: Je ziet ons, als je goed kijkt inderdaad, zie je ons zitten. Meneer Van Aalst, Cor zit erbij. Fantastisch.
0: Zit ik er ook bij trouwens?
1: Jij zit er ook in.
0: Leuk. Nou, Tineke, hartelijk dank. En ik hoop dat de eerste floating pen een mooi plekje krijgt in je verzameling.
2: Zeker weten. Jullie ook bedankt.
0: Oké, Tineke.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag.
2: Zelfde.
0: Dag. Tineke Kussendrager.
3: Aquarius. And my name is Ralph.

0: Goh, echt, ik vond het een mooi moment daarnet, hoor, met die dikke kussen dragen. Ja, dus misschien dat de meeste mensen denken van, ja, god, wat stelt dat nou voor eigenlijk? Maar als je een prijs hebt bedacht en het blijkt zoiets bijzonders te zijn, dan heb je iets unieks in handen. Er is nergens, denk ik, geen enkel radioprogramma dat een prijs weggeeft zoals wij dat doen.
1: Nee. En als het dan ook wordt omarmd door een autoriteit zoals Tineke Kussendrager.
0: Ja. En het is ook nog eens een hele mooie pen. Het is een pen ook gepersonaliseerd. Want je ziet heel duidelijk dat wij het zijn die bewegen in de pen en het busje.
1: En ik heb nog niet eens iets gezegd over hoe hij schrijft. Hij heeft een dikke, karaktervolle streep. En hij schrijft echt als een zonnetje.
0: Ja, en je moet oppassen dat je hem niet kwijtraakt. Want ik ben er al één kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: Want het is zo'n fijn pennetje dat je hem overal meeneemt. En je moet er echt aan wennen.
1: Ja.
0: Een hoesje misschien erbij kopen. Dat je dan...
1: Tas,
0: maar goed, is het dan niet leuk? Want we hebben natuurlijk nu één pen weggegeven. En we hebben al eerder pennen in het vooruit al weggegeven. Dus die gaan we sowieso opsturen. Maar dat we vanmiddag ook één pen weggeven.
1: Ja, zeker.
0: Jij had een heel leuk spelformat.
1: Ik zat te denken aan Pim Pam Pen. Om dat te spelen zometeen. Eén potje. Pim Pam Pen.
0: Pim Pam Floating Pen. Ja. Nee, hartstikke leuk. Ja. Ja, laten we dat doen. Wil je meedoen met Pim Pam Pen?
1: Ja, twee kandidaten.
0: Ja. Het is een spelformat dat regelmatig wordt gespeeld bij Noord-Holland. Radio Noord-Holland. Heel leuk, tussen de middag.
1: Ja, echt een succes.
0: Ja. Mogen wij verlenen. Gaan we straks in de tweede uur gaan we spelen Pim Pam Pen. Als je je wil opgeven, doe het even via de gratis NPO Luister.

0: Ook weer mooi bij het thema van vandaag, de floating pen. We hebben geloof ik...
1: Nee, ik hoor ook iets.
0: Ik hoor iets. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Met Kees.
0: Kees! Ho!
2: Goedemiddag,
0: Kees. Goedemiddag, Kees. Ja, wat leuk dat je belt. Waar bel je voor?
2: Ze hadden mij teruggebeld. Ik was gisteren naar MBO Harris geweest.
0: Je was naar wie geweest?
2: Dat was gisteren naar Emmy Lou Harris.
0: Oh, je bent naar Emmy Lou Harris geweest. Hoe was dat?
2: Ja, oh, Stefan, in één woord geweldig. Tippenbel. Ja.
0: Oh, wat goed, zeg. Dat ben ik niet jaloers. Ik had er graag geweest, maar...
2: Ja, het was... dat was altijd... Ik ben vanaf mijn 16e, denk ik, fan van haar.
0: Ja.
2: Ik kocht LP's. De meeste vrienden van mij, die kochten toen in die tijd van Led Zeppelin en Deep Purple. Ja. Ik kocht Emmy Lou Harris en Neil Diamond en zo. Dat vond ik mooie muziek.
0: Yeah.
2: En toen had ik een keer een vriendinnetje.
0: Yeah.
2: En die bleef bij mij slapen. En 's morgens zette ik die plaat. In 1977 was dat.
0: Yeah.
2: Toen draaide ik 's morgens, toen we wakker werden, draaide ik de plaat van Making Believe van Emmy Lou Harris.
0: Yeah.
2: Dus ik was toen al fan. En ik heb altijd gedacht, als ik een keer de kans krijg, dan ga ik daar naartoe. En nou, gisteren is die kans.
0: En dat vriendinnetje, heb je die ook nog wel eens gezien?
2: Dat is 48 jaar mijn vrouw nou.
0: Fantastisch, wat een hele verhaal rond je.
2: Het was geweldig, Stefan. Ja.
0: Laten we er even een hele feestmiddag van maken. Omdat het voor ons ook bijzonder is dat het de dag is dat we met de floating pen op de markt komen. Wil jij straks, want we hebben een geheel geïmproviseerd. Dan gaan we een spelletje spelen, Pim Pam Pen. Heeft Tim net bedacht. Wil jij daar zo meteen aan meedoen?
2: Ik wil er zeker aan meedoen, Stefan.
0: Okay, dan hebben we al de eerste kandidaat. Dan zoeken we nog een tweede kandidaat, hè?
1: Ja, nog één kandidaat die tegen jou op gaat nemen.
2: En
1: die
2: is helemaal goed.
0: Dan, welk nummer wil je graag horen van Emmy Lou Harris?
2: Ja, toen draaide ik Make and Believe. En gisteren was het derde nummer dat zij zong, was ook Make and Believe.
0: Ja.
2: En toen zat een vriendinnetje van toen zat nou langs mij. En we keken elkaar aan en we keken kippenvel. Maar ik vond C'est la vie, vond ik ook altijd een mooie plaat. Maar dat was gisteren, ik denk, vergeten te zingen.
0: Ach. Nou, Kees, wil jij hem aankondigen?
2: Is goed. Mensen, luister hier naar Emmy Lou Harris. C'est la vie, zo is het leven.

0: Ja. C'est la vie. You never can tell. Emmylou Harris op verzoek van Kees. Kees, ben je er nog? Hallo, Kees? Kees is in.
1: Nee, hij is weg.
0: Ik had zo graag even willen weten, maar dan kunnen we straks ook nog even vragen of zijn vriendin het ook echt gehoord heeft, dit nummer.
1: Tijdens Pim Pam Pen.
0: Als we Pim Pam Pen gaan spelen, want dat gaan we zo meteen spelen. Pim Pam Pen, geheel geïmproviseerd, zoals je dat gewend bent van de spelformats van Tim Dame. En die, ja, verrassend leuk altijd uitwerken. We zoeken nog een kandidaat, maar we krijgen nu wel een kandidaat binnen.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja,
1: Jack.
0: Misschien kunnen we die nog aan de lijn krijgen. Want dat zou dan de... Hallo?
2: Hoi.
0: Met wie spreek ik?
2: Het is vriend van Kees.
0: Jack, jij bent de vriend van Kees?
2: Ja.
0: Je klinkt bijna net als Kees ook.
2: Nou, Kees komt uit de Leneveen en ik kom uit Deurne.
0: Ook jij komt uit Deurne?
2: Ja, en Kees komt uit gemeente Deurne. Vandaar, Kees en ik en mijn vrouw kent Kees ook veel beter. Vandaar dat ik denk, daar is hij weer met de maat, hè?
0: Ja, nou, maar dit is toch leuk. Dan gaan we zo meteen Pim Pam Pen spelen, Tim.
1: Ja, jij hebt je gekwalificeerd, Jack.
0: Ja.
1: Jij neemt het op tegen Kees.
2: Ja, daarom. Ik hoor dat. Ik denk, dat is mijn uitdaging. Ja.
1: En dan staat een floating spel.
2: Ja.
0: En als je wint, win je die floating pennen. Zometeen dus Kees tegen Jan of Jan tegen Kees in het tweede uur ergens. We weten nog niet precies wanneer, maar dat hoor je snel genoeg.
2: Dus je belt mij terug.
0: Wij bellen jou terug. Hoe laat heb jij het?
2: Ik heb het 14:58.
0: Wij ook.
3: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel. Vanavond om 19:50 bij Max NPO 2.
4: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Ja, en als ik het goed heb, Tim, en dat denk ik wel, dan is het nu exact 3:00.
1: Exact.
0: Lieve reizigers, je reist met de Magical Mystery Tour op jouw frequentie, NPO Radio 5. Het is tijd voor het allerlaatste nieuws. Hier is Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Stefan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van het cruiseschip Hondios. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de besmetting. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens een woordvoerder zijn het open tenten, zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om onder te slapen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie verwacht dat de situatie in Ter Apel voorlopig nog niet is opgelost.
9: Eergisteren 50 mensen verbleven, gisteren 100 mensen. Dus de kans is groot dat het vandaag in dat opzicht 150 zullen zijn of om nabij. En zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie zitten dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
8: De gemeente Amsterdam heeft extra opvang aangeboden. Daar kunnen het komende half jaar 230 asielzoekers extra naartoe. In Urk is het traditie om tussen de middag thuis warm te eten. Om de kost gaan, noemen ze dat daar. Maar meerdere basisscholen overwegen nu om een continu rooster in te voeren waarbij de kinderen op school eten. En dat leidt tot veel discussie en onvrede bij ouders.
10: Nou, ik ben bang dat ze nog met de broodtrommeltjes met de brood erin nog thuis komen. Dat ze het eigenlijk niet opeten. Dan breng ik denk ik de kost maar naar school.
11: En waarom is dat dan zo belangrijk om die traditie ook vast te houden?
10: Nou, omdat wij eigenlijk ook met ons gezin even willen zitten. En dat wij vinden wat wel belangrijk, om even te lezen, de Bijbel, even te bidden. En te vragen hoe God met de kinderen 's ochtends op school.
8: En de scholengroep gaat nog eens naar het plan kijken en komt in juni met een nieuw voorstel. En het hing al een tijdje in de lucht en nu heeft hij het zelf ook bevestigd. Pep Guardiola stopt als trainer van Manchester City. De Spaanse coach zat 10 seizoenen lang bij de club en veroverde veel prijzen, waaronder de Champions League in 2023. In de videoboodschap aan de supporters zegt Guardiola dat de tijd nu gekomen is om te vertrekken.
12: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time. Ladies and gentlemen, thank you for trusting me. It has been so f***ing fun. Love you all.
8: Mooi muziekje eronder.
0: Ja, geweldig.
8: Ja. Wat hij gaat doen, Pep Guardiola, dat is nog niet bekend. Het weer droog en zonnig en een graad of 25. Aan de kust vanmiddag een verkoelende wind van zee. Morgen nog wat warmer met 24 tot 29 graden. En het zomerse weer houden we tot na de Pinksteren.
0: Dankjewel, Evo. Tot straks bij de Weekendborrel.
8: Ja, tot straks.
0: Tot straks. Yes.
13: De Magical Mystery Tour. Steven Stassen.

0: Ik ben ineens heel vrolijk geworden, Tim.
1: Van deze muziek of van Ewout?
0: Van Ewout sowieso. Als Ewout al binnenkomt, dan, terwijl hij vaak toch met slecht nieuws komt. Maar ja, dat is wel.
1: Het is gewoon, zo, ja.
0: Ewout is wel een hele vrolijke man. Dus dat is fijn. Als je ook slecht nieuws hebt, want er zijn ondanks het slechte nieuws.
1: Dat is min-min.
0: Zijn er nog steeds mensen zoals Ewout. Ja. Eens even kijken, waar zitten we allemaal in het programma? We gaan beginnen zometeen. En je hoort natuurlijk de Supremes in 1966, You Can't Hurry Love. Het is een hele generatie die denkt dat het een nummer was van Phil Collins. Maar dat is dus niet zo, hè?
1: Dacht ik ook.
0: Nee, dat klopt niet. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus, nog steeds aanwezig, de immer goedlachse, markante buschauffeur. Een man met diverse diploma's, Cor Snijder, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, radiomissionaris, geluksanimator Tim Dame, tour operator vooral vanmiddag. Ja, Tim, vertel het maar.
1: Ja, ik wil toch nog even aandacht vragen, want zometeen gaan Jack Keizers en Jan Leghuiten tegen elkaar opnemen.
0: Nee. Voor wat?
1: Wat?
0: Jan Leghuiten toch niet? Kees.
1: Gods, nee.
0: Nee, Jan Leghuiten.
1: Oh, nee. Maar Jan
0: had heel graag mee willen doen.
1: Och.
0: Ja.
1: Jan, volgende keer. Wacht, ik pak hem even op.
0: Ja.
1: Kees.
0: Ja, Jan, ja. Jack en Kees is het.
1: Zometeen gaan Jack en Kees tegen elkaar opnemen in een ingelast potje Pim Pam Pen.
0: Ja.
1: En we zijn nu druk bezig in de voorbereidingen. Althans, ik ben categorieën aan het bedenken.
0: Ja.
1: Maar ik heb zoiets van, als er mensen zijn in de bus en die zeggen, ik heb ook een leuke categorie voor Pim Pam Pen.
0: Ja.
1: Stuur door, want dan ga ik die misschien wel overwegen te gebruiken.
0: Ja, en Pim Pam Pen, de zaakjes Pim Pam Floating Pen, is eigenlijk precies hetzelfde als Pim Pam Pet.
1: Ja.
0: Maar wij geven geen pet weg, maar wij geven de Floating Pen weg. Vandaar Pim Pam Pen.
1: Ja.
0: Je had het zelf helemaal bedacht. Henk, die appt ook van, er is er maar één die zoiets kan bedenken. Dat is Tim Dame. En
1: nou,
0: zo is het wel, hoor.
1: Dat is wel heel veel eer, maar dankjewel.
0: Dus geef ons even wat categorieën door. Dan wordt het straks een heel leuk spel wat we gezamenlijk hebben bedacht. En wordt zometeen gespeeld natuurlijk door Jack en Kees.
1: Ja.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

0: Je hoorde eerst Joe Cocker met Leave Your Head On. En daarna het opzwepende The Show Must Go On van Leo Sayer. En het gaat ook voor de Mexican Mystery Tour. Want de show gaat nog even 3 kwartier door.
1: Nou, dat is geweldig. En live ingesproken door Stefan Tetelep. Dat is altijd mogelijk bij ons in de bus. Als je denkt van, ik had dat eens een keer een plaat willen aankondigen of afkondigen. Of vooruitwijzen. Wat zeg je, Tim?
2: Ik zeg, loop even naar voren en spreek het in.
1: Overleg zo het even met Cor of met Tim hier aanwezig. Die lopen, ja, Cor zit voor je natuurlijk, maar jij loopt de hele tijd heen en weer.
2: Ja.
1: Dus trek hem even aan zijn spreekwoordelijke jas.
2: Staart. Oh.
1: Staart.
2: Staart, ja.
1: Je trekt toch iemand aan zijn staart?
2: Ja. Ja, dat zou kunnen.
1: Ja, of zijn jas of zijn mouw. Trek even. Nou ja.
2: Maakt niet uit, maar als je het maar even kenbaar maakt.
1: Ja, even een kattenbelletje. Zoiets.
2: Ja.
1: Zometeen gaan we Pim Pam Pen spelen. Dat geheel geïmproviseerde spelformat van Tim Dame. Even geleend ook natuurlijk van Radio Noord-Holland. Die dat elke middag spelen.
2: Eerlijkheid gebied te zeggen.
1: Ja, heel erg leuk. Zijn al wat categorieën binnengekomen? Je zocht nog wat categorieën.
2: Ja, maar die ga ik nu nog niet noemen.
1: Oké, die ga je nu nog niet noemen.
2: Nee.
1: Maar we zijn wel op zoek nog naar categorieën.
2: Ja, nee, altijd. Ja. Dus de allerbeste, die ga ik straks gebruiken.
1: Ja, we hebben inmiddels al een rad, dus daar kan het niet aan liggen.
2: Ja.
1: En daar gaan we nu straks al die categorieën alvast op plakken. En dan gaan we zo genieten van een wedstrijd. Dat een beetje zal gaan lijken op de wedstrijd aanstaande zondag. Ajax tegen FC Utrecht.
2: Zo,
1: dan is het Jan tegen Kees.
2: Nee, het is Kees tegen Jack. Niet Jan.
1: Nee, Jan.
2: Sorry Jan.
1: Jan leg uit. Nee, sorry Jan. We gaan het echt heel goed maken met je. Dan gaan we iets anders doen, Tim. Want we kregen een berichtje.
2: Ja.
1: High Tourleiders, ik hoop vrijdag 22 mei mijn 70ste verjaardag te vieren. Dat is Pinkstervrijdag. Dan zijn we traditioneel weer met de hele familie. 150 personen op kamp.
2: Ja.
1: Nou.
2: Het kwam op 2 januari binnen bij ons. Dus dat staat al een tijdje op de kalender.
1: Ja, en toen dacht...
2: Dat is van Chris. Ja, ja, nee, wat dacht jij toen?
1: Nee, toen dacht jij. Jij dacht, jij denkt meestal, wat denkt alles. Misschien leuk om daar nog eens te kijken of we daar een recordpoging voor de Guinness Book of Records in kunnen krijgen.
2: Want 150 personen op één kamp, op een verjaardag, familiedag van deze
1: live Chris. Op de radio. Ja. En dan ook nog eens kijken of die al die 150 mensen ook aan het woord kan laten in de live-uitzending.
2: Ja.
1: Als het goed is hebben we nu even contact. Jij hebt als het goed is Chris bij je.
2: Hey Chris, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Chris. Sowieso.
1: Hallo Chris.
3: Ja.
2: Sowieso gefeliciteerd al namens ons allemaal.
3: Dank je wel. Ja, dat zijn van die speciale leeftijden.
2: 70.
3: Ja, 70. Ja, twee keer 35 mag ook hoor.
2: Wat maakt dat zo bijzonder?
3: Ja, weet je wat het is? Het is zo'n cliché, maar zo voel ik me helemaal niet. Het is zo'n raar getal.
2: Ja. En hoe voel je...
3: Sorry?
2: Hoe voel je je dan?
3: Ja, gelukkig, want alles is goed. Alles gaat werken. Heel fijn getrouwd, 6 kleinkinderen. Gezond, wat zeker niet onbelangrijk is. En uiteraard een hele fijne familie, grote familie.
2: Ja, van 150 personen. En...
3: Ja, alles bij elkaar zijn we dat... Ja, helaas zijn ze er nog niet allemaal, moet ik eerlijk zeggen. Het druppelt nu binnen.
2: Oké, maar je hebt er wel een groot aan, want we gaan zo meteen dus de recordpoging doen. Het

0: hoogst aantal genoemde familieleden genoemd tijdens een live radio-uitzending ter ere van een 70ste verjaardag?
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: misschien helemaal niet de klok, gaat het hem niet lukken, maar we kunnen het toch proberen.
0: Nee, het hoogste. Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: En we hebben ook een notaris.
1: Notaris,
0: die luistert vanuit thuis mee of van zijn notarieel.
1: Ja. Ja. Maarten Vermee, die we nog, ooit nog in het verleden kennen als amateurseksuoloog.
0: Ja, maar die is nu notaris. Ja. En die luistert mee, dus die houdt gewoon alles bij. En dus ja.
1: Zullen we even de klokjes gelijk
0: zetten?
1: Laten
0: we dat maar even doen.
2: Want, is de bedoeling dat ik ze zelf even aan het woord, even kort aan het woord laat? Of dat ik ze voorstel? Wat is de bedoeling?
1: Het leukste zou natuurlijk zijn, en dan heb ik hier Dirk naast me. Hallo Dirk. En Dirk zegt hoi. En dan meteen heb door.
2: Oké, dat is goed.
1: Maar je hebt sowieso in het begin wel even tijd om een kleine sfeerbeschrijving te geven. Ik sta hier op het landgoed op het kamp.
2: Ja, maar we staan hier op kampeerterrein De Abbart in Dronten. Daar hebben we een heel groot veld.
1: Ja. Maar dat straks dan, hè?
2: Ja. Oh, sorry. Ja, dat is een beetje te enthousiast. Ja.
1: Want wij hebben een behoorlijk druk programma, want we gaan eerst zo meteen Pim-Pam-Pen spelen. Dat is er tussendoor gekomen. En daarna komen we bij jou terug.
2: Is goed, ja.
1: Okay. Kun jij je ook even lekker voorbereiden, Chris?
2: Ja, is goed.
1: En dan ga ik voor
2: heb
1: jou...
2: Heb je het gehoord?
1: Wat zeg je?
2: Nee, ik zei tegen de groep hier, heb je het gehoord?
1: En?
2: Ja, ze hebben het gehoord. Dus ik heb ook radio aanstaan. Dus,
1: Oké. Ja. Dat is hier voor jullie allemaal daar. Neil Diamond met Wild at Heart.
3: One side of me is warm and quiet.

0: waar je mee begonnen bent.
1: Ja.
0: Dus dan was ik bijvoorbeeld met een spel bezig, met cowboys en indiaantjes. Halverwege was ik alweer met een kleurplaat bezig. Ja. Dan maak ik me eerst even af waar je mee bezig bent. Maar in dit geval gaat het over volwassen mensen. Zal het wel weer ergens anders over gaan. Glenn Snyder en The Peps uit 1978. En daarvoor de schijf van 5 Neil Diamond. Wild at Heart. Ja, we gaan nu het spel spelen. Pim Pam Pen.
1: Ja.
0: Ja, wat weten we inmiddels van het spel is dat het net verzonnen is. Het is een variant op Pim Pam Pet. En pen heeft te maken met de nieuwe prijs die wij hebben. En dat is een prachtige floating pen.
1: Ja. Zojuist uitgereikt het eerste exemplaar door Tineke, het kussendrager. En ja, het is een prachtig ding. Dus je wil het hebben.
0: We gaan spelen met twee mensen en dat zijn niet zomaar mensen, hè?
1: Nee, dat zijn Jack en Kees. Twee vrienden van elkaar. Ze kennen elkaar al jaren. Ja. En ik heb me laten vertellen dat de vrouw van Jack Kees nog veel beter kent.
0: Ja,
1: en, klopt. Ja, klopt.
0: De vrouw van Jack kent Kees al langer dan de Kees zijn eigen vrouw kent. Is dat...
2: Oh, nee, zo erg is het niet. Zal ik het uitleggen?
0: Ja, graag, want dan kunnen we daarna lekker het spel gaan spelen.
2: Kees is een peelpluim en ik ben een peelstrekel. En mijn vrouw was de fotograaf van de peelstrekels. En die heeft Kees en Teunis nou meer op de foto gezet dan mij af en toe.
0: Ja, dat is helder.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Helemaal helder. We gaan het spelen. Is Kees ook aanwezig?
3: Ja, goedemiddag Stefan.
0: Goedemiddag Kees. En Jack is er dus ook. Je hebt hem al gehoord, hè, je vriend Jack?
3: Ja, Jack, goedemiddag jongen.
2: Dag jongen. Dit is inderdaad een pil.
3: Dat is kei mooi. Mooi weer in ieder geval.
0: Ja, nou. De sfeer zit erin. Ja. We gaan het spelen. We hebben een rad en we hebben heel veel categorieën.
1: Drie, ja.
0: We hebben drie categorieën uiteindelijk, maar we kunnen kiezen uit heel veel categorieën. Maar we kiezen er uiteindelijk drie. We hebben een rad, draai eraan, krijgen we categorie 1, dan categorie 2, categorie 3. He?
1: Ja, eerst categorie 1, dan het antwoord daarop.
0: Ja, en dan categorie 2, met het antwoord op.
1: En als je het antwoord weet, antwoord je zo snel mogelijk.
0: Ja, maar stel nou voor dat categorie 1 wordt gewonnen door Jack. Categorie 2 wordt ook gewonnen door Jack. Dan kan Kees niet meer winnen.
1: Klopt.
0: Dan is het al afgelopen. Goed, als de muziek start, dan gaan wij beginnen. En dan gaan wij aan het rad draaien. En het spel is begonnen pim, pam, pen. En Tim geeft een klap.
1: Ja, ik moet eerst de categorie.
0: Ja, maar doen we toch via het rad?
1: Nee, op het rad staan, dan zie je toch, daar staan de letters op.
0: Ja, sorry, ik dacht, het is toch gingen draaien voor categorie?
1: Nee, de categorie weet ik al. Want die heb ik net met reizigers samen bepaald.
0: Oké, sorry.
1: Ja, dus de eerste categorie. Jack en Kees, handen aan de knop. Dingen met een draad eraan. En dan ga ik nu aan het rad. Nee, ik ga eerst aan het rad draaien voor een letter. Ja. Oké.
0: Pas op, hè, Kees. Ja.
2: Nou, oké.
0: Wacht eventjes.
1: Ik loop even naar het rad.
0: Ja.
1: Moment.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dingen met een draad eraan. Met een... Oeh. De letter B.
2: Portable telefoon.
1: Sorry, ik hoorde Kees als eerst.
3: Beeldscherm?
1: Nee, dan hoorde ik Jack als eerst.
0: Ja, Jack was als eerst.
2: Portable telefoon.
0: Portable?
2: Portable.
0: Ja, maar het is een B, hè?
1: B van Bernard.
2: Oh, beeldscherm.
0: Ja,
1: dan moet ik toch naar Kees. Kees, wat zei jij?
3: Beeldscherm, zei je.
1: Beeldscherm.
0: Ja, dat is goed. 1-0 voor Kees.
1: 1-0 voor Kees.
0: Gefeliciteerd, Kees.
2: Hoi.
1: Goed, dan naar categorie 2. Wat vroeger beter was.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi.
1: Oeh, hij blijft hangen. Ja, met een V.
2: Vrouwen.
1: Dat was Jack, denk ik, hè?
3: Ja, ja. Dat ook. Ja,
0: voor het spel heel erg leuk, want dat betekent dat we 1-1... 1-1. Het is 1-1. We gaan door naar de laatste categorie, Timothy.
1: De laatste categorie is kledingstukken met een...
0: Wat zeg je?
1: Kledingstukken.
0: Met een...
1: Met een...
0: Dat doet een lang rad, man. Lang, hè? Doet dat rad.
1: Ja. S.
0: S.
2: Sambal.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Wie was nou als eerste?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Sambal.
0: Ja, dan moeten we nog een keer draaien.
1: Ja.
0: Andere categorie.
1: Andere categorie?
0: Ja, gewoon een andere categorie.
1: Oké. Ja, wat je nodig hebt op de camping. Met een...
0: wat je nodig hebt op de camping.
1: Met een D.
3: Doek, een dweil.
0: Een doek, een dweil?
1: Dat was Kees, denk ik.
3: Ja.
0: Ja, dat was Kees. Dat, ja, betekent, dus dat, wel, dat betekent dus
1: dat... Dat Kees heeft gewonnen.
0: Dat Kees
1: heeft
0: gewonnen.
1: Oh.
0: Ja, maar eventjes ook een applausje voor Jack.
1: Absoluut.
0: Die de vrouw van Kees... Die de vrouw van Kees langer kent dan zijn eigen vrouw. En dan hebben we natuurlijk Kees, die kennen we al jaren. Die rijdt rond met... Met Tompoesen. Wat hebben ze gewonnen?
1: Ja, Kees, jij gaat natuurlijk naar huis met die geweldige nieuwe hoofdprijs. De Magical Mystery Tour Floating Pen.
3: Oh, hartstikke blij mee.
0: En ja. Wat krijgt Jack, boven dan nog een handdruk?
1: En ook nog een bierveld. En ja, wat betreft mij ook een floating pen.
0: Maar hebben jullie allebei gewonnen?
3: Oké.
0: Hey, gefeliciteerd.
3: Oh,
0: ja, dag.

0: Als je er even bij stilstaat, hè?
1: Waarbij precies?
0: Nou, bij deze Harry Nielsen. Hij leeft niet meer, maar als je dan dit nummer hoort... Hij maakt er van alles, hè? Maar dit is een van zijn grootste hits. Everybody's Talking. Maar hoe hij zingt. Ik bedoel, jij kan heel hoog. Ik denk dat je sopraanbel zelfs kan. Maar hoe hij dit kan...
1: Ja, maar ook gewoon het mond. Ik denk dat hij... Wauw.
0: Ja,
1: het is een instrument.
0: Geweldig dit. En ik ken het nummer natuurlijk al heel lang. Maar nu zat ik in die bus een beetje weg te mijmeren bij het nummer. En denk ik, het is toch geweldig.
1: Heerlijk, ja.
0: Goed, lieve mensen, het is zover, Tim.
1: Ja.
0: Het is zover. We gaan zometeen contact zoeken met het kampeerterrein.
1: Van Chris Lampen.
0: Van Chris Lampen. Nog even kort de situatie schetsen. Chris Lampen is vandaag 70 geworden en heeft een groot feest.
1: Ja.
0: Op kampeerterrein. Ik ben even de naam van het kampeerterrein kwijt.
1: Is me ook even ontschoten. Ja, dat is wel belangrijk zometeen.
0: Gaat hij straks zelf over vertellen, denk ik.
1: 150 personen, familieleden, zijn aanwezig daar. Ja.
0: Dat wordt natuurlijk een fantastisch feest. Maar het zou nog leuker zijn als zij met dit feest in het Guinness Book of Records komen.
1: Ja. Nou, en dat is geregeld. Er is zelfs een notaris bij aanwezig die luistert vanuit thuis mee of het gaat lukken. En zijn recordpoging gaat zijn hoogste aantal genoemde familieleden tijdens een live radio-uitzending ter ere van een 70ste verjaardag.
0: Dat moet lukken.
1: Ja.
0: We gaan denk ik nu contact zoeken met Chris Lampen zelf. Ja. Hallo Chris. Nee, is het nog niet. Hallo Chris.
2: Ik ben daar.
0: Oh, fantastisch Chris.
2: Ja, ik ben daar.
0: Oh Chris, even uitademen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Mag ik eerst namens ons allemaal een heel NPO Radio 5 jou feliciteren met je 70ste verjaardag. Dat heb je toch maar mooi bereikt.
2: Ja, dankjewel. Het is, ik zeg, heel veel jaren heb ik geen actieve herinneringen meer aan, maar ik heb het gered. Dus, ja.
0: Als wij zo meteen de muziek starten, de marsmuziek, dan is het helemaal aan jou.
1: Ja.
0: Wil jij nog iets zeggen, een mooie inleiding waar je bent op dit moment?
2: Ja, dat wil ik zeker graag, dankjewel. Dat is van de familie van mijn moeders kant. Mijn moeder was de oudste van een gezin van 13. We doen voor de 56ste keer staan we met Pinksteren, met de hele familie zijn we bij elkaar. Ja, en de familie wordt uiteraard steeds groter. We begonnen lang geleden met wat ooms en tantes en wat neefjes en nichtjes. En ondertussen, wij zijn zelf alweer opa's en oma's.
0: Ja.
2: Dus je kunt je voorstellen dat die familie wel heel groot geworden is.
0: Jeetje, nou, wij zijn er helemaal klaar voor. Ik moet het kort houden.
1: Welk kampeerterrein gaat het om?
2: Het gaat om kampeerterrein De Abbert in Dronten.
0: Kampeerterrein De Abbert.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Dat is in Dronten.
1: Ja. Dronten. Ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou heb ik even kijken. Maarten Vermeer luistert mee.
1: Ja.
0: Dan gaan we de muziek starten en veel succes, Chris Lampen. Ja,
2: dankjewel, maar dan gaan we beginnen met mijn oudste zus, waar is ze? Hanneke.
3: Hallo.
2: En mijn zwager Frank.
4: Ja, ik ben van de kamer.
2: Mijn zus Janneke. Tante Carla. Mijn broer Hugo.
3: Ja,
2: en mijn lieve meisje Els. Hallo allemaal.
4: Hallo.
2: Ik moet nog rennen ook. Romy is er ook natuurlijk. En dat is de Carolien. En neef René, die volgens bier zo werkt.
5: En de ene haagenees is.
2: De ene haagenees.
4: Jelle.
0: Chris.
2: Ja,
0: fantastisch. We hebben geen idee hoeveel je er nu hebt gehad. Maar nog niet allemaal. Maar dat een feest is dat daar.
1: Zeg. De sfeer is goed, zeg.
0: Wat zijn ze aan het zingen allemaal?
2: Ja.
0: Nou, ik Kees, ja? Wij gaan uitgebreid zometeen tellen hoeveel mensen er... hoeveel wij kunnen noteren. En dat gaan we horen van de notaris Maarten Vermeij. Voorheen
2: natuurseksuoloog.
0: Ik zeg alvast bedankt. We komen straks nog heel even bij je terug.
2: Is goed, dankjewel.
0: Tot zo, Chris.
2: Dank je.

0: Ja, ja, wat een... wat was dit? Even, ik ben er gewoon zelf back af van, terwijl we niks hebben gedaan. Nou, ik krijg, het is, we hebben even contact natuurlijk met Maarten Vermeel, zijn notaris. Ja, die zegt, dit gaat me niet lukken, zo 1, 2, 3.
1: Nee.
0: Want het kan natuurlijk ook omdat het zo snel ging. En hij kon niet alle namen... Want hij moet echt de namen kunnen onderscheiden van elkaar.
1: Ja, en ook wat het is van Chris. Dochter... Ja. Tante, dat soort dingen moet allemaal duidelijk.
0: Want zo'n commissie van de Guinness Book of Records is natuurlijk dat is niet eerst de beste. Hè?
1: Nee, die zitten strak op de materie.
0: Ja. Ja. Maar goed, we hopen nog, en anders is het gewoon mislukt.
1: Ja, maar goed.
0: Maar het feest is groot.

0: Ja, zie je, zag jij dan ook die hele familie van Chris Lampen allemaal in een kring allemaal dansen? En
1: ingehaakt in elkaar.
0: Heerlijk. En met Chris Lampen als Michel Fugain in het midden. Ontzettend leuk. Goed, wij moeten door. Het is op dit moment, even kijken, 49 minuten over 3. We hebben nog 7 minuten reistijd. En dan zetten we je af bij de weekendborrel. En dat is allemaal na 4. En dat is een programma.

0: En inmiddels zijn er heel wat mensen gepasseerd. En nou, die hebben weer twee hoor. Jij gaat meteen, zo meteen een vraag stellen aan Marga Bult en Margo van de Ven. Van het duo, of nou niet duo, het was een trio, Beep.
1: Ja.
0: En zij komen straks, zij zijn straks te gast. Dat zijn twee grote dames.
1: Zeker,
0: hoor.
1: Zeker, ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Het antwoord op de vraag die Tim zo meteen gaat stellen hoor je in het programma De Weekendborrel. Veel succes, Tim.
1: Dankjewel. Beste Marga, beste Margot, jullie kennen elkaar inmiddels al tientallen jaren. Jullie hebben intensief samengewerkt, lief en leed gedeeld. En daarom is de doorgeefvraag: wat bewonderen jullie het meest in elkaar?
0: Dat is mooi.
1: Ja,
0: wat bewonderen jullie het meest in elkaar? En dan nou, kijken wie er als eerste begint.
1: Ja, van beide zou ik het graag horen.
0: Ja, dat is het leuke.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vond ik ook zo leuk bij Gordon en Replay, die vraag die je toen stelde. Dat werd het meteen een heel soort kringgesprek.
1: Dat ging heel diep, ja.
0: En dat hoop je natuurlijk, hè. Zometeen in de Weekendborrel.

0: Maar aanwezig op kampeerterrein de Abbot in Dronten.
1: Heerlijk, toch?
0: Weer een nummer waar we met z'n allen dansen.
1: Ja.
0: Het is ook heerlijk weer natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Even voordat we nog even gaan schakelen, Tim, met Chris Lampen. Anders zou ik het vergeten. Dat is een vraag van onze hogerliggende bij de NPO. Die willen graag dat we aan de luisteraars en de medereizigers vragen... welk cijfer geef je deze busreis? Als een soort review.
1: Ja.
0: Dus dat is even de vraag aan jullie die er nog zijn. Wat voor cijfer zou je deze busreis geven? Liefst zo hoog mogelijk natuurlijk, maar dat moeten we niet aan de grote klok.
1: Precies, 1 tot 10.
0: 1 tot 10.
1: Ja.
0: Maar liefst dan 9 of 5. Goed, Chris Lampen voor jou aan de lijn, Tim.
1: Chris.
2: Hi, Chris.
1: Ja, wij hebben net contact gehad met onze notaris en amateurseksoloog Maarten van Mee.
2: Ja.
1: En hij heeft ons verteld dat het gewoon voor hem niet te doen was eigenlijk.
2: Nee, dus, dat kan ik me voorstellen. Maar ik beloof jullie, ik ga een foto sturen van het afgelopen familiekamp.
1: Ja, dat is sowieso fantastisch. Maar Chris, wij dachten dat we dit gewoon volgend jaar nog een keer moeten herhalen. Moeten herkansen. En dan met de juiste apparatuur dat we het gewoon iets groter aanpakken en dat het gewoon wel doorkomt.
2: Ik vind het hartstikke een leuk idee. Dat vind ik echt heel, vind ik echt geweldig.
0: Misschien
2: ja.
0: Dat we gewoon met de hele bus en alle reizigers naar
1: misschien
0: je toe komen.
1: Misschien is dat een goed idee.
2: Oh, dat is helemaal. Er is ruimte zat hier, hoor.
0: Dat denk ik. Chris, dankjewel. Ik ga even van jou afscheid nemen, want Tim moet zich voorbereiden op de eindtekst.
2: Oh, ja.
0: Dankjewel, Chris.
2: Kleine Pinksterdagen.
0: Oké, dag.
2: Dag.
0: Tim, mag ik jou het woord geven of verras ik je nu?
1: Nee, ik ben klaar.
0: Oké, fijn.
1: Tot zover, beste reizigers, deze vijfdimensionale, geestverruimende radioreis. En deze tour werd je belangeloos aangeboden. Namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder. En ook namens mijzelf, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, lieve.

0: aan de bar zitten niemand minder dan Marga Bult. En Margot van der Ven.
1: Zo hé, wauw.
0: Veel plezier en wat ons betreft tot morgen. Dan gaan we weer Pimpop Ben spelen.
1: Ja, tot morgen.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery tour is hoping to take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Forfood Software, jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
12: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
13: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 4 uur, dit is het Radio 5 NOS-journaal met Ewout. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Corné. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een nieuwe Hanta-besmetting. Het gaat om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie, zegt de WHO.
17: Who disembarked in Tenerife was repatriated to the Netherlands and has been isolating since then. There are now 12 reported cases and 3 reported deaths.
16: 12 besmettingen in totaal en 3 doden. Sinds de uitbraak bekend werd zijn er geen nieuwe dodelijke slachtoffers bijgekomen, wel verdenkingen van besmettingen. Daarover straks meer. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit de illegale Israëlische nederzettingen. De Raad van State is gevraagd om een spoedadvies over zo'n verbod. Het is tijd voor sancties, zegt premier Jette.
18: Nederland blijft zich uitspreken tegen schendingen van het internationaal recht en voor meer humanitaire hulp. Om de druk op de regering Netanyahu op te voeren, heeft de ministerraad ingestemd met sancties. En zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen.
16: Met zo'n verbod zouden alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen geldt van 21 juni tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het kabinet hoopt met het abonnement dat mensen vaker de trein nemen vanwege de hoge brandstofprijzen, zegt minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei.
19: Ik denk dat het belangrijk is dat in de context van het energiepakket kabinet en Kamer samen ernaar hebben gekeken hoe kunnen we mensen op de korte termijn soms wat verlichting geven van de kosten die ze nu hebben aan de hoge dieselprijzen. En tegelijkertijd ook met een aantal andere maatregelen zorgen voor dat de rekening van mensen structureel omlaag gaat. Dit past meer in het eerste bakje.
16: Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. En een vloggende motorrijder heeft een taakstraf van 200 uur gekregen omdat hij met ruim 200 km per uur door de bebouwde kom van Eindhoven scheurde. Volgens Omroep Brabant maakte hij wheelies, reesde hij langs wegwerkers, haalde rechts in en zette alle beelden daarvan online. Zijn motor krijgt hij niet terug en zijn opnameapparatuur ook niet. En als hij weer de fout ingaat, moet hij 2 maanden de cel in. Het weer droog en zonnig en een graad of 25. Aan de kust vanmiddag een verkoelende wind van zee. Morgen nog wat warmer met 24 tot 29 graden. En dat zomerse weer houden we tot na Pinksteren.
14: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: Dus Pinksterweekend voor de deur. Je hoorde Shocking Blue en Blossom Lady. En daarvoor nog Maywood, Rio. Karen Wood van Maywood. Die hadden we vorig jaar nog te gast, Jan.
1: Klopt, ja. Was een leuke uitzending.
0: Blijft er verhalen met al dat geld. Nou. Een paar ton moet ze betalen. Als zij dus gewoon één keer het woord Maywood gebruikt... of voor allerlei commerciële doeleinden... dan moet ze dus aan haar zus een paar ton betalen.
1: Onvoorstelbaar.
0: Onvoorstelbaar. Zoveel ellende in de wereld. Leg dat bij.
1: In die paar jaar dat je er bent, maak het gezellig, mensen.
0: Janneman, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Corné. Lekker weer. Pinksterweekend voor de deur. En een topshow in de Stijgers, hè?
0: Ja, jij zegt het. Ja. Want wie hebben wij te gast?
1: Wij hebben zometeen de damesgroep Luf. Die kennen we allemaal. Die kennen we allemaal. De damesgroep Luf te gast. Die hebben we niet. We hebben de damesgroep Beep te gast. Die hebben een prachtige box in ze verschenen. Met allemaal nummers uit hun carrière. Roemrijke carrière. Jaren 70, jaren 80. Met onder andere Marga Bult natuurlijk. En de andere dames die hier ook zijn vandaag. Fantastisch. We gaan herinneringen ophalen aan de damesgroep Beep.
0: Het is wel goed dat je dat zegt, Luf. Want zij hadden natuurlijk altijd een soort van strijd, was er, hè?
1: Ja, je had altijd Luf en Beep, zeg maar. Het was nooit Beep en Luf. Het was altijd Luf en Beep.
0: Het ging een beetje tegen elkaar, ja. Luf en Beep. Maar we hebben Beep te gast vandaag. Ja. En hele fijne muziek met een beetje een zonnig tintje.

0: Ik hoor een koptelefoon piepen. Oh, iedereen de koptelefoon gewoon opzetten, anders gaan we rondzingen. Dat gaat 2 uur lang piepen worden.
1: De kapsel gaat er misschien een beetje
0: achteruit. Gaat er misschien een beetje aan. Sorry. Dit is beter, In the house, Margot en Marga. Goedemiddag. Jan, je hebt gelijk weer je hele archief meegenomen.
1: Ja, ik heb een paar dingetjes meegenomen van Beep en van Marga. Ik heb een solo-singeltje van Marga meegenomen. Uit het begin jaren 70 volgens mij. 1,72.
2: Ja, 71.
1: Dat
2: was 14.
1: Kijk, 14 jaar, 2 witte duiven. Marga. Dan gaan we zo meteen even een stukje van draaien natuurlijk, Corné. Ah, precies. De historische waarde.
0: Ja, je lachte, Marga. Was het zo slecht dan?
2: Nee, toch? Dat vond ik niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
2: Groot orkest met Job Maarsen en met Sam Nijveen en met hele goede muzikanten in Nederhorstenberg.
0: En was dit het allereerste ooit van jou?
2: Dit was wel de eerste plaat. Ik kreeg een platencontract bij Inelco RCA. En het was wel mijn eerste plaatje.
1: En daar was je heel trots op natuurlijk, hè?
2: Nou ja, ik kwam met Later op. 800 mensen, een boerendochter. Jeetje, ja, dat was natuurlijk toch best wel een ding toen. Ja. Ja.
0: Gelijk een wereldster daar in het dorp, toch?
2: Nou, dat viel er mee.
0: Dat viel er mee. Had jij ook zo'n eerste single, Margot?
3: Ja, ik heb ook een eerste single gemaakt onder de naam Bibi Berlin. The Lady is a Tramp.
1: Ja, echt van Sinatra, hè?
3: Dat was van Sinatra.
1: Ook begin jaren 70 was dat. Ja, die heb ik dan niet. Die zoek ik altijd nog. Misschien heb je een tweede exemplaar ergens. Voor een liefhebber.
3: Ja, nou dan ga ik eens even.
1: Oh, dat zou ik echt superleuk vinden namelijk.
3: In mijn oude koffer zoeken.
0: Ja. Even lekker zitten handelen hier op vrijdagmiddag. Want jij betaalt echt godsvermogens voor hele bijzondere singles.
1: Wat die dingen tegenwoordig waard zijn is ongelooflijk. Je kan 50, 60 euro voor een singeltje is soms echt bizar.
2: Ja,
1: echt bizar.
2: Echt schrikken.
0: Hoor je dat, Margot? 50, 60 euro voor die single.
3: Ja, klinkt interessant.
0: Vergeet het niet, hè? En jullie zijn hier ook voor de gezelligheid natuurlijk. Maar er is een verzamelbox uit. Wat hebben jullie uitgebracht?
2: Nou, het is een cd-albumbox. Een complete collection. En dat behelst de hele tijd. Dus al die tijd van Beep. Van 1979 tot en met 1986.
0: Ja.
2: 62 songs staan daarop. Maar ook nummers die

0: gewoon nooit te downloaden waren of te verkrijgen op cd. Dus het is eigenlijk een heel apart album, hè, Mago?
1: Ja, het is fantastisch. Wij zijn er ook heel erg mee vereerd.
2: Het is een complete box geworden eigenlijk. Ja. Met alles wat jullie gedaan hebben, ja, bij elkaar verzameld.
0: Ja, maar zelfs nog ook platen, want wij traden ook regelmatig op bij Willem Ruijs en Ted de Braak. Zelfs die nummers staan erop. En volgens mij staat er ook nog een nummer op die gemixt is, een 12 inch of zo van Hotshot. Ja? Dus ook dingen waarvan we zelf niet eens het bestaan wisten. Dus het is voor ons ook heel leuk. En met name voor de fans, ja, die absoluut. We toch nog hebben.
2: Want er zijn nog heel veel fans, heel veel liefhebbers van de muziek van Beep, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja. We hebben ook een Beep fanpage op Facebook. Ja. En nou, er wordt heel goed bezocht en ja, we krijgen hele leuke berichten.
2: En wat is de kracht, vind jij zelf dan, Margot, van Beep, zeg maar, als je daar nog aan terugdenkt nu, dat dat zoveel jaar later nog leeft?
1: Ja,
2: wat is dat geweest?
1: Ja, dan heb je echt trouwe fans. Dat hadden wij toen ook. Ja, wij onderscheiden ons ook toch wel van andere meisjesgroepen. Omdat wij net iets ouder waren ook. Wij waren al 6, 7, 28 of zo, hè? Ja, tenminste, zoiets. Ja. En de meeste groepjes die waren jonger. En wij waren drie blonde dames.
0: Blond gelokt, en, kort gerokt.
1: Ja, en onze producer was natuurlijk Peter Koelewijn. En ja, die had ook een echte eigen sound. En ik denk dat daar de mensen, ja, echt, ja, je werd er verliefd op. Dus je was of voor de Stones of voor Beep.
2: Ja, ja. In dit geval voor Beep dus, begrijp ik, ja.
3: En was het voor jullie toen ook een soort van rollercoaster wat er toen allemaal gebeurde in die begintijd, met al die hits?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ik weet nog dat Ludo, die is hier ook aanwezig, die kwam mij vragen, want Monique Hagemeijer die vertrok uit Beep. En of ik bij Beep wilde komen. En nou, hij zei van, nou ja, ik zeg maar, ja, Ludo, ik heb een kindje van 6 maanden. Ik heb een balletschool, daar heb ik maar geen tijd voor. En toen zei hij van, nou nee, joh, dat is alleen maar in het weekend optreden. En nou, dat kun je gewoon combineren. En dat is, nou ja, en het liep eigenlijk heel anders.
3: Dus jij bent erin getuind, zeg maar.
1: Ja, maar ik vond het niet erg, hoor. Nee. Ik bedoel, het heeft natuurlijk twee kanten, maar nee, ik heb met heel veel plezier gedaan.
3: Geweldig. Ja,
0: het was een hele drukke tijd.
3: Ja, zeker. Ja, maar ja, dat hoort erbij, zeker, hè? Als, ja, het niet druk is, als het niet druk is, heb je geen succes,
0: nee,
3: waarschijnlijk.
0: Nee, maar heel, het was ook allemaal, we hebben het eigenlijk alleen maar heel leuk gehad.
3: Super. Absoluut. We gaan in elk geval flink wat beepmuziek draaien. Ja,

0: met alleen maar Nederlands product. Tot 6 uur in de borrel. En we hebben Marga en Margot te gast. Jan, die single die jij graag wil hebben van Margot als Bibi Berlin. Ja, ik heb nog een stukje gevonden voor je.
1: Ook,
0: ik moest even zoeken. Dat was deze.

0: is een tramp. Ja, mooi.
1: Je weet het maar gewoon. Luister goed naar me. €60 hè, voor jouw paparazzi. €60. We hebben ook nog een beller, Jan.
0: Een beller. Wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag. Weekendborrel NPO Radio 5. Janneman en Corné.
2: Goedemiddag, je spreekt met Stefan Rozen.
0: Stefan Rozen.
3: Oh, die naam zegt mij wel iets hoor.
4: Zo.
3: Ja, Stefan.
4: Wat leuk, hey. Stefan.
3: Hoe is het met jou?
2: Heel goed, dames. Alles
3: ook,
2: goed.
3: Ook een grote fan van ons.
0: Ja? Ja. Stefan, kan jij de luisteraars van Radio 5 even uitleggen wie je bent en waar je mee bezig bent?
2: Ik ben klaar met een boek. Een boek dat gaat over de meidengroepen van Nederland. 65 hoofdstukken, 65 verschillende groepen.
1: Zo.
2: 65? Ja, ongekend. De bekende groepen, maar ook de minder bekende groepen. Want ondanks dat ze minder bekend zijn, dat wil niet zeggen dat ze geen mooie verhalen hebben.
1: En noem eens wat van die minder bekende dan. Want we kennen natuurlijk Beep vandaag de gast. We kennen Luf, we kennen Dolly de Dolly Dots. Ja. En dan?
2: Nou, binnen Beep zat al Tulip bijvoorbeeld van Marga Bult.
3: Oh ja, Tulip ook nog gevoerd.
2: En je had Bik en Kinny, dat was een meidengroepje dat bestond weer uit Monique uit Beep.
3: Oh jeetje.
1: Dat zijn al twee afsplitsingen van Beep.
0: Ja. Mekka had je ook nog, ja.
3: Risque.
2: Mekka had je. Ja. Risque, ja, die waren wel bekend.
1: Ja. Ja, dat was toch weer een afsplitsing van Doris D in de Pins?
0: Ja, en je had, klopt. Ja, en je Tutti Frutti had je ook nog.
2: Ja, je had ook nog van Jan Rietman.
0: Ja,
2: klopt.
0: We love America, we love China.
2: En wat dacht je? Ja, twee Aziatische meisjes en twee Nederlandse meisjes, als ik me niet vergis.
3: Curtsy en de Boombox.
1: Ook Curtsy en de Boombox.
2: Ja.
0: Zeker.
1: Nou, dat wordt een heel interessant boek, Stefan. Maar hoe heb je dit aangepakt? Je zegt een hoofdstuk per groep.
2: Een hoofdstuk per groep. En ook Marga heeft bijvoorbeeld een eigen hoofdstuk. En nog wat meer zangeressen die later solo zijn gegaan, die hebben een eigen hoofdstuk. Ik heb ook contact opgenomen met de producers en de platenmaatschappijen, de managers. Het is echt een uitgebreid geheel geworden.
0: En ligt het al in de winkel of komt het binnenkort?
2: Hij komt in half juli komt hij uit. Hij is al in de voorverkoop. Ja. Gaat heel erg goed overigens.
0: En een belangrijke vraag natuurlijk is dan, hoe heet dat boek, de titel?
2: Girl Talk.
0: Girl Talk.
1: Girl Talk komt eraan. En die drie die ik net genoemd heb, Stefan, als je het hebt over de Dots en over Luffe en over Beep, is dat echt de top drie?
2: Dat is de top drie, ja.
1: Ja, hè?
3: Gelukkig
2: absoluut,
3: dat we
2: ja.
3: Horen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
2: qua hits zou je ook Doris in de Pins daar nog tussendoor kunnen zetten. En de Stars is natuurlijk met een wereldhit.
1: Ja, ja, klopt. Ja, maar Doris die in de Pins, dat waren twee hits. Shine On, Shine Up, of wat was het ook weer? En Dance On.
0: Dance On, ja.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, de Marvelous Mayonnaise ook, maar dat klopte wat je zegt. Ja, ze waren kort maar heftig.
1: Kort maar heftig, daar houden we van.
3: Wij waren wat langer en minder heftig.
1: Langer en minder heftig.
0: Ja, want jullie hebben echt heel lang bestaan eigenlijk, hè, voor een damesgroep. Ja.
4: 7 jaar.
0: Zeven jaar, bizar lang. Ruim.
3: Ruim
0: 7 jaar. Ja.
3: Ja, echt wel.
0: Ongekend. En wat zou jij de kracht van Beep vinden als je dat moet omschrijven?
2: Ja, ik denk, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar Beep was alles live. En dat was heel bijzonder in die tijd. Een meidengroep die echt alles live deed.
3: Ja, dat is wel waar.
1: Je weet dat Patty Brat gaat bellen nu, hè?
3: Nee, doet ze
2: niet. Oh, dat mag hoor, dat mag. Ik heb gisteren nog met haar gesproken, dus dat mag. Jawel.
1: Dan is het goed, dan is het goed.
3: Nee, maar dat was ook zo, Stefan. En niet alleen met band, maar wij hadden ook in die tijd gewoon orkesten die ons begeleiden.
2: Orkesten, ja.
3: En dan gingen we... volgens mij hebben we alle kazernes in Nederland en Duitsland 3 keer gehad of zo. Met al die opgeschoten, lieve militairen.
4: Ja, natuurlijk. Met Greenlight, Express.
3: Ah, dat was natuurlijk wel helemaal een geweldige tijd ook. Ja.
2: Maar het goede was wel dat daardoor moesten de andere meidengroepen ook wel meegaan. Dus in het begin zong niet iedereen altijd live. Maar uiteindelijk is iedereen wel live gaan zingen.
3: Ja.
1: Dat is ook wel apart. Tegenwoordig gebeurt het helemaal niet meer natuurlijk.
3: Nee, nou is het momenteel gewoon echt live of niet.
1: Ja. Autotune. Ja, Jan en ik kunnen een soort van girl met Bart erbij, weet je wel. Een soort van Beep. Ja. Autotune erop en klaar.
3: Ja, maar is het zo? Denk jij dat er echt op elk muziekprogramma autotune mee loopt?
1: Nou, ja, wel veel tegenwoordig,
3: veel,
1: toch?
3: Hè?
1: Ja. Maar goed, nog één keer het boek. Stefan, wanneer komt het uit?
2: Het komt half juli uit.
1: Half juli. Oké, Girl Talk.
2: Girl Talk.
3: En hoe duur is het? Nog even voor de info. Hoeveel kost het? Nee,
2: als ik me niet vergis, loopt het tegen de €30. Ik geloof 27,95. Oh, maar nou, dat is echt een vraag die je niet aan mij moet stellen. Oh, nee, dus niet.
1: Piece of cake, makkelijk te betalen voor Jan.
2: Uiteraard. Jan krijgt hem wel van me.
1: Ja, heb ik dat weer.
0: Dankjewel, hè.
2: Doei. Oké, okay, groetjes. Hoi.
1: Bye, succes. Hoi.
0: Nou, toch weer een boek verdiend.
1: Ja, heb jij weer, maar wel €60 voor de single van Margot.
4: Hey.

0: grote hit in de Sterren NL Top 25. De lijst die wekelijks gepresenteerd wordt door mijn buurman hier, Jan Paparazzi. Op onze dochterzender Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou. Jan, je gelooft het niet, we hebben weer een beller.
1: Weer een beller. Het is een gek huis vandaag, hè? Wie hebben we nu aan de lijn?
2: Je hebt Rita aan de lijn.
1: Rita! Ja, de derde van Bepen, Rita.
3: Heel lieve Riet. Ja.
2: Yes. Hi, lieve. Hallo, Marco en Marga.
3: Riet thuis op vakantie met de camper met de man. En dat stond al vast.
1: Oké.
0: Okay. Lekker. Waar staat de camper, Rita?
2: Bij Regensburg aan de Donau.
0: Aan de Donau. Oh, prachtig.
3: Oh, heerlijk.
0: Heerlijk.
1: En wat vind je ervan, Rita, dat die box uitgekomen is, die Bepenbox? Had jij dat verwacht, laten we zeggen, een jaar geleden?
2: Nee, had ik helemaal niet verwacht. Nee. Ik vind het heel erg leuk. Ik denk dat Marga en Margo wel verteld hebben. Ik heb een beetje echo. Dat wij elkaar nog zien. Zeker twee, drie keer per jaar.
3: Ja, altijd nog. Hebben we nog niet verteld, maar bij deze.
1: Ja, bij deze.
2: Dus wat dat betreft niet. Maar het is nu wel heel erg leuk. Ik vind het ook een beetje een cadeautje.
1: Ja, ja.
2: We lopen allemaal zo richting de 70.
1: Dat zou je niet zeggen, hoor, in het geval van de dames die ik hier zie zitten. Maar goed.
2: Ik ben 68.
1: Je bent een jongen.
0: Jij wil die single van Margot voor niks hebben, jij, hè, slijmbal.
2: Ik heb van mijn 21ste tot mijn 28ste gezongen en gedanst. Dus...
0: Geweldige. Ik heb hier nog een heel verhaal over de kust van Mombasa, Kenia, de voet van de Kilimanjaro. Wat is daar allemaal gebeurd?
3: Heel veel.
2: Weet ik niet. Wat is er gebeurd? We hebben daar een hele mooie reis gemaakt.
0: Ja.
3: Nee, maar wij hebben sowieso veel toertjes gehad, hè, Riet? Jullie
2: heel
3: sowieso
2: veel.
3: Met Gemma, Libanon,
2: we
3: daar was
2: de
3: niet
2: hele,
3: bij.
2: Hele wereld gezien. Azië, Afrika. Ja.
3: Ongelooflijk.
2: Ja, echt overal.
3: Maar Kenia heeft bij ons wel heel veel indruk gemaakt.
2: Ja.
3: Absoluut. Ja.
0: En los van Nederland.
2: Van ons drietjes. En met Gemma was het Libanon, hè?
3: Ja.
0: Oh, superpopulair.
2: Daar waren wij ter ere van de koninginnenwisseling. Van, Juliana naar Beatrix, kun je nagaan.
0: Ja. Ja. Waar hebben de hits van Bepen het beste gedaan buiten Nederland? Waar waren jullie superpopulair in de hitlijst ook?
2: Weet je dat maar overal wel. Ja, dat zou ik zo weten.
3: Indonesië,
2: ook Zuid-Afrika, geloof ik.
3: Ja. Pakistan, Thailand, maar vooral.
2: Ja, overal. Je vond ons ook altijd die plaatjes op die markten. Ik weet, vrienden van mij die brachten dan een plaatje mee, wat ze ergens heel ver weg op een marktje hebben gevonden.
1: Ja, dat is toch superleuk.
2: Ja, superleuk, hè?
3: Ook voormalig Oostblok, hè, zullen we maar zeggen. Hongarije, Roemenië. Ongelooflijk, dan kwamen wij daar.
2: Ja,
3: die mensen gaven een kaartje uit. Dat kostte ongeveer een weekloon. Die stonden klaar met tulpen. En dan kwamen wij in, dat was trouwens in die tijd nog met Vulcano. En dan kwamen wij
2: Hongarije was dat.
3: Dat was Hongarije. Dat was zo ontroerend. Wij hadden een album uit. Die mensen kenden dus echt elke zin van het album.
2: Elk
3: woord. En wij komen binnen in het hotel en wij horen vervolgens alleen maar muziek van Beep. Dat was dus gewoon op de radio. Dus dat beseften wij totaal niet hoe populair we daar waren. Weet je dat nog?
2: Oh, dat weet ik nog zo goed. En we hadden ook twee shows, hè, op een dag.
3: Ja.
2: En dan kwamen er duizenden mensen en die gingen eruit en dan kwamen er weer duizenden naar binnen.
3: Dat kun je niet voorstellen. Is echt...
2: Nee.
1: Maar waren jullie dan in het buitenland eigenlijk groter op dat moment dan in Nederland, voor je gevoel?
2: Wij waren in Nederland ook heel groot. Weet je, ik ben nu op leeftijd? Nee, of flauw.
0: 68 toch?
2: Ja, dat was het. En ik word er nog steeds dagelijks bijna mee geconfronteerd.
1: Oh ja?
2: Dat mensen tegen je zeggen dat ze, ongelooflijk.
3: Ben jij die van Beep?
2: Ja, Ben jij dat? Nee, ik woon niet in Brabant. Ik woon niet meer in Brabant. Ben wel een Brabantse.
4: Ja, klopt. Daar verbaas ik me soms ook over, hoor. Want ik had vandaag toevallig, een beetje raar verhaal misschien. Ik had de boekhouder aan de telefoon.
3: Nee.
4: En ik kreeg de receptioniste. Oh, maar jij was toch van Beep? Oh, ik heb je vorige week vrijdag gezien. Het was zo leuk. Ja, moet je vandaag ook naar de radio luisteren?
2: Dat soort dingen.
0: Nou, super gaaf.
2: Dat had ik helemaal niet verwacht.
4: Nee, precies.
0: Rita, hoe gaat jouw vakantie er verder uitzien?
1: Ga je dan op zoek naar een oud singeltje van Beep of zo?
2: Ergens op een marktje. Nee, hoor, we gaan naar Kroatië en steken daar met de boot over naar Italië.
0: Oh, heerlijk.
2: En dan een cirkel.
0: Lekker pastatjes eten.
2: Oh, heerlijk.
0: Italiaanse eten, heerlijk.
2: Zo fijn. Ja, ik heb ook nog 25 jaar als remedial teacher gewerkt. En Teach on Wheels. En dat on wheels, dat staat op een camper. Ja. Dus ik ging met de camper naar scholen en haalde daar kinderen. Voor remedial teaching die wat hulp nodig hadden. Mogelijk dyslectisch waren. Ja. Dus ik vind een camper. Dus ik heb er 23 jaar in gewerkt. En nu voor mijn vrije tijd. Ik vind het gewoon een feestje.
1: Geweldig leven. Je hebt je zo te horen.
2: Ja, fantastisch.
0: En dan met dit, ik geloof dat het aan de Donau ook zo lekker is, toch? Ook een gaatje of 30.
2: Het is hier heel warm. En jullie buiten toch ook, hè?
0: Ja, hier ook, ja.
3: 25.
2: Ja, denk ik zelf. Nou, Rita, 27, ja.
0: Super dat je even aan de telefoon wilde komen. En een hele fijne vakantie nog. En tot gauw.
2: Oh, dankjewel, hè.
0: Dag, Rita. Doei.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl. NPO.

0: bijna 40 jaar, hè?
1: Ongelooflijk, alsof het gisteren gemaakt is deze.
2: Volgend jaar is 40 jaar. Ik ben vijfde en kreeg met Johnny Logan de populariteitsprijs. Was zo'n mooie
0: recht op in de wind. Heb je nog naar het Songfestival gekeken?
2: Ja. En? Dat dan weer wel.
0: Heel eerlijk?
2: Ja, jongen, ik vind sowieso dat Nederland niet meedeed. Om de reden waarom Nederland niet meedeed, vind ik sowieso muziek en politiek moet je al loslaten.
0: Ja.
2: En dan gaan we het weer wel uitzenden. Dat dan weer wel, ja. Snap je? En, ja, maar om heel eerlijk te zijn, dat zeg ik meestal bij optredens. Ja, ik vind toch de tijd dat het om het Songfestival ging. En dus om de liedjes met groot orkest. Rogier van Otterloo kwam op in die tijd. En dan gewoon bepaalde zaken. Ja, daar vind ik, het is nu meer een rariteit. Een videoclippenfestival. Ja. Het gaat niet meer echt alleen om het liedje.
0: Maar ik vind wel dat Nederland dan eigenlijk de laatste jaren best wel goede liedjes nog heeft ingezonden. Met Douwe Bob, met Eugene, met Anouk, met absoluut. Duncan Lawrence uiteraard. Ja. Ja. Wij waren zo'n beetje het enige land met echte goede liedjes nog, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Vind ik wel.
2: En dat zie je Italië ook wel. Frankrijk toch ook wel. Hebben altijd nog. Maar goed, Finland begon het mee, hè? Met die gekte, met die groep, weet je wel.
1: Een monster, ja.
2: Och, man nog aan toe.
1: Over goede platen gesproken, overigens. Together in Love Again.
0: Ja, zullen we die even draaien? Want dat was de allereerste, toch?
2: Nee, dat was de tweede plaat van ons. En dat was eigenlijk een beetje Koelewijn had iets heen. Die Bult, die heeft wel een soort Shangri-La-achtig geluid. Laten we eens Phil Spector plaat doen. Nou, en dat, die kwam uit en dat werd meteen volgens mij paradeplaat. En Frits Spits was er helemaal gek van.
1: Ja, een avondspits. Ja. Iedere avond draaien iedere tussen 6 en 7.
2: En die werd zo goed gedraaid. En uiteindelijk maakte Bert van der Veer een prachtige clip bij Top Pop. Ja, en dat nummer heeft het heel goed gedaan. Het was gewoon een mooi liedje.
1: Is dit het liedje waar je heel trots op bent?
2: Ja.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 5:00 aan het Radio 5 NOS-journaal met Ewout. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Corné. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Het gaat om een lage verdenking. De kans dat de patiënt het zeer besmettelijke virus heeft, is klein. Degene ligt op een speciale afdeling van het Radboud UMC voor ernstige infectieziektes. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het ebola-virus. Ebola is een zeldzame ernstige infectieziekte. Meer dan de helft van de mensen die het krijgt, gaat eraan dood. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt de actie verder levensgevaarlijk en strafbaar. XR wil dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april was er een actie van de groep op de A12 die ook verboden was. Het wordt een zonnig Pinksterweekend en dat betekent rinkelende kassa's voor bijvoorbeeld de eigenaren van strandtenten. Althans, als ze tenminste genoeg personeel hebben, want het is steeds moeilijker om jonge werknemers te vinden, zegt het UWV. Deze strandtenteneigenaar ziet dat mensen kritischer zijn geworden hoe ze hun tijd invullen.
10: De jeugdvertegenwoordiger weet heel goed waar ze hun tijd aan willen besteden. En sociaal leven is er ook een groot onderdeel van. Sportvrije tijd, festivals. Dus waar je vroeger misschien 10 mensen nodig had om de uren te vullen, heb je er misschien nu al 2 keer zoveel nodig. Voorlopig gaat dat nog goed. Het kost wel veel energie, maar dat, weet je, dat hoort erbij.
9: Het aantal jongeren in Nederland neemt de komende jaren verder af. Dus het wordt alleen maar moeilijker om extra personeel te vinden. Vooral op drukke dagen. En de licentiecommissie van de KNVB geeft toestemming voor overname van Vitesse door een groep ondernemers uit Arnhem. De groep heeft een half jaar op de goedkeuring moeten wachten. Met de overname komt Vitesse weer in Nederlandse handen, zegt sportverslaggever Sander Maarsen van der Brink.
11: En met die regionale investeerders moet er nu weer gebouwd gaan worden aan een gezonde toekomst. Voor 15 juni moet er al een sluitende begroting liggen bij de KNVB. En als dat het geval is, zijn er in ieder geval even geen problemen meer in Arnhem, geen licentieproblemen. En dus kan er in alle rust gebouwd worden aan een gezonde toekomst en rust binnen de club.
9: En de lokale ondernemers zouden zo'n 2,6 miljoen euro hebben neergelegd voor de overname van Vitesse. Het weer droog en zonnig, het is zo'n 25 graden. Vanavond nog lang aangenaam, vannacht koelt het langzaam af tot een graad of 12. Morgen nog warmer dan vandaag tot 29 graden. En dit weer blijft tot na het Pinksterweekend.
0: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: Ja, lekker.
1: Hallo.
2: Ik vraag een blauwe M&M als het kan.
0: Ja, hè?
2: Zeg, we hebben nog een doorgeefvraag van het programma hiervoor. Stefan Stassen heeft altijd een doorgeefvraag voor onze gast.
0: Oh.
2: En dit is die vraag. Luister goed.
3: Beste Marga, beste Margot, jullie kennen elkaar inmiddels al tientallen jaren. Jullie hebben intensief samengewerkt, lief en leed gedeeld. En daarom is de doorgeefvraag: wat bewonderen jullie het meest in elkaar?
4: Oh, goede vraag.
2: Zeg, altijd een goede vraag.
1: Ja. Wat een diepgang in dit programma.
4: Ja, het programma hiervoor, hè, diepgang. Dit
1: zal ik van Margot zeggen?
2: Ja, doe maar. Ja.
1: Nou, zoals ik haar heb leren kennen. Brabantse, dus Brabant en Tukkers gaan hartstikke goed samen. Margot is creatief, was natuurlijk zeer danceable, kwam uit het balletvak. Te streng op het gewicht toen voor zichzelf, vond ik wel heel erg. Maar een enorme doordouwen, discipline, zeer professioneel, ook lief. Want ze was ook wel iemand, empathie, vond ik ook belangrijk. Dus ik denk dat ik al heel veel, ja, en professioneel ook. Je was echt goed met het zetten van de dans. Dat was toch een onderdeel van Beep, hè? Belangrijk.
2: Oké.
5: Okay. Ja, dansjes waren belangrijk.
1: Nou, gooi je
5: los. Nou, morgen, hè. Zo. Nou, echt, ik ken niemand die echt zo hard werkt als Marga.
4: Ja.
5: Die heeft een energie dat wij denken, nou, dan vielen wij al bijna gewoon helemaal neer. En Marga, nee, die gaat gewoon door. En zij is ook heel zorgzaam en ook heel lief. En ze moet echt oppassen dat de mensen die heel druk zijn om haar, dat ze dan niet in zichzelf gaat keren. Dat ze zegt, ja, nee, ik mag er toch wel zijn. En dan houden wij dan ook heel goed in de gaten.
0: Ja, dat klopt.
5: En ja, ook professioneel en nooit moeilijk doen. Niks is te veel voor haar. Past er heel vaak snel aan, wat niet altijd hoeft. Maar dan zeggen ze, nou oké, okay, doe maar. En dat hoeft niet altijd. En Marga, je kunt gewoon zeggen wat jij ook fijn vindt.
1: Mm.
5: Want jouw stem is ook heel belangrijk.
1: Ja.
5: Hè, lieve schat?
4: Ja, daarom hou je het zo lang met elkaar uit natuurlijk, weet je.
1: Nee,
4: je
1: dit
4: antwoord, Corné, dat is natuurlijk een fantastisch antwoord. Bij Muff had je dat nooit gehad.
1: Nee, maar daarom zijn wij ook zo lang al bevriend. Anders
4: dat
1: kan
4: is
1: dat
4: het.
1: Niet.
4: Anders kan dat niet.
1: Wij zijn bij elkaars hoogte- en dieptepunten. Ja, want iedereen heeft die dieptepunten. Gaat op zij 50, bij het Songfestival was ze bij. En wij hebben ook onderling contact. En dat is goud. Gewoon dat wij zo goed met elkaar zijn.
2: Morgen, ik wil ook iets laten horen van Gerard Joling. Want die was van de week de gast in de uitzending van Daniel Dekker op Radio 5. Luister even naar Gerard. Dit is hem.
6: Dat heb ik één keer meegemaakt met een etentje. Dat was bij onze grote vriend van de VVD. En daar zaten we met Wille Calberti en Marga Bult. En daar praat ik al over 5 jaar geleden. En die Marga, die had best lengte. En die liep op hoge hakken. En die valt een hele trap, stuitert ze naar beneden. En toen schoot het bot eruit. Dus bot uit, haar enkels, toe stak er zo uit. Ja.
2: Nou.
6: En dat vergeet ik nooit meer. En denk ik, nou, dat vind ik toch wel een heel akelig gezicht.
2: Hoor. Ja, lus.
6: Dus
2: lekker,
6: we hebben even gewacht tot de ziekenwagen kwam voor het arme kind. En die is toen met bot eruit naar het ziekenhuis gebracht.
2: Maar ik weet niet wat de vraag van Daniel Dekker is geweest aan Gerard Joling. Maar...
1: Nee, maar ik herinner me dat nog. Maar het erge was, ik viel en ik zag dat ook. Lampen gingen uit. Dat is lamp, weet je wel, je loopt, er gaat lamp aan uit. Dus ik zag niet dat er nog wat kwam. Goed, en dat gebeurt. Dus een gecompliceerde breuk met bloed. Maar het mooiste was, Gerard liep voor me. En die was helemaal in paniek. En ik bleef dan toch wel rustig, maar deed zo'n pijn. Ik zat daar, Frits Hufnagel zat achter mij, maar ik kon natuurlijk niks meer. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik zeg, Gerard, 1-1-2. 1-1. Oei, oh ja, die was helemaal de weg.
2: Gewoon rustig blijven, Gerard. Rustig blijven. We hebben nog een B-plaat, Jan.
4: Ja,
2: let's go.
4: Luister.

0: in de top 25 staat.
1: Dat was hem, de onbetwiste nummer 1 in de eerlijke 25. 25 spekvet hits in de juiste volgorde. Morgenochtend 10 over 12 NPO 1. De Sterrenhelp top 25. Justin de Wild en de zomerhit Cheerio.
0: Cheerio, geweldig. Margot en Marga, ja, heel belangrijk. We hebben zijn naam al genoemd. Peter Koelewijn.
2: Ja.
0: Natuurlijk wil Peter iets zeggen.
3: Hallo Marga en Margot, wat leuk.
4: Hey.
3: Dat jullie te gast zijn in de weekendborrel op Radio 5. Ik wou dat ik erbij zat.
4: Nou,
3: vertel alleen maar leuke dingen over de liedjes die we vroeger hebben opgenomen. En ik vond het

0: altijd heel leuk om met jullie samen te werken.
1: Ja.
0: En ik zou bijna zeggen, zullen we het nog een keertje overdoen?
1: Potverdorie.
0: Moet toch kunnen, toch? Ik heb nog wel genoeg inspiratie om nog wat songs bij elkaar te kunnen schrijven. En als jullie het oké vinden, gaan we volgende week de studio in. Nou, veel plezier in deze uitzending. En ik luister met de oren geswitst.
2: Peter, schatje.
3: En wat een voorstel.
2: Zo, ja. Nou, daar schrok ik wel even van, moet ik zeggen. Het gaat hard. Nee, maar leuk. Nee, maar Peter is natuurlijk geweldig. Is de vader van Beep. Altijd nog goede contact. Die man is 85.
3: Fantastische man.
2: Ik stond 10 dagen geleden met hem te werken. Het is net nog een jonge hond. Ja, ik vind het zo geweldig, die spirit en dat jonge hart.
4: Hij ziet er ook zo goed uit. Want laatst toen hij hier was, toen zei ik ook van, jij lijkt wel 65, weet je. Ongelijk van 85. Ja. Echt onvoorstelbaar. Ja. Hoe ziet het er verder uit nu? Gaan jullie nog zingen met Peter Koelewijn? Stel dat er iemand belt voor een boeking. Wat doen jullie dan?
5: Nou, dan gaan we even rond de tafel zitten, denk ik.
2: Ja, want het gaat om ons alle drie. Hè? Dan moet je het ook echt alle drie willen.
3: Ja.
2: Kijk,
3: maar ik denk wel, Marga, dat jullie alle drie willen.
2: Nou, ik weet, ja, misschien wel, Rita. Ik heb geen idee. Laat ik dan verder niks over zeggen.
5: Ja, hoe gaan we het doen? Hè? Hoe gaan we het doen?
3: Nou ja, een eenmalig iets bijvoorbeeld.
5: Eenmalig?
3: Ja, een bedrijfsfeest. Iemand die zegt, nou, de directeur is altijd fan geweest van jullie. Wat kost het? Kunnen jullie een half uur op komen treden? Met z'n drieën.
2: Nou, dat zou kunnen. En dan is Ludo Voeten is daar voor de boekingen van.
3: Beste manager van Nederland.
2: Hij kan weer terug naar zijn managers toe. En dan doet hij zijn best, maar dan kijken wat eruit. Maar ik weet niet of dat zo gaat. Zo is. Maar het aanbod van Peter vind ik heel bijzonder.
5: Ja, okay. Absoluut.
3: Okay,
4: super.
3: Mooi.
4: Super gaaf dat jullie een box hebben. Super gaaf dat jullie hier waren. Beep, The Complete Collection.
3: En Corné op het muziekfeest in Zwolle.
2: Ja.
3: Daar staan jullie ook.
2: 8 juli opnames in Zwolle. Er wordt later uitgezonden. Daar zijn wij aanwezig.
4: Gezellig. Wij ook.
3: Op het plein. Ja, daar zijn we ook
4: we
3: bij.
4: Maken de radio.
3: En Beep
4: dus,
3: gaat daar optreden. Voor het eerst in jaren weer.
4: Als we nou Peter Koelewijn ook uitnodigen, dan hebben we de hele clan bij elkaar.
2: Ja. Dat is leuk, man.
3: Goed plan.
4: Dat zou leuk zijn, toch? Bart, jij bent de producer, jij bent de protégé. Jij gaat het regelen, komt helemaal goed. Applausje voor Margot en voor Van Beep. De box is uit en heet The Complete Collection.

0: Nou, kijk even naar buiten, zou ik zeggen. See the Sun van T-Chin. Leuk, hè? En Comment ça va van The Shorts. Jij vroeg je eigenlijk af of het de versie was met de baard in de keel?
1: Ja, het is een herinnering van echt tientallen jaren geleden, denk ik. Maar ik heb wel eens gehoord dat daar twee versies van bestaan. Ja. Eentje waarbij de zanger dus vrij hoog klinkt en als een jongetje. En één versie waarbij hij de baard in de keel heeft gehad en dus als een iets ouder jongetje klinkt.
0: Ja, jij weet dat niet?
2: Zeg me helemaal niks. Nee.
1: Ja, misschien heb ik wel onzin zitten horen op de radio toen, maar... Ja.
0: Dat zou zomaar kunnen. Dat gebeurt heel vaak namelijk.
1: Echt waar?
0: Ja, heel vaak.
1: Ja, dat doe ik wel eens. Volgens mij
0: in alle versies gewoon Hans van Vondelen, toch?
2: Ja, volgens mij ook, ja. Ja,
1: ja, ja, ja, maar ja, de ene versie wat ouder dan de andere.
0: Dat zou kunnen. We gaan op onderzoek uit. En misschien dat onze luisteraars het weten, toch? Laat het even weten via NPO Luister. Dan nog het nieuws om 6:02. De hoofdpunten met Ewout.
1: Ja. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties helemaal geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. Daardoor is het ook niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kan worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen, omdat ze voor tonnen schade aan geparkeerde auto's hebben veroorzaakt. Het gebeurde niet per ongeluk. Het plan was om verzekeringsgeld in eigen zak te steken. 21 keer reden ze in op auto's, waarna schadeclaims werden ingediend van in totaal €800.000. Ze tikten vooral dure auto's aan. FC Volendam heeft geen moeite met de komst van fans van Willem II naar de play-off-wedstrijd morgen. En Willem II-supporters waren eerst niet welkom vanwege angst dat het uit de hand zou lopen. De wedstrijd is nu een paar uur vervroegd, waardoor de uitsupporters wel welkom zijn. Volendam-speler Nick Verschuren en trainer Rick Kruijs zien het als een voordeel.
3: Dat is alleen maar mooi. Ja. Denk ik, dat zorgt alleen maar voor meer sfeer, wat meer spanning. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is.
4: Willem II heeft ook niet zoveel met de situatie te maken, denk ik. Dus als ze mogen komen, zijn ze van harte welkom.
1: Willem II moet een 2-1 achterstand goedmaken om te promoveren naar de Eredivisie. En Volendam strijdt juist om degradatie uit de Eredivisie te voorkomen. En veel mensen zullen vandaag op zijn minst tevreden naar hun bankrekening kijken, want het vakantiegeld is weer gestort. Niet voor iedereen, maar goed. Niet iedereen gebruikt dat geld ook daadwerkelijk voor de vakantie.
5: Ah, ik kan veel dingen mee doen.
6: Festivalletjes van betalen en het is niks stort.
5: Nee. Ja, nieuwe wasmachine kopen en een stukje voor vakantie gebruiken, denk ik.
7: Niks wat in me opkomt.
6: Nee. Oh, ik heb wel een nieuwe tatoeage gepland. Dat telt ook wel als nieuw, denk ik toch? Ja,
7: dat is ook.
5: Meestal koop ik een lotje van €2. Want het mag meer worden. Misschien een nieuwe harde schijf.
1: Ja, noem maar wat. Veel anderen trouwens die het nog niet hebben, het vakantiegeld, krijgen het dinsdag gestort. Dus misschien nog even geduld. Het weer, droog en zonnig. Het is zo'n 25 graden. Vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het langzaam af tot een graad of 12. Morgen nog warmer dan vandaag tot 29 graden. En dit weer blijft tot na het Pinksterweekend.
0: Wij horen bij die laatste groep, Jan.
2: Dinsdag, hoor ik nou
0: het
2: net
0: wordt dinsdag weer.
1: Ja, wij ook.
0: Jongen. Ja.

0: eigenlijk.
1: En Sue, ja. Big John Russell, hè. Ik zie hem nog een stokbrood van een meter naar binnen werken bij mij in de platenzaak.
0: Vroeger. In 5 minuten ook, hè?
1: In 5 minuten. Nou, dan ging hij weer een plaat luisteren. Dan ging hij weer naar de buren, naar de broodjeszaak. Kocht hij weer een stokbrood van een meter. Ging weer naar binnen. Nou, dat ging zo de hele dag door. Spooky and Sue, and you talk too much. We hebben zometeen nog een Deutsche Dierkletser.
0: Ja, heb je een leuke plaat in gedachten? Een Duitse plaat uit de jaren 70 of 80? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Draaien we ondertussen om 6:11. Een van de mooiste platen van de geweldige zanger Marco Borsato. Van het album Zien. Dit is Stapel. Op wie? Stapel. Op jou.

0: 12 minuten voor 6. Bart, hoe ziet het weekend eruit? Want jij hebt je vrijgezellenavond, dat is ook wel wat. Jan en ik zijn al maanden bezig om, zeg maar, het een beetje stil te houden. Ja, dat Bart, onze protégé, aanstaande zaterdag zijn vrijgezellenavond heeft. Dus we draaien om ieder verhaal heen. Het wordt allemaal uitgerekt en uitgestrekt. En Bart mag niks weten. Maar goed, hij heeft een collega die hem vervangt dit weekend. Dus die vraagt gewoon aan Bart gisteren. Zeg, wat moet ik doen als jij er zaterdag niet bent? Hoe moet ik het draaiboek maken? Nou weet hij gewoon dat hij zaterdag een vrijgezellenavond heeft.
1: Ik wilde het voor mijn vriendin eigenlijk nog een verrassing houden dat ik het niet wist, maar...
0: Ja, nu is het klaar natuurlijk.
2: Nu ligt het op straat. Hè? Uit je mond is uit je macht.
0: Het antwoord is kort. Bart die heeft een vrijgezellenavond. Die gaat naar de bananenbar. Dat weet wel. En jouw weekend, Jan?
2: Nou, dat gaat weinig gebeuren, Corné. Het is lekker weer, dus ik blijf thuis. In en om het huis, zeg maar. In het zonnetje.
0: Je gaat niet mee naar de bananenbar.
2: Ik ga voor geen goud mee naar de bananenbar.

0: De omroep voor ons. Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Goedenavond.
21: Goedenavond, Simone. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich tegen de bezuinigingen gekeerd. Volgens de werkgevers zijn problemen als het volle stroomnet en de oplopende inflatie nu veel belangrijker. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens de Europese Gezondheidsdienst moeten landen meer doen aan voorlichting over geslachtsziekten. Verslaggever Danny Simons hoorde op straat in Almere dat er onder jongeren nog best veel onwetendheid is over SOA's, zoals gonorree en syfilis.
0: Ik weet eigenlijk niet wat het is.
3: Ja, dat zijn dus soorten SOA's, gonorree en syfilis.
0: Ik weet wel gewoon, zeg maar, dat je er bewust van moet zijn, maar ik ben er zelf niet heel veel mee bezig, omdat ik weet dat wij het gewoon veilig doen.
22: Ik heb nooit op mijn middelbare school zo voorlichting gehad over SOA's eigenlijk. Dus vooral als je dan niet op school voorlichting krijgt, ook niet thuis, dan sta je gewoon eigenlijk zelf voor.
21: Volgens het ministerie worden er dit jaar activiteiten georganiseerd om het condoomgebruik onder jongeren te promoten. Techbedrijven als Microsoft en Meta hebben namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Het gaat om Nederlanders die werken aan een Europese wet die sociale media verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. En ook de naam van deze hoogleraar is doorgegeven.
23: En op dit moment is het zo dat als je in de VS landt, ja, dan kan de Amerikaanse overheid door alles in je telefoon en in je computers kijken. En het is niet dat daar iets diep geheim staat, maar er staan natuurlijk wel namen in van mensen waarmee ik samenwerk. En ik heb absoluut geen zin om een van hen ook op zo'n lijst terecht te laten komen. Dus dan moet je voorzichtig zijn. En dat is wel een van de redenen dat ik inderdaad niet in de komende periode zal gaan.
21: En binnenkort wordt een stukje bruidstaart geveild van de Britse prins William en zijn vrouw Kate. Het stuk fruittaart is 15 jaar oud, is ingevroren. Het moet ruim €1700 opleveren. Het taartje wordt verkocht door een vriendin van de twee die het stukje bewaarde in een vierkant doosje. Dat is dan blijkbaar veel geld waard, ja. Het weer droog en zonnig bij zo'n 25 graden. Vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het langzaam af tot een graad of 12. Morgen nog warmer dan vandaag tot 29 graden. En dit weer blijft het tot na het Pinksterweekend.
19: De avondstart. Simone Walraven.

0: heerlijk aan het begin van je swingende vrijdagavond start. Fijn dat je erbij bent. Dank aan de mannen van de weekendborrel voor alle gezelligheid. Wij nemen je mee naar 8 uur. We ontdekken straks een van Nederlands beste, maar vergeten drummers. En mocht je trouwplannen hebben, dan goed opletten, want we hebben een suggestie voor de openingsdans van het feest. Maar eerst tijd om je eigen muzieksmaak de show binnen te fietsen met...
1: Avondspreuk.
0: Is van basketbalkampioen Michael Jordan. Hij heeft ooit gezegd... Some people want it to happen. Some wish it would happen. Others make it happen. Sommige mensen willen dat het gebeurt. Anderen wensen dat het gebeurt. En weer anderen zorgen ervoor dat het gebeurt. Als

0: 1999 van Prince. Daarvoor Queen, Crazy Little Thing Called Love.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Bobby Gentry is inmiddels 83 jaar. En ze staat bekend als een van de eerste vrouwelijke artiesten die veel van haar muziek zelf schreef en produceerde. In de jaren 60 gebeurde dat nog niet zo heel veel. Ze had ook een eigen televisieprogramma in Engeland een tijdje. Ook daarin was ze een pionier. En dat terwijl ze eigenlijk maar één grote hit heeft gehad. Ode to Billie Joe. Maar er is uiteraard nog veel meer fijns van haar verschenen. In 1970 bijvoorbeeld kwam haar zesde album uit. Dat heet Fancy. En daarvan hoor je nu He Made a Woman Out of Me.

0: eens. Zo strak. Dat is Joop Tromp. Hij heeft ook heel lang bij Boudewijn de Groot gespeeld. En de Slagwerkkrant heeft hem ooit uitgeroepen tot beste rockdrummer van Nederland. En hij had een bijnaam.
1: Ja.
0: Joop de Metronoom. Nou, goed gedaan. Ik heb hier nieuwe muziek van Boaz Roelevink in The Moment.

0: plannen hebben en nog op zoek zijn naar een mooi liedje voor de openingsdans, dan is deze prachtige van Van Morrison van harte aan te bevelen. Have I Told You Lately? Staat op de 6e plek van de meest gebruikte openingsdansliedjes. En wat staat er dan eigenlijk op nummer 1? Oh, een country bandje genaamd Lone Star en het liedje Amazed. Every little thing that you do, maybe I'm amazed by you. Nee, dat kan niet tippen aan het kunstwerk van Van Morrison. Ik weet het, het is mijn ongezouten mening, maar zo is het nou eenmaal.
1: De klikjesdrieling.
0: Tijd voor de klikjes. Ik doe een kleine greep in de berg verzoekjes en fragmenten die we niet helemaal hebben kunnen draaien afgelopen tijd. Kortom, we ruimen op wat is blijven liggen. Om te beginnen een verzoekje van Fenja uit Purmerend voor Betty Wright, Clean Up Woman.

En daarvoor Lenny Kravitz. Hij werd laatst getipt bij de taxidrilling door Victor. Hij is sinds kort woonachtig in het Engelse Southampton. En hij schrijft, ze rijden hier aan de andere kant van de weg. Welke kant rijdt die taxi dan op? Is it gonna go my way? Heerlijk, die vrije associatie. Blijf je verzoekjes vooral doorsturen. Het is altijd inspiratie voor ons. En ze kunnen zomaar voorbij komen hier bij de Klikjesdrieling. En over Engeland gesproken, door met de Kinks.

0: Mr. Pleasant.
1: Avondspreuk.
0: Basketballer Michael Jordan heeft gezegd: some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen. Ja, maar, schrijft Michelle uit Coevorde, er zijn ook mensen die het laten gebeuren. Dus wat denk je van Bas Skaggs en Let It Happen? Komt-ie voor je.

0: van Pacific Gas and Electric. En wist je dat de gitarist van deze band ooit speelde bij de James Gang?
1: Ja, dat... Zo
0: geweldig weergaloos. Deze doe ik in het mandje voor de toekomst, oké? Daarvoor nog Simply Red en Fairground. En tot zometeen, na 7. Ik heb nog veel meer heerlijke ritmes voor je vrijdagavond. Nog net even tijd voor een treinreis door Marokko. Met

0: huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 7:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen die opvang van 150 asielzoekers op een veld van een voetbalclub. Daarbij werden ook brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
10: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
9: Toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van €6,5 miljard. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettiol behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot 1 graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
8: De avondstart. Simone Walraven.

Q-Band on the beat. Uit de stal van de briljante producer Jacques-Fred Petrus, die je ook kan kennen van Change bijvoorbeeld. Hij begon zijn werkende leven al op zijn 15e op een groot vrachtschip. Maar ja, toen zijn ze aangemeerd in Parijs en daar ging hij naar een discotheek. En toen wist hij het wel. Hij werd meteen DJ. Van harte welkom. Dit is je tweede gang vrijdagavond start. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Misschien zit je wel lekker buiten. Jimi Hendrix is van de partij zo. En ook de nieuwe single van Ilse de Lange. Er staat een nieuwe notenkraker voor je klaar. En voor de laatste keer deze week is normaal onze avondster. Maar nu, Edgar Winter Group, Free Ride.

0: Jimi Hendrix Experience. The Wind Cries Mary. En we nemen weer een duik in de vergetelheid. Ken je de muziekdocumentaire Hard Worn Highways? Echt een kijktip. Gaat over de outlaw country scene in Texas en Tennessee in de jaren 70. En outlaws, dat waren muzikanten die de vercommercialisering van country wilden tegengaan. En vooral die gladde Nashville sound van Chet Baker en zo. Ze wilden juist het rauwe en persoonlijke aspect behouden. En dan heb je het dus over Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash, Townes Van Zandt. Maar ook de veel onbekendere Larry John Wilson, die maakte deel uit van die beweging. En die hoor je nu met Oh Hoopie River Bottom Land uit 75.
1: In South Georgia, there's a river called the Ohoopee River. And my people have been living down there, making love and war and babies and liquor for about 285-90 years. And in the meantime, they've corrupted Ohoopee to become the Hoopee.

0: dat Chet Baker verantwoordelijk was voor die gladde Nashville-sound. Het was een slip of the tongue, arme Chet Baker. Het moet Chet Atkins zijn, natuurlijk.
1: De Avondster.
0: Ken je het verhaal van de vliegende tandarts uit Hengelo? Ja, dat was de bijnaam voor motocrosser Gerrit Wolfink. Hij heeft 5 keer de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. En zijn naam werd door vrienden en kennissen vaak verbasterd tot Gertman. En dat zingt Benny Jolink dan ook in een van de eerste versies van...

hoe vaak worden liedjes geboren in een droom? Het overkwam Sam Cooke. Hij had net de beroemde speech van Martin Luther King gehoord. I have a dream. Maar er was in die tijd ook een nummer van Bob Dylan waar hij heel diep door geraakt werd. En dat was Blowing in the Wind. Hij heeft het zelf ook gezongen en hij gaf er flink wat swing aan mee. Moet je horen.

0: Dat is heerlijk. Deze doen wij in het mandje, die gaan we ook een keer draaien. Maar uiteindelijk kwamen dus al deze invloeden samen in de droom van Sam Cooke. En in een mum van tijd had hij zijn eigen aanklacht tegen racisme geschreven. A change is gonna come. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Let op.
1: Knokken.
0: Nou, dat is alles wat je krijgt. Zometeen ga ik het hele fragment voor je draaien. Kun je bellen, maar eerst de nieuwe van Ilse de Lange. Tel je.

Show, Royal and Hush. Geschreven door Joe South, die er lekker op meespeelt op gitaar. Ze namen het op in Nashville, ja. Onze huisband heeft een evergreen gepakt en die omgetoverd in een ander genre. Ik ben ontzettend benieuwd of je dit gaat raden. Ik ben alleen op zoek naar de titel. En als je het weet, pak de telefoon en bel 0800 3000 555. Succes!

0: Ik vind het echt mega moeilijk.
1: Maar ja, ik weet wat het is, hè. 0800 3000 555. Als jij de titel weet, artiest mag, maar dat hoeft niet. Je krijgt hem nog een keer.

0: avond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Met Kees.
0: Dag Kees, vertel het maar.
1: Ja, ik denk Saturday Night.
0: Dat is niet de hele titel. Ik laat nog even, er bellen heel veel mensen. Ik laat nog even iemand anders proberen. Okay, dankjewel Kees, fijne avond. Hallo daar, met Simone, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Edward uit Hogeveen.
0: Hoi, heb jij een idee wat het is?
2: Ja, ik probeer ook even een schot voor de boeg te geven. Ik denk Saturday Night Fever.
0: Nee, maar dankjewel voor de poging.
2: Ja, het was wel goed geprobeerd.
0: Ja, heel goed geprobeerd. Bedankt.
2: Fijn weekend.
0: Dag. Goedenavond, met Simone, met wie spreek ik?
3: Ah, je spreekt met Tom.
0: Dag Tom.
3: Even een gokje, is het Saturday Night van Herman Brood?
0: Nee, helaas. Hai. Maar dank voor de poging, fijn weekend.
3: Joh, hoi. Okay.
0: Hallo, met Simone.
4: Met Fred Nancy, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Heb je een idee?
4: Ik dacht dat het Saturday Night's Alright for Fighting is.
0: Elton John, hè? Hartstikke goed, joh. Dankjewel. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. En ik ga nu het fijne origineel voor je draaien. Dankjewel.

Dennis Edwards die had een demo gehoord van dit nummer. En die demo was ingezongen door een mevrouw die heel veel achtergrondzang had gedaan en liedjes had geschreven voor andere mensen. Saida Garrett heet ze. Maar het plan van Dennis was om het nummer op te nemen als duet met Chaka Khan. Maar Chaka die had het veel te druk. Dus Dennis nog een keertje goed luisteren naar die demo. En hij denkt, maar wacht even, waar ben ik mee bezig? Deze zangeres is ook geweldig. Don't look any further. En zo is het gekomen. Ja. Daarvoor Elton John. Saturday Night's Alright for Fighting. Oplossing van de notenkraker geraden door Fred uit IJsden. En jeetje, de tijd vliegt. Wij gaan door met de allereerste Amerikaanse multiculti rockband. Mother's Finest. Peace out.

Sprakeloos van Glen Campbell, Wichita Lineman. Dat brengt ons aan het eind van de week vol avondstarts met liefde bereid. Fijn dat je erbij was. Ik dank mijn team, Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter en Grady Milovic. Veel plezier zo met Jeroen Snel. Graag tot maandag. We gaan eruit met de Clash. Should I stay or should I go?

0: samen Max. Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
1: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
0: Al iets gevonden?
1: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
0: Doet NRV dat dan ook?
1: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
0: Weet jij waar mijn laptop ligt?
1: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de oorlog in het Midden-Oosten. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over 1,5 maand in Ankara, waar ook weer president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
18: Et oui, c'est pour toutes ces raisons. C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
17: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij een schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die zaak.
10: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
17: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet worden bewezen dat hij vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
16: De avond van 5. Jeroen Snel.

Voor mij mag die nog wel even doorgaan. Toch lekker, hè? The Time of the Season, 1968 alweer. En de Zombies, en daarvoor Tom Brown en Funkin' for Jamaica. En dat nummer kennen we ongetwijfeld nog uit 1981.

gezellig hoor. Welkom bij de avond van 5. Het is weekend op deze vrijdagavond, 8:10. En wat een weer, hè. Ja, we hebben de hele week er naar uitgekeken. Gisteren kwam de omslag en vandaag gewoon 28 graden. Ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad. Ik zou zeggen, laat het even weten via de app van NPO Luister. We vinden het altijd leuk. Heb je gewandeld? Heb je misschien bewust binnengezeten? Ik weet het niet, maar we zijn benieuwd hoe jouw dag was. Nou, leuk dus dat je luistert. We hebben mooie muziek vanavond. We spelen Wat mis je? En straks bellen we met Hanna Koop. En zij is van het Tilburg Sax Summit. En dat betekent dat wij aandacht hebben voor saxofoonmuziek. Dus heb jij een favoriete plaat met een sax? Laat het ook weten via de app van NPO Luister. En wie weet hoor je jouw favoriete saxnummer straks terug hier in de avond van 5. Voor nu even naar 1976, heel toepasselijk. Here comes the weekend, zo is het. Dave Edmunds.

0: Geschreven op een sombere dag in New York met heel veel regen. The sun ain't gonna shine anymore. Nou, geldt niet voor hier. Wij genieten van de zon volop. Misschien ook vanavond wel als je in de tuin zit. Met gewoon de radio aan. Beetje zachtjes, hè? Niet te veel overlast geven voor een ander. Maar toch, 1966 van de Walker Brothers. Origineel was het nummer overigens uitgebracht voor Frankie Valli. Maar ja, die scoorde niet zo'n hele grote hit mee. We gaan het even hebben over het Tilburg Sax Summit. Een saxofoon festival. Dat vindt plaats in Tilburg dus. En wel van 26 tot en met 31 mei. 6 dagen lang klinken daar saxofoons door de stad. Op straat, op podia en overal eigenlijk daartussenin. En ik praat erover met Hanna Koop. Dag Hanna, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hoi. Jij bent zelf saxofonist, maar ook projectmanager van het Tilburg Sax Summit. Wat houdt het nou precies in, de 6 dagen lang?
1: Nou, we hebben inmiddels een festival waar dus 6 dagen lang vooral saxofoon wordt gespeeld. Maar ons idee is eigenlijk een beetje zo opgekomen dat we een festival wilden waar iedereen naartoe mag, waar iedereen kan meedoen. Dat je niet alleen concerten hebt, maar dat je ook een saxofoonorkest hebt en gewoon heel veel kunt spelen vooral.
0: Ja, maar gewoon dus ook buiten op straat, hè? Dus winkelend publiek zal ineens saxofoonmuziek kunnen horen.
1: Klopt, ook op straat.
0: Ja, leuk. Waarom Tilburg, Hanna? Heeft dat een speciale reden?
1: Ja, de reden is denk ik vooral dat we hebben dit met 4 mensen opgericht, met 4 vrienden. En we hebben alle 4 in Tilburg saxofoon gestudeerd. Dus we wonen ook hier en hebben elkaar hier ontmoet. Dus vandaar dat het gewoon hier is.
0: Het is de saxofoonstad bij uitstek.

0: Dus dat is het dit jaar niet. Maar dit jaar is het buiten bij Fontys.
1: Oké.
0: Dus ja.
1: En hoop je dat mensen dan ook enthousiast raken voor het instrument? Dat ze het misschien zelf wel willen gaan studeren daar in Tilburg?
0: Dat zou wel heel erg leuk zijn. Maar we hadden ook wel één keer dat er ook echt iemand kwam. Dus het heeft wel al gewerkt.
1: Oké, leuk. Nou, komen er dan vooral Nederlandse saxofonisten of ook uit het buitenland?
0: Aan het begin waren het natuurlijk vooral heel veel die gewoon hier in Nederland wonen. Maar we voelen echt elk jaar dat het iets internationaler wordt. Afgelopen jaar kwam er iemand uit Colombia. En dit jaar komt ook iemand uit Hongkong.
1: Zo.
0: Dus dat is wel heel speciaal. Dat die mensen echt speciaal voor ons een week hier naartoe komen.
1: Zijn ook die mensen goed?
0: Ja.
1: Ja, jij vindt het wel leuk. Maar, ja, tot slot, Hanna, waar kijk je het meest zelf naar uit komende week met die 6 dagen festival?
0: Ik denk voor mij, we hebben natuurlijk echt een heel jaar hier aan gewerkt. Want toen het festival afgelopen jaar klaar was, zijn we gewoon meteen met de voorbereidingen voor deze editie aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: En nu na een heel jaar alleen e-mails en bellen en vliegtickets boeken, voelt het wel heel bijzonder dat het nu aanstaande week, dat je gewoon die mensen ontmoet en in het echt ziet. En
1: eindelijk dat alles is het gewoon zover. En als het goed is, valt alles op zijn plaats, Hanna.
0: Dat hoop ik.
1: Ja. Leuk, nou dankjewel. Als mensen meer informatie willen, ze kunnen terecht op jullie website tilburgsaxsummit.com. Klopt, hè?
0: Klopt, dat klopt precies, ja.
1: Oké, en dan hoop ik dat het gewoon een heel groot succes wordt.
0: Ja, dankjewel.
1: Hanna Koop, dankjewel, hè. En succes daar.
0: Ja, jij bedankt.
1: Yo.
0: Dank je.
1: Hi.
0: Doei, doei.
1: Wij vroegen, wat is jouw favoriete saxofoonplaat? Nou, Bea die komt met Sax A Go Go van Candy Dulfer. Dankjewel, Bea. Hier is die voor jou en iedere sax liefhebber natuurlijk.

0: Een beetje de opmaat naar de Friday Night Fever die we over een uurtje organiseren hier op NPO Radio 5. Heerlijk, hè? De Last in Music van Sister Sledge uit 1979.
1: Wat mis je?
0: Ja, we gaan spelen Wat mis je? Want wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond die geweldige evergreens gewoon mee te zingen? Moet je wel de tekst weten natuurlijk. En dat meezingen, dat mag hardop, als een volleerd zanger of zangeres. Maar misschien ook gewoon in gedachten, hoor, dat je denkt, oh ja, dan komt dat zinnetje. Nou, daar hebben we een spelletje van gemaakt. Doe je straks mee, kom je in de uitzending dus, geef je het goede antwoord. Dan win je een hele leuke prijs. En naarmate je nog meer antwoorden geeft, naarmate de prijzen mooier worden en je prijzenpakket echt groeit. We beginnen met de onderzetters van de avond van 5, NPO Radio 5. Dus ja, die win je als je het volgende fragment zou kunnen doorzingen, om het zo maar te zeggen. Komt het fragment nu aan?
2: There is a house in New Orleans.
0: Ja, en dan stopt het. Nou, je hoorde The Animals, dat kunnen we wel even weggeven. The House of the Rising Sun. Maar ja, welke tekst volgde op dit fragment? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Hoop ik je straks hier in de uitzending te spreken. Gaan wij voor nu naar The Everly Brothers. Bye Bye Love.

Lekker nummertje. En ik zal je eerlijk zeggen, ik ken het niet. Ja, zo eerlijk ben ik dan ook maar weer. Iron Horse is de band. In 1979 kwamen ze hiermee Sweet Louise. Hij stond er een beetje. En daarvoor het nieuwe nummer, prachtig nummer van Hannah May en Bluff. Ik ben niet meer bang. Ja, niet één, niet twee, maar 47 keer zo vaak neemt Dusty Springfield het nummer You Don't Have to Say You Love Me op voordat zij tevreden is. En dat komt doordat ze een enorme perfectioniste is, maar vooral ook omdat ze heel onzeker is. Ze twijfelt constant aan haar eigen zang. Ja, en dat voor iemand, wordt dat. Ze werd toch gezien als een van de beste soulzangeressen ooit. Ik moet even lachen, een binnenpretje. You Don't Have to Say You Love Me is eigenlijk geen Engels lied, maar gebaseerd op een Italiaans nummer. Loce non vivo, oftewel ik die niet leef zonder jou. Gezongen door Pino Donazio. En dat klinkt zo.

Mooi, natuurlijk herkennen we het lied. Ja, Dusty hoort deze uitvoering voor het eerst op het San Remo Festival in Italië. Ze zit daar gewoon in het publiek, maar ze wordt zo geraakt door de muziek dat ze tranen in haar ogen krijgt. En ook al begrijpt ze helemaal niets van de tekst. Ze vraagt later aan haar vriendin Vicky Wickman om een Engelse versie voor haar te maken. Samen met Simon Napier-Bell schrijft Vicky de tekst. Ze hebben allebei weinig ervaring met schrijven en met een deadline van uiteindelijk nog maar een uur is er al veel stress. Het refrein schrijven ze nog thuis, maar de rest moet in de taxi onderweg. Ja, en omdat ze het Italiaans niet begrijpen, maken ze gewoon hun eigen verhaal. Eerst willen ze een soort anti-liefdesliedje schrijven, maar dat verandert uiteindelijk in You Don't Have to Say You Love Me. Omdat die zin simpelweg beter bij de melodie past. Maar tijdens de opnames blijft Dusty kritisch. Ze is erg ontevreden over het geluid in de studio. Dat ze uiteindelijk in het trappenhuis gaat staan zingen voor een betere akoestiek. Nou, prachtig verhaal toch. Pas na 47 pogingen is Dusty tevreden. En uiteindelijk wordt dit een van haar grootste hits ooit. 1966. Dusty Springfield. And you don't have to say you love me.

True to Your Heart, 1998. Voor Stevie Wonder, die we herkennen natuurlijk. En de 98 Degrees is een boyband die in de jaren 90 is opgericht. En niet door een hele commerciële producer, zoals bij Take That en zo, die dan een aantal goed uitziende jongens bij elkaar zet. Nee, dit is zelf geformeerd door een van de zangers, Jeff Timmons. En zo met z'n vieren maakten ze muziek. Op een gegeven moment waren ze bij een concert van Boys to Men. En ze wisten achter het podium te komen. En er stond een reporter van een radiostation. Ze vertelden wie ze waren. Ze waren nog niet doorgebroken. Maar toen zei die reporter van, nou, zing maar een stukje. En toen ging het hard. Nou, 1998 was wel het hoogtepunt met True to Your Heart. Met Stevie natuurlijk. Het was een nummer speciaal opgenomen voor de Disney-film Mulan. Ja, ik vroeg je net al van, hoe is je dag geweest vandaag? Eens even kijken. Rini en Gerrit, leuk dat jullie weer luisteren uit Scheveningen. Je schrijft, Gerrit, goedenavond Cynthia en Jeroen. Wij gaan 7 dagen naar de Dordogne, lekker genieten. En dan nog 3 dagen naar Brabant. Nou, we proberen Radio 5 zoveel mogelijk te beluisteren. Vanavond lukt dat, dus we genieten. Leuk om te horen, Gerrit. En alvast een hele goede reis en kom weer veilig terug. Wim die schrijft, ik was voor mijn werk in Zwolle en ik kwam in contact met een meneer van 79... die in een band had gespeeld met de naam Airbubble. En ik zei direct Racing Car. Oké, Wim, leuk om te horen van je. En Winnie die zegt, hallo Jeroen, ik heb gefietst en ben in de tuin bezig geweest. Het was heerlijk weer en dat is het nog steeds. Ja, inderdaad. En Els, tot slot van nu even. Dag Jeroen, inderdaad een prachtige dag vandaag. Wellicht alweer een beetje te warm. Nee Els, kom op. We moeten genieten. Nee hoor, het kan te warm zijn voor veel mensen. Maar goed, gisteravond met Shower Power de vliesdeken gewonnen. Die hebben we voorlopig niet nodig. Nee, dat is waar. Vanochtend boodschappen gedaan, gewandeld met de hond en vanmiddag even naar Deventer geweest. We moesten al een tijd fietshelmen kopen en dat stelden we steeds uit. En nu met het mooi weer hebben we 2 mooie uitgezocht bij de ANWB. Ach Els, je bent echt een ANWB-stel waarschijnlijk met je partner. Nu nog even lekker genieten op een terrasje. Oh, dat heb je gedaan. En vanavond pasta gegeten. En nu nog even in de tuin met een heerlijke cappuccino en de radio aan. Nou Els, wij hebben heel veel overeenkomsten. Ik heb ook boodschappen gedaan, gewandeld met de hond en pasta gegeten vanavond. Maar ik heb niet een ANWB-fietshelm. Maar misschien later wel. Ja, het is wel veiliger. Wij gaan naar Emmylou Harris. In 1977 maakten ze You Never Can Tell. Dat is het leven. C'est la vie.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl. NPO
2: Radio 5. Vanaf maandag 1 juni dus. Nog even over Emily Lou Harris, die je net hoorde. Ze is in Nederland. Gisteren stond ze op het podium in Rotterdam. Morgen treedt ze op in Groningen en overmorgen in Amsterdam. Ze is bezig met een soort afscheidstour van het Europese publiek. Dus mocht je erbij zijn, ik zou zeggen, Google even. Voor nu naar 1982. Ik vind dit toch wel een leuke plaat, hoor. Ja, ook een beetje jeugdsentiment natuurlijk. Dirk Commissar, hier is Falco.

0: Falco uit Oostenrijk met Dear Commissar. Altijd denk ik nog aan dat tragisch ongeluk op de Dominicaanse Republiek.
1: In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor bij Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde die opvang voor de tweede keer via de rechter tegen te houden. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, zoals bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
8: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
9: De Israëlische minister.
8: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
7: Een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden wordt het. In de loop van de dag is het vooral in het noorden ook wat bewolking en ook een kleine kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Jeroen Snel.

Heerlijk. Aretha Franklin en Baby, I Love You. Welkom terug. Fijn dat je luistert de avond van 5. Ja, straks, even na 9:30, gaan wij los in de Friday Night Fever. We vegen nog even de dansvloer schoon voordat hij overgaat. En straks ga je jouw favoriete discoplaat van wel eer aanvragen. Mag ook een slowdance nummer zijn. Maar ja, waar ging jij op los in jouw jeugd? Jaren 70, 60, 80, ik weet het niet. Ben benieuwd. Verder spelen we natuurlijk Wat mis je? Het gaat vanavond met het eerste fragment om een stukje uit het liedje van The Animals, House of the Rising Sun. Dus als je mee wilt doen, laat het ons weten via de app van NPO Luister. Op die app, leuke berichten, dankjewel daarvoor. Andres die schrijft, die bereidt zich al voor een warme zomer. Nu nog 9 graden verschil in huis, maar binnen een paar dagen ga je het wel merken, schrijft hij. Alle t-shirts heeft hij vooraan in de kledingkast gelegd. Dat is slim, Andres. En Helene die schrijft, ik heb een bloembakken op een balkon omgedraaid naar binnen. Gisteren schreef Helene dat ze met een foto dat ze bloembakken had gekocht, maar toen had ze het aan de buitenkant van haar balkon gehangen. En toen zeiden Arjan en ik, draai ze om naar de binnenkant, dat je er zelf meer plezier van hebt, want dan kijk je erop. Nou, dat heeft ze gedaan. Dus Helene, goed gedaan. En ik hoop dat de bloemen uit mogen komen. Want je hebt zaadjes geplant, lees ik. Dus dat je een fleurrijke zomer mag hebben. Voor nu, de muziek. Santana, hè? Kijk maar. Well, all right.

0: hoogspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Hoogspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

0: Jacques Brel, La Chanson de Jacques, 1966. Hij mag even uitrusten. Wat een energie, terwijl het toch zo redelijk warm is vanavond. Maar wel een gezellig liedje natuurlijk. 18 over 9, wij gaan spelen Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Leuk spelletje met een aantal fragmenten aan jou. De vraag van, ja, welke tekst mis je als het fragment stopt? Jan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het?
2: Ja, lekker weer.
0: Ja, heerlijk, hè? Ik hou er ook zo van, joh. En ik hou er niet over op. Moet ik wel doen, want sommige mensen houden misschien niet van warm weer. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Waar kom je vandaan, Jan? Waar kom je vandaan?
2: Berkel-Roodenrijs.
0: Oké, gezellig.
2: Jazeker.
0: Nou, heb je wel eens meegedaan met Wat mis je?
2: Nee, nog
0: wel.
2: Nee.
0: Nou, het is niet heel moeilijk. Alleen, ja, het wordt even een beroep gedaan op je kennis van liedjes.
2: Ja,
0: door de jaren heen. Ik zou zeggen, de eerste die had je al op de app ingevuld. Dus dat fragment ga je herkennen. Hè? Dat is van The Animals, The House of the Rising Sun.
2: Ja.
0: Dit is het fragment dat we al als opgave lieten horen. En daar komt hij nog een keer.
3: There is a house in your...
0: En dan?
2: They call the rising sun.
0: Ja, heel goed. They call the rising sun. Nou Jan, jij hebt de onderzetters binnen van NPO Radio 5. Had je die al?
2: Nee, die heb ik nog niet.
0: Ja, gezellig voor buiten misschien op de tuintafel. Dat ze geen kringen achterlaten, de glazen. Nou, leuk. We gaan nu voor een setje gesprekskaarten. Als je een keer vrienden over de vloer hebt en je weet niet waar je het over moet hebben, dan gaan die kaartjes helpen. Ben je er klaar voor het volgende fragment?
2: Ja.
0: Komt-ie aan.
3: Ja.
0: Dat was nog even de inlossing. Ja, het blijft voor mij ook altijd met zweet in mijn handen er hier staan. Maar we gaan nu naar opgave 2. Komt ja.
3: Zit hier op de snelweg met een lege tank.
0: Ik zit hier op de snelweg met een lege tank. En Amazing Stroopwafels, Oude Maasweg. Heb je enig idee, Jan?
2: Ja, ik ken het nummer wel, maar ik ken het even niet opkomen.
0: Ik zit hier op de snelweg met een lege tank. De regen... iets met
2: de regen klettert, ja.
0: Ja, ja, ja, de regen klettert.
2: Op een
0: boorraad. Nee, iets hoger.
2: Oh ja, op het dak.
0: Ja, ja, dat zou goed zijn, luister maar.
3: Regen klettert op het dak.
0: Ik kijk naar Cynthia. Jij bent de jury...
4: Nou, weet je, ik ben best in een goede mood met die zon. Dus op zich gun ik het.
0: Nou, dat is mooi verdiend, Jan.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: De prijzen kletteren op jouw dag, joh. Je hebt de gesprekskaarten en de onderzetters. Ik zou zeggen, ja, het derde laatste fragment. Ja, de Dire Straits. Ben je er klaar voor?
2: Ja, die ken ik niet echt, maar...
0: Oh, Sultans of Swing.
3: You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime...
0: Wat denk je, Jan?
2: Geen flauw idee.
0: You get a shiver in the park, it's raining in the park, but meantime, ondertussen... South of the river, you stop and you hold everything.
3: South of the river, you stop and you hold everything.
0: Ach, jammer, hè?
2: Ja, jammer.
0: Ja. Nou, ik vond het wel leuk je aan de lijn te hebben. En je gaat niet helemaal met lege handen achterblijven. De gesprekskaarten en de onderzetters, die komen jouw kant op. Ben je daar een beetje blij mee, toch nog?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, volgende week een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Voor andere kandidaten of voor jou, Jan, altijd welkom. Dus ik zou zeggen, blijf even hangen. Cynthia gaat nog je gegevens noteren. En dan zou ik zeggen, graag tot ziens, tot horens.
2: Ja, tot horens en een prettige avond nog.
0: Prettige avond, Jan. Blijf hangen. Hoi.
2: Doei.
0: Ja, derde en laatste opgave. Kwam dus uit het nummer Sultans of Swing uit 1978. Hier zijn de Dire Straits.

Heerlijk nummer. The Four Seasons uit 1965. Vaak gecoverd ook. Hè? Let's hang on. Hi Jeroen en Cynthia, wat hebben de mensen allemaal spannende dingen gedaan vandaag? Schrijft Jaap. Ik ben voor mijn vrijwilligerswerk in touw geweest. Het uitzoeken van noodzakelijke technische apparatuur voor de lokale voedselbank hier in Frankrijk. Leuk Jaap dat je daar ook gewoon luistert. Ik woon op loopafstand van de Dordogne. Wauw, Gerrit en Rini gaan erheen binnenkort, laatst weer eerder. Dus ja, wat was het hier warm vanmiddag, schrijf je. Nou, een hele fijne voortzetting van de uitzending. Leuk Jaap, bedankt. En, ja, je eindigt nog met... En ik geniet weer met volle teugen van het programma. Wat een heerlijke muziek. Nou, is altijd weer leuk om te horen. Jaap, ik zou zeggen, de volgende speciaal voor jou. Het nieuwe nummer van Melanie Ryan. Bless Your Heart for Breaking Mine.

Mooie opmaat naar de Friday Night Fever Funky Street van Arthur Conley. Ja, we gaan terug naar de dansvloer van vroeger. Vind ik toch leuk hoor, daar heb ik jouw hulp bij nodig. Op welke plaat ging jij helemaal los? Ik herinner me echt nog wel de plaatselijke discotheek. Ik woonde in mijn puberjaren in Alphen aan de Rijn. En dan had je in de Prins Hendrikstraat Starlight. Discotheek Starlight, daar ging ik heen op vrijdagavond. En we hadden natuurlijk de klasseavonden. Op bijzondere locaties, zoals op een boot in de Rijn, Alphen aan de Rijn. En ook daar was ik wel eens DJ en bracht ik allemaal spullen mee om plaatjes te draaien. Nou, wat is nou jouw herinnering aan die klasseavond? Of de vrijdagavond of zaterdagavond in de discotheek? Laat het ons weten via de app van de NPO Luister. En vermeld vooral je favoriete nummer uit die tijd. Ja, is weer helemaal terug, hè? Michael Jackson. Ook al vanwege de bioscoopfilm, die toch wel heel erg goed schijnt te zijn. In 1979 maakte hij dit pareltje van een plaat, Rock With You.

Michael, Rock With You, 1979. Volgende plaatje is een verzoekje van Brigitte. Ze zegt, ja, het lekkere dansplaatje met het heerlijke weer is nu Sara Perche Ti Amo. Sara Perche Ti Amo, ja, dat zal het zijn van Ricky E. Pulveri. En dat betekent zoiets, Brigitte, en dat zal je ongetwijfeld weten. Het is omdat ik van je hou. Het is echt een disco-klassieker, hoor. Over de verwarring en de vlinders in je buik als je verliefd bent.

0: We waren weer even terug in februari 1981. Toen kwam dit nummer uit. Ricky E. Poveri en Sarah Percier. Ti amo. Brigitte, ik hoop maar dat je het leuk vond.
1: Friday Night Fever.
0: Ja, Cynthia, veel verzoekjes vanavond op de app van NPO Luister. Een van de vaste luisteraars is Pedro.
2: Zeker, ja. En Pedro, die heeft eigen kant. Ja, hij kijkt echt al weken uit naar morgen.
0: Morgen?
2: Ja.
0: Het mooie weer.
2: Het mooie weer. Maar vooral omdat Rico Verhoeven gaat vechten.
0: Ah.
2: Ja, en dat is best wel belangrijk. Hij vecht morgen in Egypte. Wel laat. Maar goed, als je wil kijken, dan kun je kijken. Maar Pedro die dacht, ja, welk nummer past daar het beste bij? Dat is natuurlijk Eye of the Tiger van Survivor.
0: Ja, natuurlijk. Want dat is toch ook met Stallone?
2: Ja, klopt, van de film.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Wauw.
2: Ja, en als bokser dan opkomt natuurlijk.
0: Ja,
2: dan
0: is dit het nummer.
2: Dan dans je natuurlijk eigenlijk ook wel hierop.
0: Dus... Oké, dus daar gaan we Pedro heel gelukkig mee maken. Leuk. Survivor, inderdaad. And the Eye of the Tiger.

je blij hebben gemaakt met die Eye of the Tiger van Survivor. 1982, daar hebben we het over. En we blijven even in 1982, want we gaan naar een verzoekje van Millie. Millie vraagt aan de Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off You. De hit in discotheek Kars in Rokanje. Wat leuk, Millie. Ja, het origineel was natuurlijk van Frankie Valli in 1967. Maar ja, de versie van de Boys Town Gang was toch wel een super, super grote hit. Het was niet zomaar een cover. Zelf noemden ze het een disco-cover. Ja, en je kon inderdaad geen discotheek binnenkomen of dit nummer stond aan. Can't Take My Eyes Off You.

Het leuke vanavond is dat alle verzoekjes de disco-hits van toen allemaal begin jaren 80 zijn. 1982 met name. Net als deze dus. Can't Take My Eyes Off You van de Boys Town Gang. Het volgende verzoekje is maar één jaartje later, 1983. Oh, die herken je natuurlijk. Dolce Vita van Ryan Paris. Het is een verzoekje van Paulien. Ze zegt: goedenavond Jeroen en Cynthia. Ik ging helemaal los op Ryan Paris en Dolce Vita. Totaal uit mijn dak als ik het nog steeds hoor. Zo zomers. Gezellige avond en een lieve groet van Paulien. Paulien, ik zou zeggen, geniet ervan. Zet de radio wat harder. Wij nemen je terug naar die avond van weleer in de discotheek. In 1983 dus.

0: Friday Night Fever. Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Voordat ik hier manager werd,

0: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. En eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld van een voetbalclub. Daarbij werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden wordt het dan. In de loop van de dag is er vooral in het noorden weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

Used to be my girl. Die OJ's. En de naam die OJ's stamt van de naam van een radio-DJ. Eddie OJ's, zo heette de man. Hij was het die de band tips en adviezen gaf en hun nummers begin jaren 60 veelvuldig draaide op de radio. En als ode aan hem veranderden de leden van de OJ's, die toen nog de Mascots en later de Triumphs heten, hun bandnaam in The OJ's. 1978 hoorde je met Used to be my girl. Welkom terug, fijn dat je luistert naar de avond van 5. We zijn nog bij Cynthia en ik tot 11 uur. Straks weer een mooi naamplaatje. Bijzonder naam en een mooi nummer. En dat hoort bij elkaar. Ik kreeg een mooie tip binnen van een luisteraar. Heb je ook een liedje met een naam wat gewoon veel voor je betekent? Iemand uit je familie, je geliefde misschien wel? Geef het maar door via de app van de NPO Luister. En wie weet draaien we jouw naamplaat op een vrijdag. Verder straks natuurlijk 2 voor de prijs van 1. En om welke artiest dat gaat, vertel ik je zo. Het zijn eigenlijk artiesten, het is een groep. Ze zijn met z'n vieren. En dit is Fats Domino.

0: Ella Driessen en Lillian Day Jackson. Hip Hop Hop, 1982. Twee jaar daarvoor, 1980, dragen ze door met You and Me. En Ella Driessen was een lerarenopleiding aan het doen. Hij wist niet wat hem overkwam en hij stopte maar met de opleiding. Want de agenda liep vol met concerten en plaatopnames. En Lillian Day Jackson, zij was achtergrondzangeres bij Hans Dulfer in de band. En werd daar weggeplukt. Helaas is zij 3 jaar geleden overleden, nog maar 63 jaar oud. Het is 13:10, dit is de avond van 5.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En in de avond van 5 straks 2 voor de prijs van 1 met... herken je het? De Four Tops, inderdaad. Ja, ze behoren tot de absolute wereldtop van de soulmuziek. En ze waren een van de belangrijkste fundamenten van het legendarische label Motown. Met hun herkenbare sound scoorden ze in de jaren 60, 70 en 80 wereldwijd tientallen hits. Maar wat de groep echt uniek maakte, was hun ongekende loyaliteit. De 4 originele leden traden ruim 44 jaar lang op in exact dezelfde bezetting. Nou, je hoort het al, wij draaien straks Reach Out, I'll Be There, 1966. Maar welk nummer van de Four Tops wil je graag daarna horen? Dus de Four Tops in 2 voor de prijs van 1. Met van ons uit Reach Out, I'll Be There. Maar welk nummer van de Four Tops wil je graag daarna horen? Laat je suggestie achter op de app van NPO Luister. Ja, en dan nu dat vreselijk mooie nummer. Echt waar, van Celine Dion. Haar nieuwste, Dansons.

0: Robert Palmer, 1979 en Can We Still Be Friends? Ja, eerder bracht Todd Rundgren het nummer uit. En Todd die heeft ook het nummer geschreven. Het gaat over een stel dat elkaar echt leuk vindt, maar hun relatie houdt geen stand. Ook al wil hij nog steeds vrienden met haar zijn. Nou, volgens Todd is dat de best mogelijke manier om een relatie te beëindigen. Ik weet het niet hoor, als je zegt, nou, can we still be friends? Ik weet het niet. We gaan naar een leuk naamplaatje.
1: Naamplaatje.
0: Het naamplaatje van deze week komt van Roel Pietersen. En hij stuurde ons dit bericht. Hij zegt, toen dit nummer Angie uitkwam, zongen we het allemaal mee. Er zat een meisje bij ons op scouting, ze heette Angela, maar vanaf dit moment noemden we haar Angie. De herinneringen aan de tijd komen altijd weer terug. Natuurlijk, hier is die Angie van The Rolling Stones. En dan hebben we het over 1973, lang geleden alweer. Maar de herinneringen blijven bij Roel en vele anderen, denk ik zo.

Ruth Jacot, Leun op mij. En zelfs ziet ze dit nummer als haar allergrootste hit. Succes, vertelde hier eens over. Het is het meest gestreamd en het wordt het vaakst aangevraagd bij optredens. Maar zelf had ik dat nooit gedacht, zegt Ruth. Ze zegt, elke week krijg ik het verzoek om het te zingen. En het verbaast me oprecht dat mensen zoveel kracht uit het nummer halen. Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. 1999 alweer dat Ruth Jacot Leun op mij opnam. Daarvoor hoorde je uit 1968 Sam & Dave, I Thank You. En als eerste van drie, Champagne, How About Us. Straks twee voor de prijs van één. Bedankt voor alle suggesties. De Four Tops. Eerst nog even naar Peter Gabriel en Kate Bush, Don't Give Up. En dan sluiten we ook nog aan met George Michael.

voor 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Toch ook wel een perfect nummer voor een summer night, een zomeravond als deze. George Michael, Mary J. Blige. S uit 1999. Het is 11:15 geweest. Het is tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond met de Four Tops. En laten we eerlijk zijn, de groepsnaam, de Four Tops, is eigenlijk een beetje misleidend. Want het was eigenlijk alleen maar Levi Stubbs en 3 mannen die af en toe en oeh, geriepen. Maar Levi deed al het zware werk en schreeuwde zijn longen uit zijn lijf. Terwijl Duke, Lawrence en Obie er een beetje achter stonden met een glimlach, alsof ze zojuist de loterij hadden gewonnen. Hun choreografie bestond hoofdzakelijk uit het synchroon naar links en naar rechts stappen. Je ziet het voor je bij de Four Tops. Het was eigenlijk een heel makkelijk baantje destijds in de muziekindustrie. Er is nog een bijzonder verhaal dat gaat over de bandleden van de Four Tops. Ze zijn eigenlijk op het nippertje aan de dood ontsnapt. In december 1988 waren de Four Tops in Londen voor opnames van het populaire tv-programma Top of the Pops bij de BBC, een muziekprogramma. Ze hadden eigenlijk al tickets geboekt voor hun vlucht terug naar huis. En dat was vlucht Pan Am 103 naar Amerika. Ze wilden eigenlijk op tijd thuiskomen voor de kerstdagen. Nou, de Four Tops dachten in Londen heel snel even de tv-opname te doen, maar de BBC-producer van het programma die weigerde het allemaal een beetje af te raffelen. Die zei, nee, morgen komen jullie terug voor nog meer opnames. Nou, de groepsleden baalden ervan. Ze gingen min of meer woedend terug naar hun hotel, omdat ze eigenlijk zo snel mogelijk naar huis wilden. Maar die avond, op 21 december 1988, ontplofte Pan Am-vlucht 103 boven het Schotse plaatsje Lockerbie na een terroristische bomaanslag waar Libië achter zat. Alle de inzittenden kwamen om en zo zie je dat de starrenhouding van de tv-producer van de BBC letterlijk de levens heeft gered van de Four Tops. We gaan luisteren naar Reach Out, I'll Be There uit 1966 en daarna uit 1970 het nummer dat Marja aandroeg en dat is It's All in the Game.

0: 1970, het jaar van It's All in the Game. The Four Tops. Marja, wat een goede keuze. Lekker nummer op deze zomerse. Vrijdagavond, ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop. Ik hoop dat je genoten hebt. Nou, maandag is Gerja er weer. Met veel plezier heb ik haar plaats even ingenomen in de afgelopen week. Dus Gerja is er maandag weer. Net als Bob en Shower Power. En kan je voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nu aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Cynthia en ik, we wensen een hele fijne en rustige nacht toe. Ik bedank je voor alle lieve appjes via de app van NPO Luister. Bedankt voor alle complimenten. En volgende week vrijdag hoop ik hier met Cynthia weer te zijn. En je weet het, hè? Waar je ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel een engel die ergens over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Dat kan ook. Onthoud één ding, je bent niet alleen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
2: Ster. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
12: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier.
7: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben vanavond maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Tulsi Gabbard stapt op. Ze meldt dat haar man ernstig ziek is. De oorlogsveteraan behoorde niet tot Trumps vertrouwelingen en stond bekend als tegenstander van militaire interventies. Volgens bronnen zou ze buitenspel zijn gezet bij de invallen in Venezuela en Iran. Gabbard vertrekt eind juni bij de inlichtingendienst. Haar plaatsvervanger Erwin Lucas vervangt haar voorlopig. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens de spoorbeheerder werd het grootste deel van de storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn doordat er niet altijd genoeg materieel of personeel beschikbaar is voor onderhoud aan het spoor. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens het internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond. Dat gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een jongen van 7... en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. De politie wil daar nog niets over zeggen omdat het onderzoek nog bezig is. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Middernacht, begin van zaterdag 23 mei. Stef Banstra met het NWS-journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met de vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. En dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNN Vara en zijn cameraman, waren eerder gisteren al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er volgens het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en personeelstekorten. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden dan. In de loop van de middag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet en zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn er 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket.